0: was het geluid van een glijbaan bij Aqualibi.
1: Aqualibi, zo klinkt een geslaagde dag. Info en tickets op aqualibi.be.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit was het geluid van een glijbaan bij Aqualibi.
4: Aqualibi, zo klinkt een geslaagde dag. Info en tickets op aqualibi.be.
5: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Het is 3:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De meeste migranten die vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn intussen zelf teruggekeerd. Zowat 60.000 mensen waren erin geslaagd de grens over te steken. Tijdens de bestorming via land en via de zee kwamen zeker 57 mensen om. Intussen is de situatie onder controle. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken. Dat ziet ook collega Roel Nonet in het uiterste zuiden van Spanje.
1: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
0: De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken hekelt dat andere landen opzettelijk verwarring zaaien over de crisis. Hij zei ook nog eens dat niemand van de migranten verder naar Spanje of andere Europese landen is kunnen reizen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen bij nieuwe Russische aanvallen. Er werden ook al zeker 13 gewonden geteld. Maar dat zijn voorlopige cijfers. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev. Na de inslagen brak er ook brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. De burgemeester in Kiev heeft ook opgeroepen om zeker nog te schuilen tot het luchtalarm wordt opgeheven. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen veel kritiek, onder andere van de Europese koepel UEFA. De Europese landen zouden het WK ook boycotten als dat plan zou doorgaan. Ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die grote tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om ermee door te zetten. En dus wordt het plan geschrapt. Vannacht opklaringen vanaf het westen, kans op nevel of mist, minimaal rond 14 graden. Overdag krijgen we droog weer met zon en wolken, maximaal tot 27 graden in het binnenland. Aan zee wat frisser, daar 23 graden. Ook zondag.
2: Dit was het geluid van een glijbaan bij Aqualibi.
3: Aqualibi, zo klinkt een geslaagde dag. Info en tickets op aqualibi.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen bij nieuwe Russische aanvallen. Er werden ook al zeker 13 gewonden geteld, maar dat zijn voorlopige cijfers. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen erg veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook al bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om er mee door te zetten. In Indonesië is een piloot van Malaysia Airlines gearresteerd met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. De man van 39 was met een passagiersvliegtuig van Maleisië naar Jakarta gevlogen en zou zelf ook onder invloed geweest zijn van ecstasy, methamfetamine en cocaïne. Volgens de douane verklaarde de man dat hem een beloning van €10.000 was beloofd en ook dat hij al 2 keer drugs had gesmokkeld. In Indonesië staat daar een levenslange gevangenisstraf op of zelfs de doodstraf. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. De bekerwinnaar versloeg landskampioen Club Brugge na strafschoppen. De wedstrijd was op 1-1 geëindigd. Hans van Aken van Club Brugge vond dat Club meer verdiende.
1: Uiteindelijk, ik denk als je over 90 minuten lang bekijkt, dat we wel de betere ploeg waren. Dat we ja, ook natuurlijk veel meer balbezit hadden en ook wel iets meer mogelijkheden hadden om te scoren. En het doelpunt komt ook natuurlijk een beetje ongelukkig door met balverlies van Romeo daar. En dan ook net degene die hem onderschept, die dan nog gaat scoren. Dus ja, het zijn dingen die we kunnen meenemen naar volgende week. Maar uiteindelijk het is altijd jammer als je een wedstrijd met inzet en met een prijs als inzet verliest. Dus dat is jammer.
0: Volgende week vrijdag start de competitie met Club Brugge tegen KV Kortrijk als eerste wedstrijd. Opklaringen en kans op nevel of mist ook. De komende uren minimaal rond 14 graden. Straks is het droog met zonnewolken. Maximaal tot 27 graden in het binnenland. Aan zee 23 graden. En ook zondag zonnewolken. En dan maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00 en heel goedemorgen, 14 nieuws met Matthijs Pijnens. De politie heeft gisteravond de gestolen Fluvius-auto kunnen recupereren na een achtervolging. In de buurt van Zandhoven ging iemand met de wagen van Fluvius aan de haal. De politie achtervolgde de dief tot in Wommelgem, zo'n 15 kilometer verderop. Er werd ook een helikopter ingezet tijdens die achtervolging. Eén verdachte werd aangehouden. Het is niet duidelijk of dat ook de persoon is die de wagen had gestolen. De meeste migranten die vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn intussen zelf teruggekeerd. Zowat 60.000 mensen waren erin geslaagd de grens over te steken. Tijdens de bestorming via land en via de zee kwamen zeker 57 mensen om. Intussen is de situatie onder controle. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken. Dat ziet ook collega Roel Nolet in het uiterste zuiden van Spanje.
1: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
0: De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken hekelt dat andere Europese landen opzettelijk verwarring zaaien over de crisis. Hij zei ook nog dat niemand van de migranten verder naar Spanje of andere Europese landen is kunnen reizen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK nog meer te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen erg veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als dat plan van de FIFA zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan van Gianni Infantino goedgekeurd zou raken. Hij zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om ermee door te zetten. De komende uren kans op nevel of mist, minimaal rond 14 graden. En overdag krijgen we een droge, zonnige dag met af en toe wat wolken en maximaal tot 27 graden. Aan zee een tikje frisser, daar 23 graden. En ook zondag zon en wolken en dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een heel fijne ochtend en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be.

kleur van liefde, van de leer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwart en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: 17,8 graden aan zee, ongeveer 12 graden in Antwerpen en 16 graden in Limburg. Een hele goede morgen, een nieuwe maand breekt aan en wij staan samen op.
2: Elke dag telt voor twee.
1: Eens luisteren naar ons ochtendnieuws.
0: Het is 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De baas van de Wereldvoetbalbond, Gianni Infantino, schrapt zijn plannen om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg meteen veel kritiek deze week, onder andere van de Europese Voetbalbond. De Europese landen wilden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalbonden hadden veel bedenkingen. Het was daardoor heel onwaarschijnlijk geworden dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat hij zijn voorstel niet gaat doorzetten. In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zouden 21 mensen gewond geraakt zijn. Door de schok is er schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel

0: Inwoners gingen uit voorzorg de straat op. Napels ligt in vulkanisch gebied waar wel vaker bevingen zijn, maar dit was de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. Het weerfenomeen El Niño kan de volgende 3 maanden nog heter weer veroorzaken, met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa regen. Dat zegt de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. Door El Niño warmt het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk op. Dat leidt tot hogere temperaturen en veel of net heel weinig neerslag. Het is al een zomer van extreme en enorme bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres. En El Niño maakt het alleen maar erger.
1: We already endured the summer of extremes, apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
0: Ook de klimaatverandering maakt het weer extremer, zegt Guterres, en die moet zo snel mogelijk afgeremd worden. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en moesten penalties de beslissing brengen. Union miste er geen enkele. Doelman Vic Chambare was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
2: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn en dat wij zeker van een achterstand ook op een moeilijk veld met goede supporters ook, die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg. Maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
0: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag al opnieuw boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2 Zomerweekend.
4: Bjorn Verhoeven.
5: Fijn dat ik mag aanschuiven. 3 over 6. Goedemorgen. Schuif je even aan de kant. Iemand nog een croissant en koffie? Ik zorg wel voor de muziek. Wat denk je van? Finally.

0: Ze zat nog op de schoolbanken van het middelbaar in de chemieles toen ze de idee kreeg om deze plaat te schrijven. Cissy Peniston en Finally, dan spreken we echt over begin jaren 90. Veel dichterbij, gisteren stond ze op ons podium van Radio 2 aan Zee, Dana Winner.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Ben jij nog niet bij Radio 2 aan Zee geweest? Zeker eens doen, het is de moeite. Aan de pier in Blankenbergen, daar vind je ons, hè? Goedemorgen. Als je nu pas uit je bed springt en je hebt de voorbije dagen het nieuws allemaal niet gevolgd, maar er is wel wat aan de hand. Hè. Geen stilte in de stad Coita. Maar al zien we dat op VRT Nieuws staat dat ondertussen al 48.300 van de 50.000 migranten die waren aangekomen daar in Spanje zijn teruggekeerd naar Marokko. Dat volg je allemaal via VRT Nieuws. En ook ja, UEFA-topman Gianni Infantino die schrapt het plan om het WK voetbal te verkopen. De commercie wint toch niet overal. Wat vooral in Nederland leeft, is toch een speciaal koppel dat vorige maandag hun huwelijk ging vieren in Frankrijk. Dan denk je, ja, het Nederlands echtpaar was vorig weekend getrouwd, ging dus op een huwelijksreis naar Frankrijk. Maandag schoven ze hun knieën onder de tafel in een Frans sterrenrestaurant in Château de Courcelles in Courcelles-sur-Vesle. En ja, ze vonden het niet zo lekker als ze dachten. En ze zijn gewoon zonder te betalen ervan uitgeknepen. €234 bleef dus nog openstaan. En de tafelschuimers die werden dus blijkbaar al snel gepakt. Dinsdagochtend, toen ze aan het ontbijt kwamen, werden ze opgepakt. Ze hadden pech, namelijk het hotel waar ze verbleven. Het was een goede kennis van het restaurant waar ze zijn gaan eten. En toen die man, chef-kok van het restaurant, zei, ja, er zijn een aantal Nederlanders die niet betaald hebben, die zijn gaan lopen. En die liet een foto zien van zijn bewakingcamera. Zei hij, ah, maar ja, die liggen bij mij hier te logeren. De politie heeft ze aangehouden. En ja, om een celstraf en verdere vervolging te

Verkopen moest het Hollands echtpaar toch de rekening van €234 direct betalen. Ze zeiden en beweerden tegen de politie in Frankrijk dat het in Nederland heel gebruikelijk is om niet te betalen als het eten tegenvalt. Of er een fooi bij betaald is, dat is voorlopig wel niet bekend. Dan denk ik bij mezelf, als jij ergens naartoe gaat, een hotel, een restaurant, en het valt tegen, wat doe jij dan om het op te lossen? Ga je lopen, zoals die twee Nederlanders hier in de krant? Of wat doe jij? Kaartje taal, laat het maar weten. VRT Max, doorklikken naar het Radio 2-kanaal.

0: over zes. Goedemorgen deze zaterdagochtend. En het is raar om vast te stellen, maar er is al een maand van de zomer achter ons. Het is 1 augustus vandaag. Spring maar uit dat net. We maken je goed wakker met onder meer nog Shania Twain, met Davy Bowie, met Matthias Mesmans en zoveel meer. En blijkbaar, ja, dat verhaal van dat Nederlandse echtpaar dat de Michelinzaak in Frankrijk verlaat zonder te betalen omdat ze het niet lekker vonden, dat de broer jullie, Emmanuel van Azendonk, zegt: als je je bord leeg eet, dan zal het toch zo slecht niet zijn. Iemand anders zegt: ik ben eens een keer weggelopen toen er letterlijk een vlieg in mijn soep dreef. En de ober zei: ach, die vlieg die drinkt niet veel. Dat was de grens. Ik heb nooit betaald en er ook nooit meer iets van gehoord. Beste Björn, als ik dat voor heb, dan ga ik vriendelijk naar de kassa. Leg ik de situatie uit en streep ik zelf een paar dingen door. En meestal krijg je dan nog een koffie of iets te drinken. Chance dat we dat in Vlaanderen niet echt veel voor hebben, hè. Annelies zegt: Björn, ik ben niet echt zo'n held. Dus ik zeg: ja hoor, het heeft gesmaakt. Terwijl ik thuis direct de friteuze aanzet, omdat het niet te eten was daar. Ja, zo zijn wij Vlamingen dan ook wel weer. Hè? Goedemorgen, 6:20. De zon komt erdoor. Het wordt niet zo heet als de voorbije dagen. Morgen wordt het weer broeierig warm, maandag en dinsdag. Maar ja, daar is onze weerman straks weer voor.
1: Mannekes!
2: Bompie!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jammer!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee. Yay! Gamma!
4: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Radio 2. Let's go, girls.

dat was een rolmodel. Hè. Sowieso in de 90s, Shania Twain. Man, I feel like a woman. Zo werd het 6:08. Goedemorgen op je zaterdag. Hoop Jurre nu het zo zegt. Hoe raar is dat het al 1 augustus is. Het is vandaag de dag dat je kan kijken naar de eerste aflevering van VRT Zomerrit. Vanavond 8:50 op VRT1 en via VRT Max. Stan van Samang, die ik net al draaide, die komt sowieso ook aan bod, hè, in de aflevering van vanavond op televisie. En ook volgende week, dinsdag en woensdag, zijn er weer opnames en daar kan jij bij zijn. Belle Perez bijvoorbeeld is er ook bij. Camille, de Romeo's, Maxime en Babette. Sam Goris brengt de rak. Maar ook Anton is er. En Iskander Moon brengt een speciale Eddie Wally klassieker Sherry. Nu dinsdag. Er zijn nog enkele tickets. Zeker als VRT Zomerhit VIP. Dan ben je erbij op de eerste rij gegarandeerd. Dus als je nog niet weet wat te doen, dinsdag of woensdag, VRT Max. Doorklik je dan naar VRT Zomerhit. En dan hoor je dit volledig live dinsdag.

0: Onze 40 Zomerhit Queen, hè? In 23 met Rob of Ronder. En vorig jaar nog met Atlas, deze Pommelien Thijs. Zo werd het al 6:30, spring aan het bed. Kwestie dat je niks mist van de actualiteit, het overzicht van ons nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: is 6:30. Goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Dokt. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Het plan kreeg deze week meteen veel kritiek, onder andere van de Europese Voetbalbond. En Infantino zegt nu dat hij zijn voorstel niet gaat doorzetten. In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok is er ook schade aan gebouwen in en rond Napels. Union heeft zijn eerste prijs van het voetbalseizoen binnen. Het won de Supercup tegen Club Brugge. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties, waarin Club Brugge één keer miste en Union niet. Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw tot boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dank je, Sophie.
2: Radio 2 Zomerweekend.
3: Bjorn Verhoeven.

0: Vijf over half zeven. 1 augustus, nieuwe maand breekt aan. En sorry als ik voorgoed deze plaat een beetje verpest voor jou. Want ik hoor dat hij altijd zingt over Baby Shut Your Mouse. Your Mouse? Baby Bowie is een China girl. Ah, excuses hè, je gaat het nooit meer anders horen. Radio 2. Ah, lekkere dag vandaag in Leuven. Temperatuur richting de genietbare 23 graden. Lekker dus als je herexamens hebt om te studeren of net lekker hard te luieren tussendoor. De zon volop in het luchtruim en gunt de wolken absoluut geen seconde. Blijft overal droog, dus laat die paraplu maar thuis. Het wordt een zalige start van de oogstmaand. Die smaakt naar een frisse pint hier bij ons in Vlaams-Brabant.
1: In Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: En vandaag en morgen is het ook open weekend aan de Ruisbroekmolen in Bierbeek. En dat is de moeite. Zo is er vanavond om 7 uur een optreden van Xerxes. Dat is de lokale Bierbeekse trots. Bekend van de Voice van Vlaanderen 2024, waar hij de halve finale haalde. Maar er zijn vooral ook lekkere dingen zoals dame blanches te proeven, een foodtruck met pizza en morgen een boterham van de molenbakkers met kop en mosterd. De Ruisbroekmolen in Bierbeek, dat moet je zijn vandaag vanaf 5 uur. Goedemiddags.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.
5: Goedemorgen.

0: Als je zo wakker wordt, dan weet je, je bent bij Radio 2. Alleen de vrolijkste hit hier om wakker te worden op je zaterdagochtend. Bijna 7:15 op 1 augustus. Het was meteen het allereerste liedje dat Belinda Muldijk speciaal voor op de Nijs schreef. Ze ontmoet elkaar in 1980 en voilà, daar was de chemie. Radio 2. Een hele goede morgen. De leukste tips om vandaag te doen in het land, dat is Radio 2 Zomerweekend. En misschien heb je er nog niet veel van gehoord, maar het is wel een prachtig plaatsje in de Kempen. Vorselaar, en daar gaan ze volledig retro vandaag. Hopping Around Goes Retro. Iemand die erachter zit, Dirk van Opdorp. Dirk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent toch uit je bed gevallen na een zware gisteravond al?
1: Het was een hele korte nacht. Ja, zoals meestal bij ons was het opnieuw een heel groot feestje.
0: Zo moet dat, hè? Wat was het thema van gisteravond?
1: Gisteravond hebben wij eigenlijk een countryavond gedaan. Er is één band die speelt 3 uur aan een stuk. En er wordt heel veel gelinedanced. Dat is ook wel wat bekend ondertussen. Heerlijk om te zien hoe die mensen allemaal op een lijn staan en hun dansjes doen.
0: Jij hebt de pasjes niet meegedaan, Dirk.
1: Nee, daar hadden we helaas geen tijd voor. Nee, we moesten de paar doen en alle kleine dingetjes die bij een festival horen.
0: Voilà, maar je hebt niet lang tijd om uit te slapen, want vanmiddag vanaf 1 uur Hopping Around Goes Retro aan, op de parking van voetbalclub Ons Genoegen in Vorselaar. Met echt alles wat te maken heeft met de 50s en 60s. Wat is het toch met die periode, Dirk? Wat valt er te beleven?
1: Dat was eigenlijk een periode waar heel veel mensen met nostalgie naar kijken. En dat heeft dan vooral te maken met de wagens. Wij hebben ook heel wat oldtimers en classic cars die hun auto komen showen op de parking. Dat heeft ook te maken met de kledij van toen. Ook daar merken we dat heel veel mensen die naar ons festival komen, dat die zich ook wel opkleden in de jurkjes van de jaren 50, met kostuumetjes erbij, wat hoofdtextels erbij. De muziek uiteraard ook. We hebben 4 live bands die spelen. Bands uit Nederland, Frankrijk. En uiteraard ook een Belgische band van bij ons in de buurt hier.
0: Rockabilly dus, hè? Rockabilly, dus ja, voilà.
1: Ja, het is absoluut. Het zijn allemaal 4 rockabilly bands die sowieso altijd een aanslag doen op je dansbenen. Meestal is het ook zo dat er heel weinig mensen kunnen blijven stilstaan. We hebben onze dansvloer ook vergroot dit jaar naar 100 vierkante meter, omdat we eigenlijk wel verwachten dat er wel meer volk gaat zijn. We hebben ook voor de eerste keer op 5 jaar eigenlijk goed weer. Dat voorspeld wordt. Dus we zijn er wel wat op voorzien.
0: Ja, en de mensen dansen nog altijd graag de jive en de boogie. En dat kan dus deze namiddag bij jullie. Ja, je zegt het al, ook een beetje kleding. Volgens mij de coiffeurs in de Kempen hebben het ook allemaal druk om die haren zo in krullen te doen, hè, bij de ladies.
1: Ja, dat klopt. Daar zullen wel extra afspraken voor gemaakt worden om zich helemaal op te tutten, om een beetje te komen showen. Hè.
0: Voilà,
1: en vooral om een hele fijne namiddag en avond te hebben.
0: Ja, want het begint inderdaad al om 1 uur... Het gaat nog tot 11 uur vanavond. Dat is een lange reeks. Hè? Dat is 10 uur lang 50s en 60s daar in Vosselaar.
1: Ja, dat klopt. En buiten dat hebben wij uiteraard ook gedacht aan de kinderen. Er is ook een kinderhoek waaruit er kan gespeeld worden. Er is iemand die komt schminken tussen 2 en 5. En ook wel heel interessant altijd om eens te zien. We hebben ook een tatoeur die bij ons op het festival komt tatoeëren.
0: Met misschien legendarische logo's bijvoorbeeld van de 50s of 60s, hè, als je dat wil. Ja.
1: Als je dat wil, iedereen mag zijn eigen ontwerpje meebrengen, zolang het niet te groot is, want ze moeten dat er allemaal nog tekenen. Onze tatoeur trouwens komt uit Sint-Truiden dit jaar.
0: Oh, kijk eens. Voor de fans dus van de jaren 50 en de 60s met oldtimers, classic cars, er is een retro marktje ook, hè, met allerlei spullen uit die tijd. En natuurlijk 4 live rockabilly bands, met z'n allen dus naar de parking van voetbalclub Ons Genoegen, ook even Vorselaar. Dat is in de Riemenstraat in Vorselaar vanaf 1 uur vanmiddag. Is er ook een website, Dirk, waar mensen terecht kunnen?
1: www.hoppingaround.be. En we hebben ook een Facebookpagina waar mensen ook altijd op terecht kunnen om alles na te kijken.
0: Kijk, Twist Again, vanmiddag vanaf 1 uur. Ciao, Dirk.
1: Jo, bedankt. Doei.

0: uit van de 50s en 60s. Good Vibrations in de Vorselaar in de Kempen. Mooie plaatsje trouwens, hè. Als je zelf iets organiseert of je hebt iets te melden, VRT Max, Radio 2 en je laat het mij maar weten, dan komt het hier in de studio uit. Wij doen straks de bedjes weer open, zetten de parasols klaar voor Camping Carolien. En daar een legendarische televisiemaker, concertorganisator en mediapersoonlijkheid die ook al Good Vibrations heeft.
1: Goedemorgen, Karel Meesters hier. Ik ben onderweg naar Camping Carolien, waar ik het ga hebben over mijn zomers die ontzettend leuk waren. En waar ik ook heel fijne muziek heb mogen kiezen. Dus ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Fijne zomer toegewenst. Bye bye.

0: Hallo Björn, ben echt fan van Karl Meesters. Al sinds dat VRT-programma Niks te zien. Dat was echt prachtig, hè? 2024 pak je echt door bij ons allemaal. Laura Tesoro en The Plastic Paradise. Straks is het David Degenau met een weerbericht. En het wordt echt schitterend weer. En niet te warm, niet te koud. Perfect om iets te doen. En Marleen die is al onderweg richting de zee. Marleen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent onderweg naar Knokke om wat te doen?
1: Wij gaan met een retrotram, met twee retrotrams eigenlijk. Eén die uit de Pannen komt en één die uit Knokke komt. Rietjes verzorgen op Trammeland in de Haan.
0: Oh, schitterend. Trammeland, dat is dan een evenement met allemaal oldtimer trams waar mensen dan in kunnen gaan zitten, of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, die kunnen daar rietjes meemaken. Dus van aan het zijspoor in de Haan tot aan de Zwarte Kiezel. En terug.
0: Schitterend. Ah, voilà. Heb jij enig idee hoe oud de tram is waarmee jij... ben jij zelf bestuurder, Marleen, of ga je meerijden?
1: Ik denk van 1940, geloof ik.
0: Wauw. En jij bent zelf bestuurder?
1: De bijwagens die we trekken, die zijn van 1910 en 1913.
0: Wow, dat is echt de moeite. Lieve mensen, een leuke tip inderdaad. Dankjewel om het door te geven, Marleen. Trammeland, is dat dan alleen vanuit Knokke vertrekken of kan je op diverse plaatsen vertrekken?
1: Nee. Dus wij vertrekken vanuit Knokke, maar we verzorgen de ritjes in de Haan.
0: Oké. En kunnen we nog allemaal opstappen of moeten we reserveren ergens op een website?
1: Je moet niet reserveren. Als je komt, koop je een ticket en stap je op.
0: Oké. Alle info, ik denk als we googelen naar Trammeland, dan gaan we wel meer informatie vinden dan Marleen.
1: Ja, de Noordzee VZW ook.
0: Ah, schitterend. De Noordzee VZW, ik zoek het maar eens op. En lekker op de ouderwetse tram stappen. Heerlijk om je zaterdag door te brengen. Marleen, dankjewel. En een veilige reis daar, hè, met die oude trams.

0: Mannekes!
1: Bompie!
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
1: Wie?
0: Jamma!
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee!
1: Yay!
4: Gamma! Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: En dan krijg je over 20 minuten het uitgebreide weerbericht met DVD Genau. En wist je dat vandaag opnieuw de Tour de France start? Maar dan de Tour de France Fan. Veel meer erover zometeen.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg deze week meteen veel kritiek en Olivier de Wilde, Infantino kon niet verder met zijn commerciële plannen.
11: Nee, nu is hij toch gezwicht. Hè. De massale tegenkanting is zelfs voor de FIFA-zonnekoning te veel geworden. Midden in de nacht, hij zit duidelijk in de Amerikaanse tijdzone, kondigde de FIFA-baas aan op zijn sociale media dat hij het ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien, zoals het WK, open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiemteken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
10: Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. Ceuta is een stukje Spanje dat grenst aan Marokko. Sinds eergisteren kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen om zo Europees grondgebied te bereiken. Tientallen mensen hebben dat niet overleefd. Naar aanleiding van de incidenten hadden Frankrijk, Portugal en Italië hun grenscontroles verscherpt. Mieke Strings, jij zit op de veerboot naar Ceuta. Waren die maatregelen nodig?
12: Nee, dat is eigenlijk nergens voor nodig. Want zoals je zegt, ja, de meeste migranten zijn intussen al teruggekeerd naar Marokko. Maar ook Ceuta en Melilla zijn wel Spaans grondgebied. Maar ze zijn een uitzondering op de Schengenzone. Dat wil zeggen dat er grenscontroles zijn voor wie naar het Europese vasteland wil. Net als bij de Europese buitengrenzen. En dus wie een veerboot of een vliegtuig wil nemen naar het Europese vasteland, die wordt gewoon gecontroleerd. De Europese Commissie en de Spaanse regering hebben intussen trouwens bevestigd dat er niemand verder is doorgereisd. Maar radicaal rechtse partijen en regeringen, zoals in Italië, spinnen hier garen bij om dit voor te stellen als een mogelijke invasie van Europa, een breuk in de Europese grensbewaking.
10: Oké, dankjewel Mieke. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union miste er geen enkele, bij Club miste nieuwkomer Tsawa. Aanvoerder Hans van Aken tilde er niet te zwaar aan.
13: Er moet altijd iemand de pineus zijn bij een strafschoppenreeks. En jammer genoeg is hij dat vandaag. Natuurlijk ben ik liever kampioen op het einde van het seizoen dan dat ik de Supercup win. Maar ik wil er zoveel mogelijk mee pakken. En dan is eigenlijk nogmaals, het is jammer dat je vandaag niet wint. Want uiteindelijk denk ik wel dat we het verdienen.
10: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw tot boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Radio 2 Zomerweekend.
15: Bjorn Verhoeven.
8: Het hoeft je niet te verbazen, nog geen problemen onderweg. En de temperatuur is positief aan het draaien, zo'n 11,6 in Limburg. En aan zee zie ik nu 17,6.
16: WRT Radio 2.
17: Goedemorgen.

0: tijd.
1: Jawel, het is tijd. Het is 7:10 op deze 1 augustus. Het leuke aan Radio 2 Zomerweekend is dat je heel wat tips krijgt om vandaag de auto in te stappen of de fiets op te stappen als het bij jou in de buurt is. En ik kreeg een tip door. Het omschrijft zich als het gezelligste familiefestival ter wereld. En dat in Ottenburg. Ik had nog nooit van Ottenburg gehoord. Ook nog nooit van Otspot, want zo heet het festival. Dus bel ik met de voorzitter daar, het stichtend lid ook, die het allemaal mee bedacht heeft met een hele bende. Steve Lacour. Goedemorgen, Steve.
2: Goedemorgen. Dag, Bjorn.
1: Het zal 9 jaar zijn dat jullie al het Otspot organiseren, zie ik. Maar ik had er nog nooit van gehoord. Hoe kan dat?
2: Ja, we zijn een lokaal festival natuurlijk. Heel erg lokaal begonnen. Met de bedoeling om mensen samen te brengen uit de druivenstreken. Dat is Ottenburg, Huldenberg, maar ook Overijse en Hoeilaert. Maar we zien wel dat... dat mensen ook buiten de druivenstreek ons festival hebben gevonden.
1: Ja, ik moet wel zeggen, ja, als ik denk aan jouw druivenstreek, dan weet je natuurlijk de druivenfeesten, de druivenkoningin. Maar er was nog een gatje voor iets voor het hele familiegebeuren. Wat maakt Otspot zo speciaal?
2: Ja, Otspot gaat door in Ottenburg Park, zoals we het hier noemen. Dus een heel groen festival. Heel gezellig en een beetje kleinschalig. We mikken vooral op het samenbrengen, het verbinden van mensen. We voorzien in de namiddag een heel heus kinderdorp met heel wat activiteiten, met optredens voor kinderen. En we proberen een beetje een festival te zijn voor iedereen. Van jong tot oud, voor alle soorten muziek, et cetera.
1: Ja, je zegt het zelf, speciaal ook voor kinderen, een hele mini-disco en niet zomaar een kleine. Maar ook dit jaar Sandra Kim en Raymond van het Groene Woud.
2: Ja, klopt. Raymond van het Groenewoud is eigenlijk de derde keer dat hij naar Ottenburg komt. Lang voor mijn tijd. Ik denk misschien 30, 40, 50 jaar geleden was hij hier al. En Sandra Kim, ja, we kregen de kans om haar naar Ottenburg te halen. Is toch een naam. Is zeer bekend in Vlaanderen. Ook door deelname aan The Masked Singer. En we kregen de kans, dus daar zijn we opgesprongen. We zijn heel blij dat zij ons festival kan opleuken.

0: Het zal sowieso meezingen worden. Hè? Dat voel je al met die topartiesten. Het begint denk ik om 5 uur vanavond.
1: Het begint om 3:30.
0: 3:30 al? Oké, voilà. Ja. En dan tot 3:00 vannacht. De site is ook Hotspot, neem ik aan gewoon. Hè?
1: Hotspot.be.
0: Voilà, daar kan je terecht. Een heel fijn festival gewenst. En graag tot de volgende, Steve.
1: Dank je wel.

0: tot eind augustus in Blankenbergen.
1: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 Ballenbad en test de leukste sporten uit.
0: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
1: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
2: Radio 2.
0: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza.
4: Ruim.
5: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik heb zin in iets zomers.
6: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
8: Gazpacho met meloen? Doen!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Weet je wat dan zo leuk is? Dan ben ik vooraf al een beetje aan het keuvelen met DVD naar onze weerman. Die zegt dan, ja, dit wordt er eentje voor de recordboeken, hè, deze zomer van 2026. 50 jaar na die hete zomer van 76. Het blijft maar lekker, hè, David?
1: Dat is zo.
0: Huh? Ja, hè? We hebben niet te klagen.
1: Absoluut. Nee, nee, nee. Tenzij dat je landbouwer bent.
0: Ja, een beetje regen. Alsjeblieft, een beetje regen. Zit er dat in de komende dagen ergens nog?
1: Ja, misschien een paar lokale regen- of onweersbuien. Dat is het dan ook zo. Maar niet dit weekend. Droog, met veel zon ook. Ja, hier en daar is een wolk, maar de zon domineert toch. En de temperaturen die zijn ook na vanavond zomers. We hebben ongeveer een 22, 23 graden aan de kust. 6, 27 in het binnenland. Volgende nacht een graad of 16. En morgen zitten we tussen 25 en 30 graden opnieuw zomers. En het houdt nog niet op. Maandag en dinsdag halen we opnieuw 32, lokaal 33 graden. En dan koelt het weer wel wat af. Want op een van die dagen, vooral dinsdag of maandagavond, dan verhoogt wel de kans op een paar lokale regen- of onweersbuien. Niet overal, jammer genoeg. En daarna is het weer meestal droog. Het koelt wel een beetje af in de loop van volgende week naar een graad of 25 of 24. Dat is natuurlijk best aangenaam nog steeds. Misschien op het eind van de week nog eens een plaatselijke regen- of onweersbui. Maar dan tot 15 augustus opnieuw verder zomer. Enfin, het houdt niet op met de zomer, ook volgende week niet natuurlijk. En dan zijn er opnieuw maxima tussen 25 en 30 graden op sommige dagen. Dus ja, het is inderdaad, we steven af op de warmste zomer, denk ik.
0: Ja, in de boeken. Zeg, heb je nog contact met onze Frank de Bozer vandaag, David?
1: Vandaag niet, nee. Maar hij is jarig.
0: Ja, ik zie hier van Lou Spoormans een berichtje in onze VRT Max. Even de gewezen weerman Frank de Bozer van harte proficiat wensen. Is jarig vandaag dus.
1: Ja, absoluut. Doe ik zeker aan mee. Hartelijk proficiat.
0: Voilà, zeg. Tot de volgende. Dankjewel, David.

0: Dinsdag en woensdag zijn er nieuwe opnames van VRT Zomerhit. Vanavond voor de eerste keer op televisie trouwens ook te zien, hè, om 9:10. En deze Bas Serra die zal erbij zijn. Nu woensdag 5 augustus. Zomervip-tickets kan je nog altijd vinden. En dat kan je gewoon via VRT Max. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We moeten in Merle bij Hoogstraten zijn. Voor wat precies vandaag?
1: Voor een oldtimer show voor het goede doel.
0: Mm-hmm. Oldtimers voor 1965. En niet alleen wagens. Hè. Wat speciaal van 1965 kunnen we daar zien?
1: Vooral tractors, oude kermis, oude woonwagens, oude gereedschappen. Alles tot 1965.
0: Alles van voor 1965, ook kermisdingen, dus dat is meer dan de moeite om te zien. En wat is het goede doel en waarvoor gaat het precies door?
1: Het goede doel is de Slinger. En de Slinger is een gehandicapte jeugdvereniging van Hoogstraten. En zij willen het lokaal gaan aanpassen voor uit te kunnen lenen aan een vereniging met beperking.
0: En dus, er wordt een trap geïnstalleerd dan, hè, zodat die mensen daar goed door kunnen. Ja. Schitterend, Merle Hoogstraten op een weide in Klein IJssel. Daar moeten we zijn vanaf 10:00 vanmorgen. Allemaal oldtimers en ook kermisattracties van voor 1965. Dankjewel, Bart.

0: Merle Oost, 1965. Daar vind je meer informatie als je googelt. Het is de buurt van Hoogstraten dat je moet zijn. En dan nu praat je bij met het nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
1: Het is 7:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Het plan kreeg deze week meteen veel kritiek. Vooral de Europese Voetbalbond was radicaal tegen. En Infantino zegt nu dat hij zijn voorstel niet gaat doorzetten. Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. Ceuta is een stukje Spanje op de Noord-Afrikaanse kust. Sinds eergisteren kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen. Verschillende Europese landen hebben daarop hun grenscontroles verscherpt. Union heeft zijn eerste prijs van het voetbalseizoen al binnen. Het won de Supercup tegen Club Brugge, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen. Na 90 minuten stond het 1-1 en kwamen er strafschoppen. Daarin miste Club Brugge één keer en Union trapte ze alle vijf binnen. Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw tot boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: 1:30. Goedemorgen. Dankjewel, Sophie.
2: Radio 2.
3: Radio 2 Zomerweekend.
1: Bjorn Verhoeven.
4: Hey, hey. VRT Radio 2. Goedemorgen.

0: Even terug naar 1991. Je moet maar in zijn schoenen staan. Hij had een monsterhit, nummer 1 in bijna heel de wereld. Met Everything I do it for you. En hij moest een opvolger bedenken. Hè? Dit werd hem voor Bryan Adams. Can't stop this thing we started. Radio 2. Ah, lekker dag vandaag in Leuven. Temperatuur richting de genietbare 23 graden. Lekker dus als je herexamens hebt om te studeren of net lekker hard te luieren tussendoor. Hè. De zon volop in het luchtruim en gunt de wolken absoluut geen seconde. Blijft overal droog, dus laat die paraplu maar thuis. Het wordt een zalige start van de oogstmaand. Die smaakt naar een frisse pint hier bij ons in Vlaams-Brabant.
1: In Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: En vandaag en morgen is het ook open weekend aan de Ruisbroekmolen in Bierbeek. En dat is de moeite. Zo is er vanavond om 7 uur een optreden van Xerxes. Dat is de lokale Bierbeekse trots. Bekend van de Voice of Vlaanderen 2024, waar hij de halve finale haalde. Maar er zijn vooral ook lekkere dingen zoals dame blanches te proeven, een foodtruck met pizza en morgen een boterham van de molenbakkers met kop en mosterd. De Ruisbroekmolen in Bierbeek, dat moet je zijn vandaag vanaf 5 uur staan.
2: VRT Radio 2. Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
1: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.
3: Zomerhit. Sinds je weg bent, zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: zondag op Radio 2.
1: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Anastasia Tsjernouk.
2: Ik ben heel blij dat ik pas in de media ben gekomen op latere leeftijd. Maar ook dat ik ook de tijd heb gehad, en zeker zo wat in het begin van mijn twenties, om uit te zoeken een beetje wie dat ik ben. Ik vind dat ik wel een goede gewortelde boom ben. Ik sta wel sterk in mijn schoen, vind ik. Ik vind geld zeer belangrijk. Dus als je de wereld wilt veranderen, heb je geld, courage.
0: Peter van der Veire en de Zandloper.
1: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
0: Radio 2.

0: You gotta get up and try. Het is 7:15. Een nieuwe maand breekt aan. 1 augustus. Fijn dat je erbij bent zo vroeg in de ochtend. En over pink, over roze gesproken, dat is eerder een kleur die in de Giro d'Italia gebruikt wordt. Vandaag start een andere wielerwedstrijd. Ja, ja. Na een weekje rust, tijd voor opnieuw een Tour de France. Maar dan de Tour de France Femme 2026. Denk maar aan jonge belofte. Lore de Schepper voor ons, voor België. Kopvrouw Justine Gecquière, Marieke Meert en Sandrine Tas. Maar natuurlijk ook alle ogen op Lotte Kopecky als topfavoriete. Dus onze nationale trots. Ze mogen het vandaag gaan starten, die Tour de France Femme. Vanuit het mooie Lausanne. En de roos van Lausanne heb ik nu aan de lijn Linde Merkel. Oh. Linde, goedemorgen.
1: Goedemorgen, oh. Dag Bjorn. Hallo.
0: Kijk eens, tanden gepoetst, fris op voor de eerste dag vandaag.
1: Helemaal. Wij zijn hier gisteren aangekomen na echt een soort van heldentocht. Ik was vergeten, je moet zo uw wegenvignet toevoegen aan Waze. En ik denk dat daardoor Waze niet heeft gezien dat wij eigenlijk wel gerust de autostrade wilden nemen naar Zwitserland. We zijn dus door, echt Bjorn, we zijn door het platteland en het dichte naaldwoud van Frankrijk en Zwitserland zijn wij naar Lausanne gereden, maar uiteindelijk zagen we het meer en wisten we, we zijn er. Hier gaat het gebeuren. En we liggen hier al meteen op hotel met twee ploegen, waaronder de ploeg van Sandrine Tas, die je net liet vallen. Lotto Intermarché, kijk hier uit mijn raam. En ik zie hier de auto's van hun ploeg staan en ook de ploeg van Education First, de Amerikaanse ploeg. En wat ook leuk is, we liggen ook op hetzelfde hotel als de mensen van de publiciteitskaravaan. Oh. En die rijden allemaal in van die hele grappige karretjes. En met kipjes op. En zo, ja, mannetjes. En zonnebrilletjes. Zo, ja, echt precies zo carnavalswagens. En als ik uit mijn raam kijk, dan zie ik die hier staan. Dus dat
0: Linde,
1: is echt meteen in de sfeer.
0: Kijk, na die Tour de Toerist van gisteren onderweg, dan meteen vrolijk wakker worden daar in Lausanne. Ja, het is meteen, ja, veel mensen weten niet dat er zoiets als Tour de France Femme bestaat. Terwijl dat het wel, ja, doorheen de jaren al is uitgegroeid tot een vaste afspraak. Hè. Dat merk je daar toch, dat het leeft.
1: Ja, absoluut. Ik denk ondertussen, neem mij niet op mijn getallen. Ik ben geen sportjournalist. Hè. 4 jaar geleden of zo werd de allereerste nieuwe heruitgevonden Tour de France, de echte Tour de France Femme, terug opgestart. En was het een beetje toch met een zekere twijfel. Gaat dit wel werken? Gaan mensen wel geïnteresseerd zijn? Gaan mensen wel kijken? Gaat er wel volk langs het parcours staan? Maar ik was daarbij. En dat was op zich een volledige kippenvel week, omdat dat werd meteen bewezen dat dat zo was. Mensen waren aan het kijken, mensen kwamen kijken. En wat heel leuk is, als je vergelijkt met 4 jaar geleden, is dat het niveau zo hard is gestegen dat er meer en meer betere rensters worden, dat het ook spannender en spannender wordt. Dit jaar, ik werk samen met Marijn de Vries, de Nederlandse analiste. Wij maken samen een podcast. En zij zegt, en ja, ik durf haar gerust bijtreden, het wordt een spannendere Tour dan de Tour de France voor de mannen. Met alle liefde, respect en waanzinnig veel bewondering voor Tadej Pogacar natuurlijk. Maar laat ons eerlijk zijn, we wisten al vanaf dag 3... misschien zelfs 1, dat hij zou winnen. Hier is dat helemaal niet zo. Er zijn wel een paar belangrijke mededingers naar de gele titel. En dat maakt het wel extra leuk natuurlijk om te volgen. Ja. Dus ik zou wel willen zeggen tegen iedereen die nu aan het luisteren is, die nog nooit de Tour de France Femme heeft gevolgd, geef het eens een kans en je gaat niet weten wat je ziet. Het is echt schitterend om naar te kijken.
0: Zeker doen, want ook heel veel Belgische renners, rensters achter Sandrine Tas bijvoorbeeld. Dat is haar debuut in de Tour. Lotte Kopecky natuurlijk als topfavoriete. Er is ambitie bij Shari Bossuyt. Dus alle reden om te kijken. Ik begrijp dat het elke middag op Sporza ook wordt uitgezonden. 4:15, ja, denk ik, ja?
1: Ja, vandaag zal het inderdaad rond 4 uur zijn dat de uitzending begint. En dan kan je vanavond natuurlijk kijken naar het programma van Maarten van Gramberen en Marijn de Vries, Allez les femmes, op VRT. En ja, daar krijg je dan alle info over de dag, over de rit. En daar zit ook elke dag mijn avontuur in. Want ik beleef elke dag dolle avonturen in de Tour, Bjorn. En vandaag gaan we gaan kennismaken met al die Belgen. Ze zijn met 9 in totaal. En het toffe is, er zijn ook wel een paar nieuwe gezichtjes. Bij Lotto zitten er 4 rensters die nog nooit eerder de Tour hebben gereden. Wow. Dus voor hun is het vandaag wel een extra spannende dag. Maar ook Lotte Kopecky, Lotte Klaas, Justine Gekiere, die gaan we allemaal een hartje onder de riem gaan steken. En elke avond nemen we ook nog een podcast op. Vlammen heet die. Die vind je op VRT Max en overal waar je podcast luistert. En die is echt bedoeld voor mensen die misschien nog niet zo heel veel weten van de koers, maar er heel graag alles over willen bijleren op gewoon een normale, laagdrempelige manier. Maar iedereen die sowieso wel al houdt van de koers, die vindt het eigenlijk ook plezierig, want we lachen heel veel. Dat er is ook heel veel om over te lachen in de koers. Dus,
0: En het is prachtig om het te beleven vandaag. Dus vanaf 4:15 op VRT1, via VRT Max, de Vlammen podcast en natuurlijk bij onze collega's van Sportza. En ik ben blij dat jij daar ook alles volgt, Linde. Ik mag je morgen terugbellen, dan weten we hoe dag 1 verlopen is daar in de Tour de France. Tot
1: is
0: morgen.
1: Doei.
2: De dag telt voor 2. Radio 2 Zomerweekend.

0: Michiel is al met een goed been uit bed gestapt. Dankzij de muziek hier bij Radio 2. Ja, hier zit je altijd goed. Hè, met Depeche Mode en Just Can't Get Enough. En als je van de echte Vlaamse muziek houdt, dan heb ik heel goed nieuws voor jou. Want over een uur vieren we deze legende.
1: Hoe lang is de tijd van de Zanzibar?
0: Bart KL, hij is dit weekend jarig. Hij wordt 66 lentes. En dat vieren onze collega's van Radio Bene zometeen om 9 uur met de Bart KL 66. En wat is dat? Wel 66 van zijn leukste hits door jullie gestemd. Dus zeker de moeite om is te maken met onze collega's van Radio BD. En dat vind je ook via 14 Max, je digitale televisie of DAB+. Meer dan de moeite. En deze zal ook wel hoog eindigen, denk ik. Mooi weer vandaag van Bart KL in de Bart KL 66. Straks vanaf 9 uur, hier vanaf 8 uur, Karel Mesters op bezoek op de camping

0: is echt machtig.
1: Meer meisjes aan de macht. Ja, de Tour de France van vandaag. De eerste etappe. En die volgen we met veel plezier elke ochtend hier bij Radio 2 verderop. En over lachende dames gesproken. Carolien de Becker zat al smilend te wachten op campingkamper Carolien en ontvangt Karel Meesters.
2: Vanavond op VRT1.
3: Goedenavond, Blankenbergen!
4: Welkom. En hierbij verklaren wij het VRT-zomerhitseizoen officieel voor geopend.
2: Op VRT1 zing je mee met de eerste genomineerde van VRT-zomerhit. Op VRT Canvas kan je het dan weer spannend maken met Mystery Road Origin. Of kies een film op VRT Max, zoals William Shakespeare's Romeo and Juliet. Veel kijkplezier.
5: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Elke dag telt voor 2.
8: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. FIFA-baas Infantino gaat niet door met zijn plannen om een deel van het WK te verkopen. De meeste migranten die Ceuta binnengedrongen waren zijn teruggekeerd naar Marokko en Union wint de Supercup tegen Club Brugge. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg deze week meteen veel kritiek en Infantino kon niet verder met zijn commerciële plannen, zegt Olivier de Wilde.
9: Nu is hij toch gezwicht. De massale tegenkanting is zelfs voor de FIFA-zonnekoning te veel geworden. Midden in de nacht, hij zit duidelijk in Amerikaanse tijdzone, kondigde de FIFA-baas aan op zijn sociale media dat hij het ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien zoals het WK open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
8: Vanaf vandaag gaan de accijnzen op aardgas en stookolie omhoog en die op elektriciteit zakken. Accijnzen zijn een vorm van belasting, een vast bedrag op sommige producten zoals energie. Steven Rombout, wat betekent de verandering nu precies voor gezinnen?
10: De accijnzen op aardgas en stookolie stijgen geleidelijk aan, waardoor het de eerste jaren om enkele tientallen euro's gaat. Maar tegen 2029 zal aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik 77 euro per jaar duurder worden. Voor wie met stookolie verwarmt, stijgt de factuur met 22 euro per jaar. Tegelijk dalen dus de accijnzen op elektriciteit. Een gezin met een gemiddeld verbruik zal tegen 2029 42 euro per jaar minder betalen. Lagere accijnzen moeten duurzaam verwarmen met een warmtepomp aantrekkelijker maken.
8: Dankjewel, Steven. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord. Ze waren betrokken bij een mesaanval gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van Brussel. Bij dat incident vielen twee gewonden. Eén van hen was een tijd in levensgevaar. De andere gewonde is één van de twee verdachten die nu aangehouden zijn. Wat de aanleiding was voor de mesaanval is nog niet bekend. Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. Ceuta is een stukje Spanje dat grenst aan Marokko. Sinds eergisteren kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen om zo Europees grondgebied te bereiken. Bijna 60 mensen hebben die oversteek niet overleefd. Naar aanleiding van de incidenten hebben Frankrijk, Portugal en Italië hun grenscontroles verscherpt. Mieke Strings, jij bent onderweg naar Ceuta. Waren die maatregelen nu nodig?
11: Nee, dat is eigenlijk nergens voor nodig, want de meeste migranten zijn intussen al teruggekeerd naar Marokko. Maar ook Ceuta en Melilla zijn wel Spaans grondgebied, maar ze zijn een uitzondering op de Schengenzone. Dat wil zeggen dat er grenscontroles zijn voor wie naar het Europese vasteland wil, net als bij de Europese buitengrenzen. En dus wie een veerboot of een vliegtuig wil nemen naar het Europese vasteland, die wordt gewoon gecontroleerd. De Europese Commissie en de Spaanse regering hebben intussen trouwens bevestigd dat er niemand verder is doorgereisd. Maar radicaal rechtse partijen en regeringen, zoals in Italië, spinnegier, garenbij, om dit voor te stellen als een mogelijke invasie van Europa, een breuk in de Europese grensbewaking.
8: Dankjewel, Mieke. In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok is er ook schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel inwoners gingen uit voorzorg de straat op. Napels ligt in vulkaangebied waar wel vaker bevingen zijn, maar dit was de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en bijna 30 gewonden gevallen bij Russische raket- en droneaanvallen. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev en die zijn heel moeilijk te onderscheppen. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Rusland zegt dat het alleen militaire doelwitten wilde treffen. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Bekerwinnaar Union versloeg landskampioen Club Brugge na strafschoppen. Tom Boudeweel.
0: De eerste prijs van het seizoen is dus voor Union. Dat ging winnen in het Hol van de Leeuwen. Union bleef foutloos tijdens de strafschoppenserie. 5-5 bij Club Brugge miste aanwinst Tsawa. Club had nogthans alles onder controle na een moeilijke openingsfase met kansen voor Raoul en Fusaini. Topschutter Trezoldi opende dan de score kort na de pauze. De ingevallen Vermand miste een kwartier voor tijd de 2-0 en verspeelde daarna de bal aan McAllister die de gelijkmaker binnenschoot. Mechelen werd nog bijna de matchwinnaar, maar David redde op de lijn. Eindstand 1-1 dus en Union pakte uiteindelijk zijn tweede Supercup in 3 jaar van op de penaltystip.
8: Want Union trapte zijn 5 strafschoppen binnen en bij Club Brugge miste nieuwkomer Tsawa. Aanvoerder Hans van Aken tilde er niet te zwaar aan.
12: Dan moet altijd iemand de pineus zijn bij een strafschoppenreeks. En jammer genoeg is hij dat vandaag. Natuurlijk ben ik liever kampioen op het einde van het seizoen dan dat ik de Supercup win. Maar ik wil er zoveel mogelijk mee pakken. En dan zeg ik nogmaals, het is jammer dat je vandaag niet wint. Want uiteindelijk denk ik wel dat we het verdienen.
8: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag al opnieuw tot boven 30 graden. Dan wordt het ook onweerachtig. Dit zat vooraan in het nieuws. FIFA-baas Infantino trekt zijn plan om het WK voetbal voor een deel te verkopen aan privé-investeerders weer in. Na felle kritiek van verschillende voetbalfederaties. Meer op sportza.be.

0: Jackson 5, can you feel it? I sure can. Weinig slaap gehad, maar het is voor de goede zaak.
1: Camping Carolien.
0: Ja, welkom bij Camping Carolien. 3 uur lang één vaste gast. Over zijn of haar zomers als kind, als puber, als volwassene. En het laatste uur opent de camping Disco. En is mijn gast de DJ die de zomerplaten kiest. Vandaag, tv-gezicht, maar zoveel meer. We kennen hem van het één programma Niks te zien. Waarin hij met een bekende muzikant op reis gaat. En die Mr. Sympa, die coole cat met zijn zonnebril, die Brusselair, die ook blind is. Karel Meesters, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Caroline.
0: Waarom hoor ik jou niet? Hallo? Ben je daar?
3: Ik hoor jou en ik hoorde jou perfect wel.
0: Je microstel stond. Zie, ik heb niet goed geslapen.
3: Jij wel? Helemaal goed. Ik heb best wel goed geslapen.
0: Ah, dat is goed.
3: Ik heb ook al een beetje gesport.
0: Wat?
3: Ja.
0: Nu al?
3: Ja, een beetje daarvoor. Ja, vroeg opgestaan om te sporten.
0: Ja, jongens, daar kunnen we iets van leren.
3: Ja.
0: Zeg, en we zien je nu ook in Iedereen Zomert in de rubriek Karel en Route.
3: Mm-hmm.
0: Jij lift naar je roots in Estland.
3: Ja.
0: Maar ja, je bent daar niet, hè, Karel? Alles is al opgenomen.
3: Inderdaad, ja. Want het was ook in één trek dat we dat hebben opgenomen. Je kunt niet elke dag een beetje liften en dan terugkomen. Dus we hebben in één trek gelift.
0: Ja.
3: Tot op het einde, Narva, aan de grens met Rusland.
0: Ah.
3: Een heel mooie reis. Ik hoop dat de kijkers ervan genieten.
0: Ik denk het wel. Trouwens, beste kijker, laat gerust iets weten. Als je eens wil praten met Karel, het is nu het moment via de Radio 2-app. Maar Karel, welkom op mijn camping. Heb jij iets met kamperen?
3: Vroeger zeker wel. Nu is het al lang geleden. Omdat ik natuurlijk slechtziend ben en kamperen is moeilijk. Maar vroeger heb ik dat wel veel gedaan. Of zo gewoon met vrienden, hè. Dus niks groots. En wie weet moet ik dat ooit terug vastpakken. Dus ik sluit niet uit dat je mij terug een keer op een camping kunt zien.
0: Ah ja, dat is toch gezellig. Maar sowieso, je weet niks liggen. Hè? Waar lag dat wc-papier nu alweer? Waar liggen die lucifers? Ja, waar lag mijn zaklamp?
3: Ligt wc-papier?
0: Ja, niet op een camping. Alleen dank er een beetje vanaf.
3: Ja, moest ik dan naar een camping gaan, dan zou ik wel zo... Wat is het? Glamping?
0: Ah, ja.
3: Chic gedoe, zo, dat toch een klein beetje comfort.
0: Zoals bijna elke Vlaming tegenwoordig.
3: Niet omwille van het feit dat ik slechtziend ben, maar omdat ik een beetje ouder word en eigenlijk een beetje comfort. Ja.
0: Snap het. De rug wil ook wat natuurlijk. Hè?
3: Ja.
0: Kan jij goed stilzitten, Karel?
3: Ja, dat kan ik wel. Ja. Okay,
0: is goed. Ik zou zeggen, relax. Ik ben heel blij dat je er bent. Want jij bent 3 uur lang mijn gast. Heb je lang moeten kiezen voor de platen? Want straks zit je op mijn camping met jouw platen. Hè?
3: Ja, dat is zo. Meestal vind ik dat ook een heel leuke oefening om te doen. Dat is dan een proces dat begint in mijn hoofd. En dan denk ik eerst vooral in kleuren, hè, in sfeer, in gevoel. En dan van daaruit begin ik dan liedjes te kiezen. En dan probeer ik zo een soort van evenwicht te bewaren in het geheel. En dan...

0: dan wordt dat iets. Dus ik hoop dat ook de luisteraars het ook fijn gaan vinden.
1: Ik vond het alleszins de max. Ik zag jouw platenkeuze voorbij komen. Ik dacht, oh, dat wordt goed. Echt, ik ben blij dat je er bent. We gaan zo dadelijk naar je kindertijd. Maar blijf even hangen. Dit is Santana en Rob Thomas en Smooth.

0: Karel, goede plaat, hè. Smooth van Santana.
1: Zeker, met een cha-cha-cha, hè.
0: Ah, cha-cha-cha, dat is waar. Zeg, we gaan zo meteen naar je kindertijd. De jaren 80 in het Brusselse. Was dat was heel rustig of heel wild of veel uitlaatgassen?
1: Rustig. Rustig, ja.
0: Dat is goed. Hoe bracht jij je zomers door? Dat is voor zo dadelijk. Trouwens, beste luisteraars, laat even weten hoe jij je koffie 's morgens aan het drinken bent. Is dat op het terras met een croissantje erbij? Welkom in de Radio 2 app.
2: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet. Every breath you
3: take. Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
2: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2, relax.
3: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2, relax.
3: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Begin jouw grote projecten bij Brico Planet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico Planet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
2: Radio 2. Elke dag telt

0: Wie zeer jong was in de jaren 90, is hier waarschijnlijk nog eens goed op uit geweest. Hathaway en What is Love?
1: Camping Carolien. Radio
0: 2. Met Karel Meesters bij mij in de studio. Karel, jij groeide op in Brussel, hè?
2: Mm-hmm. Brussel en Oeilaert, in de rand.
0: Ja, wel. Ja. We gaan het eens even over jouw zomers hebben. Als kind, dit uur en als puber. In Oeilaert en de rand, hoe zag jouw nest er toen uit?
2: In Oeilaert woonde ik met mijn moeder in een appartement in de Overijse Steenweg.
0: Overijse.
2: De Brabantse klankjes.
0: Ja,
2: en dus dat was in het centrum van Oeilaert, aan de Linde. En daar heb ik zo gewoond, zo van mijn 7, 8 jaar tot mijn 18. Ik heb mijn vader tot mijn 13e niet gekend eigenlijk. En daarna is hij zo'n beetje en cours de route gekomen en gegaan.
0: Ja.
2: Maar ik heb daar nooit veel, veel tijd mee gespendeerd. Hoor. Dus zeker geen vakanties en zo. Of toch heel weinig. Ik ben een keer naar Ierland geweest met mijn man.
0: Oké, maar dan blijven we rond het Oeilaertse. Maar ja. Hoe zagen de zomers er dan uit? Want het is daar heel groen, hè?
2: Ah, wel, dus ik was vooral dus met een... Ik groeide op mijn alleenstaande moeder. En nu besef ik, zo'n kleine opvoeden, dat toch wel stevig is.
0: Ja.
2: En dus wat ik sowieso altijd deed tijdens de vakantieperiode, is dat ik enkele weken bij mijn grootouders ging. Ja, dan kon mijn moeder waarschijnlijk gewoon een beetje uitblazen.
0: Ja. En waar woonde zij dan?
2: In Oudergem.
0: In Oudergem.
2: Ja.
0: En dan zitten we in de jaren 80, hè?
2: Ja, in de jaren 80. Dus ik speelde daar aan de Transvaal, aan Herman den Broek, een beetje naar boven. En daar speelde ik zo op de straat en op de pleintjes als jong kindje. Heel leuk een tijd. Ik heb daar eigenlijk heel veel goede herinneringen aan. Ik spendeerde heel veel tijd met mijn grootouders, vooral met mijn grootvader. Mijn grootvader is zo altijd wel best fit gebleven. Dus die kon met mij gaan voetballen en tennissen en fietsen en zo. Dat deed ik allemaal.
0: Ja.
2: Dat was wel zo echt een leuke tijd. Dat was een leuke kindertijd.
0: Ja, want iedereen, als ze aan hun kindertijd en de zomer denken, dan wordt iedereen super nostalgisch. En dat gaat altijd over eindeloze dagen.
2: Ja.
0: Zo een beetje rondspelen, bij de buren binnenvallen.
2: Ja.
0: Zo'n dingen. Zo.
2: Dat gevoel, dat mis ik wel zo soms. Nu dat ik besef, zo, vroeger, 2 maanden, leek echt zo een eeuwigheid. En nu weet je, 2 maanden, dat is 2 keer mijn ogen knipperen.
0: Ja.
2: Het is weer voorbij eigenlijk.
0: Ja, dat is waar. Dat was een eeuwigheid.
2: Dat was echt een eeuwigheid.
0: En je verdween meestal 's morgens en dan zo 's avonds vol spinnenbeten terugkomen.
2: Ja.
0: Om je avondeten te eten en daarna in bad te gaan.
2: Inderdaad. Ja, en in Oeilaert was dat ook niet anders, want in Oeilaert hebben we dan ook het Sonienwoud. Wat een fantastische plek is ook om te gaan spelen. Oeilaert is ook echt zo de rand. Hè. Een heel mooie gemeente, een heel groene gemeente.
0: En mocht jij zomaar van je moeder het Sonienwoud in? Want je kan daar inlopen en er nooit meer uit geraken.
2: Dat is waar, maar ja, we kenden dat dan wel, natuurlijk. En dus dat lukte. En dat mocht allemaal. En dat is ook nu zo soms iets zo... Allee, wij wonen in het centrum en mijn zoon die kan dan zo wat... Dat is ietsje minder los.
0: Mm-hmm.
2: Dat is nog iets waar ik zo'n klein beetje mee worstel, omdat...
0: En ik wil hem die vrijheid ook gunnen.
2: Ja. Want je leert ook heel veel door zo alleen de wereld in te gaan.
0: Kinderen houden ook van die autonomie, hè?
2: Ja, ik zeker toen. Veel stomme tijd gedaan.
0: Ja, daar gaan we het straks over hebben.
2: Oei.
0: Zeg maar
2: niet te veel, Caroline.
0: Nee, tuurlijk. We gaan doseren, hè.
2: Oké.
0: Zeg maar, je ging ook al vroeg zakgeld verdienen. Op je 10e ging je grasmaaien bij de buren voor zakgeld.
2: Ja. Dus ja. Ik groeide op mijn alleenstaande moeder, dus we hadden het thuis niet breed. En onder andere mijn tandarts, Anne Goris. En ik ga haar binnenkort trouwens, echt waar, een keer bloemen gaan brengen. Omdat die eigenlijk veel voor ons heeft gedaan. Die zorgden ook goed zo voor mij, mijn ma. We moesten daar zelden betalen, omdat die eigenlijk wist dat ze thuis niet zoveel geld hadden en zo. En dus ik ging constant bij haar de tuin het gras afrijden naar een tuin.
0: Mm-hmm.
2: En zo werken die naar een tuin en dingen omspitten en dit. Maar ik denk dat die mij soms ook gewoon werk gaf om mij werk te geven. En dan betaalde die mij en dat deed ik dus. En ik ben ook op die leeftijd, ging ik ook al zo bij de boer stallen uitmesten en zo.
0: Amai, maar dan daar krijg je wel een werkattitude van.
2: Ja. En ik ben daar ook fier op, maar vooral ook dankbaar. Omdat dat heeft mij wel... iets geleerd.
0: Ja.
2: Want ik ben inderdaad, ik zeg dat ook altijd, ik ben op mijn 10e beginnen werken en ik ben eigenlijk nooit gestopt, om het zo te zeggen.
0: Nee, want op je 12e werkte jij in een restaurant. Vandaag is dat kinderarbeid.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja.
2: En ik was daar echt, ik weet dat nog heel goed, ik was daar ook echt trots op. Ik moest zo, ik maakte broodjes, ik moest het restaurant wassen s'avonds, de afwas en het restaurant kuisen.
0: Ja.
2: En ik moest de mosselen kuisen, ik maakte de fritten klaar. Dat deed ik allemaal, ik was 12 jaar.
0: Zou je dat nu terug invoeren bij kinderen? Zo van, als ze het graag doen, laat ze het doen?
2: Ja, zeker en vast. Ja, ja. Natuurlijk. Waarom niet?
0: Nee, boeiend. Nu, kijk, Karel werd ouder. Hormonen begonnen op te spelen in de zomer. Daar gaan we het straks ook eens even over hebben. En Karel, we gaan de taboes niet uit de weg, hè?
2: Nee.
0: Oké.
2: Zijn er taboes?
0: Er zijn geen taboes.

0: Dana Winner en de stilte van de stad. Zo dadelijk de zomers van Karel Meesters als puber. Maar toch eens even, Karel, het is vandaag 1 augustus. Dat is miserie op de weg, hè, meestal?
1: Ja, zeker. Zwarte zaterdag. Hè. Vandaar dat ik binnen de metro ben gekomen.
0: Hè. Ah ja. Ja, zwarte zaterdag. Mensen die naar het zuiden gaan of die van het zuiden terugkomen, eens kijken of er al wat beweegt op de weg.
2: Ja, voorlopig maar 1 kleine file. Caroline op dit moment op de E17 Kortrijk-Gent is het aanschuiven tussen Deerlijk en Waregem. Dat komt uit door een ongeval. Je verliest ongeveer 12 minuten op die E17 in de richting van Gent.
3: Camping Carolien. Hey.
4: Caroline de Bekker. Radio
0: 2. En Karel Meesters. Karel, laat ons eens even naar je tienerjaren gaan. Je zomers als puber. Je zei het daarnet al, hè, rond je 10e beginnen klussen, dan nooit meer gestopt. Hmm. Op je 14e, 15e werkte je al mee aan, in de evenementen. Opbouwen, ja. Afbreken.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, ja, en zo bijvoorbeeld veel gewerkt in die cinema daar aan de Saint-Quentin. Alleen waar dat je zo met je auto kon gaan.
0: Ah, die openlucht drive-in.
1: Ja, drive-in. Ja, daar heb ik echt heel veel gewerkt. Heel veel zomers gewerkt, opbouw, afbraak.
0: Ja.
1: En nog allerlei andere evenementen, inderdaad, om mijn eigen centjes te verdienen, die ik dan zelf mocht opdoen.
0: Ja, waar gaf je die dan aan uit?
1: Oh, wat dan een tiener zou zijn. Ja, muziek toch, veel muziek, kleren. Zo'n ding is ja, zo niks speciaals. Zo. Dat is iets dat ik nooit heb... Ik heb veel gewerkt, ik heb nooit gespaard.
0: Ah ja. Oh. Zou je dan nu anders doen met je zoon, denk je?
1: Kijk, wat ik er zelf heb geleerd, is dat ik heb mijn eigen centen verdiend en dus ik mocht die ook opdoen.
0: Ah ja.
1: Dus het geld dat ik opdeed, is het geld dat ik zelf had verdiend. Maar dus er kwam 100 binnen, er ging 100 buiten.
0: Laat ons zeggen, je zal er wel iets uit geleerd hebben.
1: Zeker, zeker. En ik wil dat ook doorgeven aan mijn zoon. En uiteindelijk moet hij dan kiezen wat hij met zijn geld doet. Ja, c'est son probleem.
0: Ja. Was jij ook de man van de herexamens?
1: In school bestond dat niet echt toen bij ons. Maar zeker mijn tienerschooljaren waren nogal rumoerig, op zijn zachtst gezegd. Maar zo op de unief later ja, was ik wel de man van de herexamens, zeker en vast.
0: Oké.
1: Okay. Jammer.
0: Maar kijk, daar leert men ook uit, beste Karel. Zomers zijn natuurlijk ook, ja, dat is vaak jeugdbeweging, kampjes, op kamp gaan met de vrienden, maar dat deed jij niet, denk ik.
1: Nee. Toen ik zo in Oelaert kwam, hebben we dat geprobeerd. Zo heeft mijn mama een keer naar de scouts gestuurd. Maar ik vond dat wat... Ja, ik herinner mij zo dat... Ja, dat klikte niet.
0: Nee.
1: Want ik speelde veel op de straat. En ik vond dat leuker.
0: Ja, nee, maar dat is die vrijheid van op straat te spelen. Niemand die moet zeggen dat je twee rijen moet vormen.
1: Absoluut.
0: Dat je nu een toilet moet gaan sjorren. Ja. Echt, ach, laat me rust toch.
1: Nee, ja, en ik moest misschien vroeger begonnen zijn, zou ik het leuk hebben gevonden. Want ik denk dat ik dat eigenlijk wel best leuk had gevonden, de jeugdbeweging. Maar ik denk dat het zo wat te laat was en dat ik inderdaad al een beetje te veel de vrijheid van de straat had geproefd.
0: Uh-huh.
1: Klinkt nogal wild.
0: Ja.
1: En je kreeg mij niet meer terug in de doos.
0: Ik snap het. Hmm. Zeg, en die zomers als tiener, dat is natuurlijk, ik zei het daarnet al, dat is een hormonale ontdekking.
1: Ja.
0: Volgens mij was jij iemand die heel veel vakantielieven had.
1: Dat viel eigenlijk wel mee. Ik was toch wel zo onzekerder dan dat je zou denken. Niet volledig onzeker. Ik heb uiteraard vakantieliefjes gehad. En ik kijk terug naar veel... leuke tijden, hè? De ontdekkingstijden. Moest ik kunnen kiezen, ik zou het allemaal opnieuw willen doen eigenlijk. Maar zo, ik had op skivakantie een keer een meisje leren kennen, Berber, uit Nederland. En dan zo ergens rond mijn 14e, 15e, mocht ik dan zo voor de eerste keer naar het buitenland, hè, naar Nederland, alleen. En dan was ik naar mijn liefke gegaan in Nederland. En de zomer daarna heb ik teruggegaan, was een vriendin van haar, mijn liefke.
0: Oh, zo fout, jongens. Ja, echt zo fout.
1: Maar op die leeftijd mag dat.
0: Toen was dat ook nog brieven sturen. Hè? We spreken begin jaren 90 of midden jaren 90. Dat is met
1: echt
0: brieven.
1: Waar, en... geen idee hoeveel liefdesbrieven dat ik heb geschreven. Echt daar heel veel.
0: Oh, wauw.
1: Heel veel. Maar echt heel veel.
0: Ja, het waren ook nog de zomers zonder smartphone.
1: Ja.
0: En ben je daar blij om?
1: Ja, absoluut. Ja. Ik ben echt heel blij dat ik in de jaren 90 heb getienerd. Absoluut. En ik gun het eigenlijk elke kleine en dat klinkt waarschijnlijk al zo oud en conservatief en zagerig wat ik zeg, maar ik denk wel dat de jaren 90 voor de tieners, ja, dat was een fantastische tijd, absoluut.
0: Absoluut. Zomers die traag konden gaan en waar je steendood kon vervelen, En gewoon verdwijnen ook. En niet altijd op je kamer zitten of op je aan je scherm plakken.
1: Nee, nee. Ja, ik was constant op straat. Vooral aan het skaten toen. Ik was echt een skater. Uh-huh. En dan met de kameraden, met de maten op stap. Hè. Skaten, cool doen.
0: Ja.
1: Oh. Stom je tijd te doen. En inderdaad een fijne tijd hebben. En ja, wat we daar straks ook zeiden... Ja, dat oneindige van die vakantie. Hè. Goh, dat gevoel.
0: Ja, klopt. Waar ben je het meest nostalgisch naar?
1: Oh, wel misschien dat gevoel.
0: Ja.
1: Dat gevoel van niks moet, alles kan. Nu naar links, morgen naar rechts. De dag nadien niks doen en daar ook van genieten.
0: En gewoon zo 2 maanden tot bijna 3 maanden, als je in het hoger zit, vrij zijn. Dat eindeloze. Je eerste vakanties als jonge gast, daar gaan we straks naartoe. Maar eerst dit. Nee.

0: Anita Meijer, Why Tell Me Why. Karel Meesters, is dat muziek voor jou?
1: Zeker, ik dans graag, dus dat heeft zo een beetje upbeat gevoel. Funky.
0: Heerlijke disco is dat toch eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, goed, we gaan zo dadelijk... ja, beste mensen, dit is Camping Carolien met Karel Meesters in de studio. We zitten in zijn kindertijd... Nee, we zitten bij je pubertijd.
1: Ja.
0: Ik denk dat... Ik ga het gewoon even benoemen, Karel. Kon jij toen nog goed zien?
1: Ja, ja zeker. Ja. Ik had toen een normaal zicht.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Tot wanneer is dat zo wat achteruit beginnen gaan?
1: Zo, ja, vanaf mijn 19e, 20e zo. Daar is dat begonnen. Dus zeker als tiener, ja, was er nog geen vuiltje aan de lucht. Allee, ik wist het van mijn 16e, maar ik was daar ook niet mee bezig.
0: Ja. Nee, maar goed ook. We gaan eens kijken wat die 16e voor jou gaf, hè, tijdens de zomer. Want toen ben je wel van alles gaan uitsteken en doen. Dus, maar eerst gaan we naar dit.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
3: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Mannekes,
5: Bompie.
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jamma.
5: Yay!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
5: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
5: Wij klussen mee.
6: Yay! Gamma.
7: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Radio 2.

0: DJ Licious samen met Milo, Forever Young.
1: Camping Caroline.
2: Caroline de Becker.
0: Daar wou ik nu ook net over Karel Meesters zeggen, Forever Young. De man van niks te zien op één, de man met de coole zonnebril, de man met... Niet met wandelstok. Heb je eigenlijk een flinke wandelstok of niet?
3: Nee, een witte stok, hè.
0: Een witte stok.
3: Mijn mobiliteitsstok.
0: Juist, ja, een witte stok. Ja. Ja, zo kwam je binnen. Dat is echt... Ik was dat helemaal vergeten al.
3: Ja.
0: Maar we zitten eigenlijk in je puberjaren, beste Karel. Toen er nog geen vuiltje aan de lucht was, wat je ogen betreft. Ja. Maar ik zou niet graag je mama zijn geweest.
3: Nee.
0: Ja, je was... Ja... De school was niet meteen jouw favoriete bezigheid. Maar kijk, we spreken over de vakanties. Wanneer ging jij voor het eerst alleen op verlof, Karel?
3: De eerste keer... Ja, zo... Ik ben op skivakantie geweest. Verschillende keren zonder ouders dan, bedoel ik. Hè.
0: Met school dan?
3: Met de school van een vriend. Ik was toen 16, ik 15 of 16. Dat is ook waar ik dat meisje aan het leren kennen, Berber.
0: Oké.
3: Mooie tijden. Ah ja, toen en trouwens toen ook... was ik ook gaan skiën. En daar was een... Ik was toen 16 en daar was een heel mooi meisje. Die was ouder, 1920 of zo. En al de monitoren liepen daar achter.
0: Maar jij had ze.
3: En zij is naar mij gekomen en ik ben ermee gaan lopen.
0: En jij was 16?
3: 16.
0: En zij was...
3: 1920. Dus je kunt nu e-mailen hoe fier als een gieter ik was.
0: Dat is wel scoren, zeg.
3: Ja, dat is echt zo gegrift. Want ik. Allee, zij kwam naar mij.
0: Ja,
3: en dus, kijk, dan moet ik met een trofee gaan lopen. Hè, ja.
0: Ik snap het.
3: Zalige tijd. Goh, ik zou weer al terug willen gaan.
0: Zeg maar, de meeste mensen maken zo hun eerste reis met vrienden of alleen na het middelbaar. Was dat bij jou ook zo? Zo afgestudeerd van het middelbaar en dan weg met uw vrienden.
3: Net afgestudeerd, dus zijn we naar Kos gegaan in Griekenland.
0: Oh.
3: Met een vijftal vrienden zo. Dat afgestudeerd en... Ja, dat is gewoon een en al feest, hè.
0: Dan zit je eind jaren 90 daar ergens.
3: Dat is de zomer van 99.
0: Dat was Griekenland, waar je voor 5 euro per nacht een kamer had.
3: Ja, en zo kakkerlakken ook voor die 1 euro.
0: Ja. Dan,
3: dat herinner ik me nog, dat we daar een koppel keer wat kakkerlakken hadden en zo. Maar te kijken, op die leeftijd kan dat allemaal. Lachte dat allemaal weg. En veel plezier. Veel dansen, veel drinken. Veel drinken.
0: Ja, veel dansen en drinken.
3: Dansen en drinken. En feesten.
0: Ging je dan ook zo af en toe eens naar een telefooncel met Griekse muntjes om naar je mama te bellen?
3: Kijk, dat weet ik niet. Ik denk het eerder niet. Ik weet wel dat dat nog zo de tijd was dat je zo kaartjes kon sturen en moest sturen.
0: Ja,
3: dus
0: juist.
3: Dat deed ik wel. Zou ik toen hebben gebeld? Waarschijnlijk wel.
0: Ja, en dat was dan met zo'n plastieke cameraatje dat je dan kocht in het kruidvat om je foto's te ontwikkelen.
3: Ja, inderdaad. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Maar ja.
3: Mooie tijd.
0: Veel gefeest?
3: In die tijd of op die vakantie?
0: Ja.
3: Ja, veel. Ja, elke dag. Er is zo ook één moment. Ja, het is ene keer gebeurd in mijn leven, dus ik mag het vertellen. Ik kon niet meer stappen van de drank.
0: Oei.
3: En dus ik lag letterlijk, niet figuurlijk, letterlijk, in de goot van de dansstraat van Kos.
0: Maar dat is heel typisch. Dat moet ook iedereen eens één keer hebben meegemaakt om dan te beseffen, nooit meer.
3: En het grappige is dat ik daar ook nog alles van weet. Maar ik kon dus echt niet meer stappen. En mijn vrienden hebben mij toen naar huis moeten dragen. En mij in bed gelegd.
0: Ja, dat is wel... Ik vind dat is wel straf van je moeder. Dat ze... iedere moeder moet zijn kinderen op een gegeven moment laten gaan.
3: Moeilijk.
0: Die zomervakantie, die gaan met z'n allen. Dat zijn nog onvolwassen breinen.
3: Ja.
0: En die gaan dan op vliegvakantie ergens in een partystad. Op een bloedheet eiland.
3: Ja.
0: Je moet het maar doen. Was je moeder dan zo iemand die zo de condoompjes klaarlegde? Of...
3: Ja.
0: Oh,
3: ja.
0: Wauw.
3: Ja. Mijn moeder was daarin wel zo relax en die... Ja, die vertrouwden het wel. Die liet mij wel los. Ik kan me wel inbeelden dat dat waarschijnlijk soms een bang hartje was of zo. Maar ik heb wel veel vrijheid gekregen. Ja.
0: Wat een vrouw.
3: Ja, en ik ben daar wel dankbaar om. Dat zo... Maar die zag ook tegelijkertijd dat ik wel zo mijn plan kon trekken en zo. Want alleen weer al, die vakantie, ik heb ze zelf betaald.
0: Ja. En maar je hebt ervoor gewerkt, hè?
3: Ja. En dus, ja, die kon dat wel. Ja. Die was daar heel relax in.
0: Dat is een beetje de Brusselse mentaliteit. Die zijn precies altijd een beetje relaxer dan de rest van het land.
3: Goh, mijn ma zeker alleszins. Mijn ma was echt een pleziermaker. Die zocht ook het plezier op. Ik heb dat ook echt van haar geleerd. Hè. Dus dat was de jaren 90. En ik dacht er nogal langs aan. Want mijn ma was op die moment dan mijn leeftijd nu. Hè?
0: Ja.
3: Dus ik ben nu 46, dus mijn ma was ongeveer 47. En ik weet dat nog, die ging toen ook nog zo uit naar de retro en zo.
0: Wat een coole moeder.
3: Maar dus, ja, dat is de leeftijd als ik nu naar de retro zou gaan. Maar in mijn hoofd ga ik nog niet naar de retro. Ik ga gewoon nog uit.
0: Ah ja, ah, zo, de retro.
3: Ja, dus dat was zo voor ja, de 40-plussers toen. Ja. Maar dus mijn ma, voilà.
0: Niet te veel over nadenken, dat is veel te confronterend, zoiets.
3: Ja, ik weet het. Maar het is gewoon plezier.

0: Bijna 9 uur. Karel Meesters en ik, we zijn ondertussen al goed wakker hier bij Camping Carolien. Karel, je hebt zoveel gereisd in je leven. Echt waar, ik weet niet waar ik moet beginnen het komende uur, maar blijf rustig zitten.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Dit is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopikkie.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn voorstel kreeg meteen veel kritiek deze week en Infantino kon niet verder met zijn commerciële plannen, zegt Olivier de Wilde.
1: Nu is hij toch gezwicht, hè. De massale tegenkanting is zelfs voor de FIFA-zonnekoning te veel geworden. Midden in de nacht, hij zit duidelijk in de Amerikaanse tijdzone, kondigde de FIFA-baas aan op zijn sociale media dat hij het ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien zoals het WK open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
0: Vanaf vandaag gaan de accijnzen op aardgas en stookolie omhoog en die op elektriciteit zakken. Accijnzen zijn een vorm van belasting, een vast bedrag op sommige producten zoals energie. Steven Rombout, wat betekent de verandering nu voor gezinnen?
2: De accijnzen op aardgas en stookolie stijgen geleidelijk aan, waardoor het de eerste jaren om enkele tientallen euro's gaat. Maar tegen 2029 zal aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik 77 euro per jaar duurder worden. Voor wie met stookolie verwarmt, stijgt de factuur met 22 euro per jaar. Tegelijk dalen de accijnzen dus op elektriciteit. Een gezin met een gemiddeld verbruik zal tegen 2029 42 euro per jaar minder betalen. Lagere accijnzen op elektriciteit moeten duurzaam verwarmen met een warmtepomp aantrekkelijker maken.
0: Dankjewel, Steven. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval gisterochtend. Dat incident gebeurde aan het metrostation Beurs in het centrum van Brussel. Er vielen twee gewonden en één van hen was een tijd in levensgevaar. De andere gewonde is één van de twee verdachten die nu aangehouden zijn. Wat de aanleiding was voor de mesaanval is nog niet bekend. De meeste migranten die sinds eergisteren Ceuta waren binnengedrongen, zijn alweer naar Marokko teruggekeerd. Ceuta is een stukje Spanje dat aan Marokko grenst. Donderdag stroomden ineens tienduizenden migranten Ceuta binnen om zo op Europees grondgebied te komen. Ze waren gezwommen of over grenshekken geklommen. Verschillende Europese landen hebben daarop hun grenscontroles verscherpt. Maar de migranten raken niet zomaar de zee over naar het Europese vasteland, zegt Mieke Strings in Ceuta.
3: Dus ik ben net het havengebouw uitgestapt en ik zie wel heel wat politiewagens hier staan. Dus het gebouw wordt duidelijk wel bewaakt om te zorgen dat er niemand zomaar kan wegkomen. Maar hoe dan ook moet je sowieso door een grenscontrole passeren om de veerboot te nemen. Dus je kan hier niet zomaar weg. Maar Spanje heeft wel militairen ook gestuurd naar Ceuta en die patrouilleren wel in de stad en op de stranden. Maar die zien we hier nog niet. Maar ik zie wel bijvoorbeeld de havenpolitie, de Guardia Civil, de Policía Nacional. Dus er is echt wel veel politie en veel toezicht hier in de stad. En dat zal ongetwijfeld in de rest van de stad nog meer zijn.
0: In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok is er ook schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Napels ligt in vulkaangebied, waar wel vaker bevingen zijn. Maar dit was toch de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. In de Var, in het zuiden van Frankrijk, zijn 2500 mensen moeten wegvluchten voor nieuwe bosbranden. Door de felle wind en temperaturen boven 40 graden kon het vuur zich gisteren snel verspreiden. In Griekenland is de hoogste alarmfase afgekondigd voor verschillende regio's, onder meer rond Athene. Daar moesten honderden mensen per boot geëvacueerd worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en bijna 30 gewonden gevallen bij Russische raket- en droneaanvallen. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev en die zijn heel moeilijk te onderscheppen. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Rusland zegt dat het alleen militaire doelwitten wilde treffen. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen, Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union trapte ze allemaal binnen, maar bij Club Brugge werd er één gestopt door Union-doelman Vic Chambare.
4: Ik heb één penalty gepakt. Ik had er 3 kunnen pakken, ik zat er heel dichtbij. Ik heb gelukkig mijn bijdrage kunnen leveren. Ik zou nu niet zeggen penalty held. Ik vind het ook een teamprestatie, want uiteindelijk moeten zij ook die 5 penalties binnentrappen. Dus ik ben heel ja, blij met de teamprestatie.
0: Vooral zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer. Maandag zwoel weer tot 31 graden. En vanaf de avond dan onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Mink de Vil, Demasiado Corazon. Dat is muziek naar uw hart, hè, Karel Meesters.
1: Lekker zomers. Ik heb zin om te dansen.
2: Camping Caroline. Radio
0: 2. Je gaat nog even stil moeten zitten, jongen. Echt.
1: Okay.
0: Om 11 uur mag je buiten. Maar volgend uur gaan we de campingdisco openen. Maar goed, Karel Meesters, de man van niks te zien, zit hier bij mij in de studio. We zien je nu ook in de zomer. Hè. Iedereen zomert het programma op VRT1 in de rubriek Karel en route. Je lift daar naar je roots in Estland. Alles is al opgenomen, anders kon jij hier niet zijn.
1: Inderdaad.
0: Ben ik blij om. Maar die zomers, Karel, mogen die zinderend heet zijn? Zo 35 graden van Barcelona of zo liever de 21 graden van Zweden?
1: Hoe ouder ik word, hoe minder mijn temperatuur... Ik begin rapper te zagen.
0: Ja.
1: Vroeger begon ik te zagen vanaf 27.
0: Ja.
1: En nu zit ik al aan 24.
0: Oh, waar gaat dat heen?
1: Ja, ik weet het ook echt niet. Ik maak me echt zorgen eigenlijk. Dus nu, onlangs had ik echt zoiets... Het was 23, ik zeg, oh, heerlijk. En vanaf dan beginnen dat ze van...
0: Plakkerigen.
1: En dus als het echt heet is, nee, dan ga ik een beetje dood.
0: Maar op reis vind ik dat toch nog anders. Dan kan je dat zo meer hebben. Die luchtvochtigheid is minder pakkend of zo.
1: Ja, en omdat je misschien ook relaxed bent of je kunt er je zo wat meer uit beschermen. Maar ik vind het echt wel zo, ja, zo naar het zuiden gaan, gepland in de zomer zo. En dan daar ergens in een 38, 39 zitten. Dat kan ik niet. Ik kan dat echt niet.
0: Oké, dan gaan we eens kijken wat het vandaag gaat geven met dat weer.
3: Ja, het wordt een hele mooie dag. Hè. Niet die 38 graden, gelukkig maar. Hè. Vandaag een heel draaglijke 5 of 26 graden in het binnenland. De luchtvochtigheid die valt ook wel mee, dus is het echt wel draaglijk. 24 graden aan zee en een zwakke tot aan zee soms matige wind uit het noorden. Het wordt dus echt een mooie dag met wat hoge wolkenvelden op dit moment, maar die gaan verdwijnen. We krijgen een paar stapelwolken. Ja, de zon die heeft vandaag de hoofdrol. Vanavond en vannacht verdwijnen de stapelwolken opnieuw. We schuiven wel wat hoge wolken ons land binnen bij minima van 9 tot 16 graden. Dus het koelt gelukkig goed af 's nachts. En dan morgen, ja, vergelijkbaar weer met vandaag. Wat hoge wolkenvelden, een paar stapelwolken, maar vooral heel veel zon. En het wordt morgen toch wel een tikkeltje warmer. Karel gaat het niet zo fijn vinden, maar we gaan naar 29 of 30 graden in het binnenland. 25 graden aan zee. En opnieuw een wind uit het noordoosten. Zwak in het binnenland, matig aan de kust. Dan gaan we naar zwoel weer op maandag en dinsdag. Dus dan wordt het wel plakkerig. We gaan naar temperaturen tot 33 graden. We gaan stapelwolken te zien krijgen. En vanaf maandagavond gaan er toch wel een aantal onweersbuien over het land trekken. En ook dinsdag, woensdag en donderdag moeten we rekening houden met dat wisselvallige weer. Dus niet overal, maar een paar lokale buien die over het land gaan trekken. Op dinsdag is dat nog met 33 graden. Maar op woensdag en donderdag zakken de temperaturen een beetje. Dan gaan we naar 28 graden.

0: The Boy Does Nothing van Alicia Dixon. Dit is Kamp en Carolien met Karel Meesters. Karel, ça va nog? Zit het nog zitten?
1: Ja, of zou ik met mijn kaart aan het amuseren?
0: Ah,
1: het gaat
0: dat
1: veel
0: cool.
1: te snel.
0: Ik ook. Karel, tot je daarnet zei het al, hè, tot je 18e kon jij nog perfect zien.
1: Ja.
0: Als ik dan zeg, het is zomer, een veld vol zonnebloemen of de zee op een hete dag, heb je daar nog een heel duidelijk beeld bij.
1: Ja, zeker. Tuurlijk, uiteraard. Ja.
0: Is er zoiets heel specifiek aan de zomer dat je echt mist, dat je niet meer kan zien?
1: Ja, ga lachen.
0: Wat?
1: Mooie vrouwen. Het is wel leuk om naar de mooie vrouwen te kunnen kijken, maar dat kan ik niet meer.
0: Ja. Maar ik bedoel, elke vrouw kan potentieel mooi zijn. Klink ik mooi?
1: Jij bent supermooi.
0: Oh, klink ik blond of bruin?
1: Ha, nu pakte mij. Ja, ik ga voor blond eigenlijk.
0: Nee. Oh, maar goed, Karel, op vakantie gaan, als je niks kan zien, ik weet niet wat ik mij daarbij moet inbeelden. Dus straks gaan we dat toch eens heel even moeten ontdekken. Ga je ons even meepakken dan?
1: Ja, ik krijg het helemaal uit.
2: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
3: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
2: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
3: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
4: Radio 2.
2: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
5: Lotto is op zoek naar tenen.
6: Tenen?
5: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
6: Oh.
5: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
6: Colin, voelt dat mijn cliënteen?
7: Sessibo.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Radio 2.
2: Radio 2.

0: Shy Guy van Diana King.
1: Camping Carolien.
2: Carolien de Bekker.
0: Radio 2. Ah, met Karel Meesters in de studio. Karel. Ik heb zoveel van, aan jou te vragen, want wat dat jij allemaal hebt afgereisd in je leven. Jongens, niet normaal.
3: Ja, grappig eigenlijk, hè, zo, als slechtziende.
0: Ja, ja, je bent pas rond je 18 en is dat wat achteruit beginnen gaan.
3: Ja.
0: Maar je hebt precies zo gedacht, ik moet nu heel de wereld zien, want straks weet je het misschien niet meer. Nee,
3: nee, eigenlijk niet. Dat heb ik eigenlijk altijd in het algemeen proberen vermijden, sowieso. Maar ik heb gewoon veel gereisd, maar vooral veel voor mijn werk. Dus ik heb heel veel geluk gehad dat ik zo heel veel heb gezien dankzij mijn werk.
0: Ja. Je hebt bij Buitenlandse Zaken, bij Karel de Gucht gewerkt.
3: Ja, toen hij minister was van Buitenlandse Zaken op zijn kabinet.
0: Ja.
3: Daarvoor naar Congo geweest, naar Kinshasa en naar Goma, Oost-Congo. Een van de mooiste plekken dat ik heb gezien ter wereld. Echt prachtig, prachtig. Natuurlijk, het is daar op menselijk vlak de totale hel.
0: Mm, ja.
3: Maar op zo'n vlak van natuur, en het is prachtig. Het is eigenlijk jammer dat je daar niet kunt gaan door die situatie, want het is echt ontzettend, ontzettend, ontzettend mooi.
0: Wow.
3: Super aangename temperatuur, want het is daar vrij hoog enzovoort. Dus dat is echt een super mooie omgeving. En je kunt daar natuurlijk niet op vakantie gaan, want het is daar de complete hel.
0: Ja, maar er zijn nog andere. Wat zie ik hier allemaal? Ja, je hebt voor de Olympische en de Paralympische beweging gewerkt. Hè?
3: Ja.
0: Je bent in Londen, Zuid-Korea, Rusland, Zwitserland, Peru, Brazilië. Ja, die Olympische Spelen, al die plaatsen, daar ben jij geweest.
3: Ja, ja, ja.
0: Wat deed je daar dan?
3: Ik werkte daar met de topsporters. Ik was life and career coach van topsporters. Dus ik zat daar overal gesprekken te hebben met atleten over hun leven na en naast de topsport, om hen daarin te begeleiden.
0: Ja.
3: En dan ook gesprekken natuurlijk met sponsors en mensen vanuit de Olympische en de Paralympische beweging. Wat fijne was dat ik altijd verbleef ook in het atletendorp. Dus die connectie met atleten was er echt. En ja, dat was echt een fantastische tijd.
0: Maar wat een sfeer.
3: Ja,
0: oh,
3: ja, want de spelen, dat is echt zo. De zomerspelen zeker. Dat is het grootste evenement ter wereld. En dat neemt een stad gedurende enkele weken volledig, volledig over. En als je dan in die bubbel zit, dan gaat het van teen naar tander. Je hebt dan ook alle huizen van alle landen waar dat er van alles is. Constant overal iets aan de gang.
0: Ja.
3: Ja, echt zo Londen en Rio, dat was fantastisch.
0: Mm. Wanneer ben je echt niet meer, ben je functioneel blind geworden? Hè? Dat je dacht van, nu is het echt, nu
3: ja,
0: moet ik mij laten bijstaan.
3: Zo, hè? Ja, in die periode. Wat ik alleszins toen deed, dat zou ik nu niet meer kunnen.
0: Was je toen in de 20? Of?
3: Nee, iets hadden, zo, de spelen, dat is 30.
0: Ja.
3: En,
0: maar loop je dan niet verloren? Allee, laat je maar eens even los in Londen, zeg. Dat is, ik loop al compleet verloren.
3: Ja, ja, maar ik kan veel taxis doen. Maar zo, ja, dat is want dat is 2012 Londen. Ja, dat lukte toen nog zo. Maar ik was al slechtziend, hè, maar nog niet zoals nu. Maar dat lukte, ja, dat lukte. Zoals ik zeg, ja, fantastisch.
0: Ja, want je hebt altijd heel graag alleen gereisd. Je bent zelfs alleen naar New York getrokken als jonge twintiger.
3: Ja.
0: Met je saxofoon. Nee, wat was je saxofoon?
3: Saxofoon, ja, ja.
0: Zo typisch, hè? Zo ja. Brussels van jou.
3: Ja, dat was echt heel fijn. Dat was heel fijn, omdat ik ging naar New York gaan met een kameraad. En twee weken op voorhand, we gingen 3 weken naar New York. En 2 weken op voorhand zegt die kerk, ga niet kunnen meegaan. Het lukt niet. En ik zei, miljarden, ja. En dan had ik iets van, ja nee, ik ga alleen. En dan ben ik 3 weken alleen naar New York gegaan, met mijn saxofoon. En dan, dat is niet zo vanzelfsprekend. Echt, ik herinner mij dat allemaal heel goed eigenlijk, dat ik zo alleen in die stad aankwam. Zo, en dat ik zo dacht van, wow, wat is deze? Echt onder de indruk van Amerika, van New York, de Big Apple. En dan had ik inderdaad mijn sax en dan heb ik zo wat die stad zo. Ik heb dat allemaal wel laten gebeuren. Ik had altijd zo wel een plannetje om iets te doen. Maar het leuke is als het plan natuurlijk niet gaat zoals het gaat. En dan komen de mensen tegen. En ik ging dan naar concerten en dan kwam ik mensen tegen. En ik heb daar mensen leren kennen. Sommige die ik trouwens tot op vandaag ken eigenlijk. En dan ging ik ook vaak saxofoon spelen op straat.
0: Maar dat is heerlijk, hè? Dat is zo'n enorme vrijheid van reizen. Zou dat vandaag nog gaan? Dat als ik jou naar New York zou sturen?
3: Nee. Dus ik ben ook heel blij dat ik dat heb gedaan. Dat ik dat heb gedaan zoals ik dat toen heb gedaan. Nee, dat is onmogelijk.
0: Ja, want waar loop je tegenaan? Allee, figuurlijk. Als je nu zo'n reis opnieuw zou doen?
3: Ja, letterlijk ook eigenlijk. Hè, want
0: letterlijk en figuurlijk.
3: Tegen de zaken aan. Dat zou gewoon niet meer gaan. He, dus als je mij zou vragen van oké, Karel, je moet volgende week ergens zijn, dan geraak ik daar sowieso en ik zal daar zeker op tijd zijn. Dus maar dat is logistiek. En dat kan ik heel goed, omdat dat georganiseerd is. Ik weet hoe ik dat moet doen. Ik heb dat ook de hele tijd gedaan, dus ik ben dat gewoon. Maar als je mij dan zou zeggen van Karel, doe daar maar een week en doe daar maar iets, dan loopt het volledig vast.
0: Ja.
3: Ik kan dit niet meer.
0: En langzaamaan is dat verlopen.
3: En dan was ik een keer zo bijvoorbeeld in Parijs. Ik zat toen op hotel. Ook voor mijn werk. Ik was daarvoor, ik weet niet meer, voor een conferentie, denk ik. En ik zeg, oké, ik had 3 uurtjes vrij. Ik zeg, ik ga wat gaan stappen. En ik verlaat mijn hotel en ik doe zo 2-3 straten. En ik voel echt zo van...
0: Nee.
3: Ik ga mijn weg niet terugvinden.
0: Mm-hmm.
3: En dan ben ik zo teruggekeerd naar mijn hotel. En dat was een heel triestig gevoel.
0: Ja, dat is een beetje rouwen, hè?
3: Ja. En ik herinner me dat heel goed. Dus ik herinner me heel goed. En dus ik zat vast eigenlijk. Ik moest dan terug naar mijn kamer. En ik kon niet weg.
0: Nee.
3: En dan, toen ik dat nog eens heb gehad. En dat is dan 2018 in Pyeongchang in Zuid-Korea. Voor de winterspelen. En dus ik was dan aan de spelen geweest. En dan had ik gezegd, ik ga nog een week zo wat blijven hangen in Seoul. En het niveau van het Engels was heel slecht, kinder. Ik was daarvan verschoten. En dat maakte het heel moeilijk voor mij. Omdat ik dan al slecht zag. En ik kon niet communiceren.
0: Ja. Dan ben je een vogel voor de kat eigenlijk.
3: Ja, en ik liep vast. En dat is de eerste keer dat ik dat echt heb gehad. Op een bepaald moment. Ik weet dat nog, ik zat in een taxi. En ik moest ergens naartoe. En die heer sprak geen letter Engels. En ik geen letter Koreaans. Dus wij kunnen niet communiceren. En voor... een reden werkt mijn kredietkaart niet in die zijn auto en dus ik kan niet betalen.
0: Mm-hmm.
3: En dat wordt kwee-nieuw complex en dan is dat met handen gebaren uitleggen van nee, en dan de muur gaan geel afvallen en dit en dat. En toen voelde ik echt van ik wil hier weg.
0: Ja.
3: Ik had hem mee. Allee, zo, ik wil hier weg.
0: Ja, het is echt een beetje afscheid nemen van je kunnen eigenlijk.
3: Ja.
0: Maar kijk, dat weerhoudt jou niet om toch heel leuke zomers nog te hebben. Hè? We gaan daar zo dadelijk even op verder, Karel. En ik wil ook weten, stel dat wij nu samen op reis zouden gaan, hè, zouden wij compatibel zijn? Ik wil weten hoe jij bent op reis. Dus straks de snelle vragenronde.
3: Oeh.

0: Karel Meesters, de 80's, dat was nu toch muzikaal de beste periode, niet?
1: Een heel goede periode. De beste, goh, dat vind ik een straf uitspraak, maar wel een heel kleurrijke, fantastische periode. Absoluut, zonder enige twijfel.
0: Belinda Carlisle. En, Leave a light on, dat wou ik zeggen, ja. Zo dadelijk, Karel, gaan we naar de snelle vragenronde. Hoe ben jij op vakantie? Maar toch eens kijken wat die zwarte zaterdag vandaag geeft. Hè. Hoe is het op de weg?
2: Valt echt goed mee, Carolien, want het eerdere ongeval op de E17 in de richting van Gent, ter hoogte van Waregem, is afgehandeld. Wil zeggen dat je nergens in Vlaanderen meer dan 10 minuten verliest.
0: Karel Meesters, de snelle vragenronde. Hoe ben jij op vakantie? Oké, Karel, antwoord snel en efficiënt.
1: Ja.
0: Kleren netjes opvouwen in de valies of ik gooi er alles in en go!
1: Netjes opvouwen.
0: Ramen open en het geluid van de zee of ramen dicht en het genot van een airco?
1: Ramen open.
0: Zand tussen je bilspleet of algen tussen je tenen?
1: Beide.
0: Zonnecrème factor 50 die in je ogen prikt of een zonnecrème van mijn voeten, maar ze voelt wel aangenaam?
1: Factor 50 en ik zit niet in de zon, ik zit in de schaduw.
0: Goed zo, jongen. De lokale gebakken tarantula proeven of de lokale McDonald's induiken?
1: De lokale gebakken tarantula.
0: Een bus vol taterende locals of een taxi met airco?
1: Een taxi met airco.
0: Tomaatgarnaal of mosselenfriet?
1: Tomaatgarnaal als voorgerecht, mosselenfriet als hoofdgerecht.
0: Een Spaanse Fury of een nuchtere Zweedse, sorry?
1: Een Zweedse Fury.
0: De Côte d'Azur of de Côte chez soi?
1: De Côte d'Azur.
0: Een terrasje op de Grote Markt in Brussel of een terrasje op de Dijk in Blankenbergen?
1: Ik antwoord niet.
0: De geur van barbecue of de geur van een verse viskraam?
1: Verse viskraam.
0: Iets lezen in de schaduw van een boom of altijd in beweging?
1: Iets lezen in de schaduw van een boom.
0: Foto's nemen op reis of geen foto's nemen op reis?
1: Ik ben slechtziend.
0: Wat zeg je?
1: Ik ben slechtziend.
0: Ja, ik weet het. Is ik vroeg het mij gewoon. Dat is een stomme vraag, hè.
1: Want nee, foto's dat is een goede boeien, want er zijn veel blinde fotografen. Dus het bestaat.
0: What?
1: Ja, absoluut. Best een grote scene van blinde fotografen. Die zijn daar echt heel gepassioneerd mee bezig.
0: Hoe weten die dan dat ze een goede foto
1: hebben? Die zijn er al mee bezig en die doen dat. Dat is echt wel een scene. Zo. Je moet dat maar online gaan checken. Blinde fotografen zijn er veel.
0: Ik ga meteen googlen, want ik val hier echt van mijn stoel. Echt waar.
1: Ja.
0: Ik vraag mij wel af, wat doe je vandaag op vakantie? Ja, hoe breng je je zomer zo al door? Dat is voor zo dadelijk. Maar wat denk je? Zou ik met jou op vakantie kunnen gaan? Ik denk het echt wel.
1: Ja, dat denk ik ook, sowieso.
0: Ja, dan gaan we tomaatgarnaal eten en mosselenfriet daarna. Ja, ik vind dat wel. En
1: een gebakken
0: tarantula.
1: Hè? We zijn weg, hè. Wel met een trein, want die zwarte zaterdag.
0: Na de campingdisco. Om 11 uur zijn we weg, oké?
1: Yes. Ja,

0: Loreen, Is It Love? Zo dadelijk meer Camping Carolien met Karel Meesters.
1: De fans die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhits.
3: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
2: Radio 2.

0: van Shakira.
1: Camping Carolien. Hey.
2: Carolien de Bekker.
0: Ja, samen met Karel Meesters in de studio. Karel, dankzij het VRT1-programma Niks te zien, ben je toch wel echt heel veel gaan reizen. Hè? Jij zat met Coeli in Schotland, Niels de Stadsbader in de Verenigde Staten, Ramon van het Groenewoud in Kaapverdië. Waar heb je nog allemaal? Selassou in IJsland.
3: Ja.
0: Ja. En nu weer voor iedereen zomer naar Estland. Ja. Ik kan me inbeelden dat als jij eens vakantie hebt, dat je dan denkt, jongens, laat mij allemaal mijn rust, ik blijf in mijn zetel zitten.
3: Ja, zeker. Dat ben ik trouwens ook nu aan het doen.
0: Mm.
3: Dus ik blijf graag nu op staycation. Dat is voor mij het beste.
0: Ja.
3: Dan blijf ik graag zo in mijn eigen omgeving, waar dat ik alles heb om te kunnen genieten.
0: In Brussel is dat, in het centrum van Brussel?
3: Ja, in het centrum van Brussel.
0: Hoe is dat om in het centrum van Brussel te wonen in de zomer?
3: Als het echt zo super warm is, te warm. En dan soms moeilijk, maar voor de rest super fijn. Terrasjes, leuk. Het is wat rustiger in de stad ook. Maar ik woon ook echt heel graag in de stad. Ik woon ook heel graag in het centrum van Brussel. Voor mij als slechtziende is er geen betere plek, omdat ik echt zo in het kloppend hart van het openbaar vervoer zit. Dus ik heb metro, trein, ik kan alle kanten uit.
0: Ja, je kent het uit je broekzak ook, hè?
3: Ja. Ik woon al mijn gans leven eigenlijk voor een groot stuk in Brussel. En de reden waarom dat ik woon waar dat ik woon, is omdat ik echt letterlijk moest je zo een straal nemen rond mijn appartement. En je pakt een straal van, ik zeg maar, 400 meter en je trekt een cirkel.
0: Ja.
3: In die cirkel heb ik alles. Alles. Restaurants, topwinkeltjes, want dat is zo het centrum, zo de Dansaert in Katlijn en zo. Dat zijn allemaal de kwaliteitswinkels, hè, de Noordzee, de viswinkel, waar dat ik... als het aan mij lag, elke dag een vissoepje ging gaan eten.
0: Uh-huh.
3: En al de andere winkeltjes. En dus ik heb alles wat ik nodig heb.
0: En wat doe je dan? Ga je dan gewoon een beetje terrasjes doen? Ga je op stap? Ga je inderdaad aan een visbarretje hangen?
3: In functie van wat ik moet doen natuurlijk. Maar dan, als mijn kleiner is of niet... als ik zoiets met hem moet doen, dan ga ik natuurlijk op stap. Maar als het... Nu alleszins ben ik alleen... Want mijn vriendin en mijn zoon zijn in het buitenland. Ik ben 2 weken alleen. Om net mij een beetje te kunnen concentreren op mijn werk. Het jaar gaat heel snel voorbij. En dan is er voor mij niks beter als staycation.
0: Ah, geweldig.
3: Dan blijf ik rustig in mijn omgeving. Ik heb mijn fitness ook, waar ik dan kan gaan sporten. Mm. Kan lekker gaan eten. En als ik dan uit de stad wil gaan, dan ga ik uit de stad. En dan kan ik ergens naartoe.
0: Ja, want je vriendin, voor naar het buitenland te gaan, zeg jij van, dat is te veel gedoe voor mij. Dus ga jij maar met...
3: zij is bij haar familie in het buitenland.
0: Ja.
3: En ik blijf dan nu even alleen, omdat ik mij echt een beetje wil concentreren, ook tijdens deze periode, op wat dat komen gaat. Want de tijd gaat snel. En ik wou net inderdaad deze periode, zo juli, augustus, waar dat alles een beetje vertraagt, pakken om net in mijn hoofd een beetje te versnellen.
0: Mm, ik snap het, absoluut. Je hebt nu al zoveel gereisd, hè. Is er zo'n locatie dat je zou zeggen tegen de Vlaming van dat vond ik nu eens echt fantastisch?
3: Amai, ja, dat zijn er wel verschillende. Maar inderdaad, zoals ik daar straks heb gezegd, maar je raakt er niet Oost-Congo. Ik denk gewoon spontaan na, hè.
0: Mm.
3: New York zeker. Kaapverdië vond ik eigenlijk wel echt heel leuk. Met Raymond. IJsland ook. Rough, maar wel mooi. Zeker naartoe gaan. In de zomer en in de winter. De Noordzee.
0: Ja, ben je fan van de Noordzee?
3: Zeker en vast. Oost-Tuinkerken, Oostende, Knokke, De Haan.
0: Ga je daar
3: regelmatig
0: naartoe?
3: Ja, zeker. Hè. Natuurlijk nu zo ook met de leeftijd van mijn zoon, 6 jaar. Dat is ideaal. Hè. Op die leeftijd heb je niks meer nodig dan gewoon een strand.
0: Nee.
3: En dus zo Oost-Tuinkerken, daar zit ik wel graag. Maar ook op andere plekken, ook Oostende. Ben nog even aan het nadenken, zo toplocaties. Sowieso, ik ben een beetje een stad. Maar ja, dat is natuurlijk weer al die slechtziende. Dus ik ben sowieso een stadsmens, dus ik ga ook graag naar steden. Hè. Ik ben echt zo Londen bijvoorbeeld. Ik hou echt heel hard van Londen.
0: Mm. Ik probeer me zo echt in te beelden. Als ik slechtziend zou zijn, ik zou Londen precies mijden. Maar dat is ik, hè. Want ik heb er totaal geen ervaring mee. En ik zou mij zo'n vakantiehuis nemen waarvan ik weet, dat mes ligt daar, mijn kurkentrekker ligt ginder. De briquet ligt in die schuif.
3: Ja, maar dat is waar ik naartoe zal evolueren, stilletjes aan.
0: Ja?
3: Dus dat ik eigenlijk zo een andere plek heb om de staycation te doen.
0: Ah, ja.
3: En dat zal dan, denk ik, ergens aan de kust zijn, denk ik wel.
0: Mm-hmm.
3: En inderdaad, zo een beetje hetzelfde, dat ik gewoon een omgeving heb die ik heel goed ken. En van waaruit ik dan zowel mijn ding kan doen.
0: Ja.
3: En ik denk wel dat aan de kust zal zijn.
0: Je hebt het daarnet al gezegd, foto's nemen, ja, dat doe je dan niet. Hè, maar hoe ervaar je, als je terugkijkt op die reizen, wat herinner jij je dan? Want wij herinneren ons beelden en landschappen. Hoe is dat bij jou dan?
3: Momenten. Ja. Zo bijvoorbeeld, als ik dan zo terug even denk, dan niks te zien. Hè, zo, dat gesprek met Niels in Death Valley, dat was toch wel echt memorabel, onvergetelijk. Echt super mooi moment. Met Selassou op die een boot, dat we daar aan het mediteren waren, met Coëlie in die een olietank, met Pommelin in Marokko. Dat is het rare zo, want uiteraard ben ik heel bezorgd geweest als persoon die zijn zicht verliest, zeker als jonge gast, van oei, weet je, ga ik nog wel genoeg de wereld zien? En ik heb, dankzij mijn werk eigenlijk...
0: Keiveel de... meer dan de gemiddelde mens.
3: Ja, ik weet het. En alleen merci dat dat is gebeurd aan het leven. Hè. Ik had het niet gepland of zo.
0: Ja, maar heb je natuurlijk zelf ook bewerksteld, hè, Karel. En ik ben ook zo blij dat je bij mij op de camping zit. Ook al haat jij kamperen. Ik ben blij dat je mijn gast bent. En we zijn hier nog niet klaar. Hè. Straks gaan we nog muziek maken. Jongens, echt, wat brengt het leven toch allemaal?
3: Het stopt niet.

0: Barry White, Karel Meesters, die kan al niet meer in je campingdisco gedraaid worden. Maar je hebt wel, je hebt er keilang, ja, ik kreeg 50 nummers van jou door om straks te draaien in de campingdisco. Daar moest ik dan een selectie uit maken. Dat is wel erg, hoor.
1: Goh, maar dat was ook om hem nog een beetje keuzevrij te geven. Ik had zo wel aangegeven van, daar gaat mijn voorkeur naartoe.
0: Maar ze waren zo goed allemaal. Dus je hebt me echt pijn gedaan. Ik moest daar echt in schrappen. Super jammer. Maar goed, dat wordt hier een fantastisch uur. Straks campingdisco met DJ Karel Meesters.
2: Joepie.

0: eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee. Hey, hey, VRT. Radio 2.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De meeste migranten die sinds eergisteren Ceuta waren binnengedrongen, zijn alweer naar Marokko teruggekeerd. Ceuta is een stukje Spanje dat aan Marokko grenst. Donderdag stroomden plots tienduizenden migranten Ceuta binnen, omdat ze dan op Europees grondgebied zijn. Velen hopen op werk in de EU, maar komen tot de vaststelling dat ze vanuit Ceuta niet zomaar op het Europese vasteland geraken. Mieke Strink staat aan het havengebouw in Ceuta.
1: Ik ben net het havengebouw uitgestapt en ik zie wel heel wat politiewagens hier staan. Dus het gebouw wordt duidelijk wel bewaakt om te zorgen dat er niemand zomaar kan wegkomen. Maar hoe dan ook moet je sowieso door een grenscontrole passeren om de veerboot te nemen. Dus je kan hier niet zomaar weg. Maar Spanje heeft wel militairen ook gestuurd naar Ceuta en die patrouilleren wel in de stad en op de stranden. Maar die zien we hier nog niet. Maar ik zie wel bijvoorbeeld de havenpolitie, de Guardia Civil, de Policía Nacional. Dus er is echt wel veel politie en veel toezicht hier in de stad. En dat zal ongetwijfeld in de rest van de stad nog meer zijn.
0: Vanaf vandaag stijgen de accijnzen op aardgas en stookolie en die op elektriciteit gaan naar beneden. Dat besliste de federale regering eerder al. De accijnzen zijn een vorm van belasting en ze zitten als vast bedrag in de prijs die we betalen voor bijvoorbeeld energieproducten. De accijnzen op aardgas en stookolie stijgen nu geleidelijk. Tegen 2029 wordt aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik €77 duurder. Elektriciteit wordt goedkoper, €42 op jaarbasis voor een gezin met een gemiddeld verbruik. Lagere accijnzen op elektriciteit moeten verwarmen met een warmtepomp aantrekkelijker maken. In de Var in het zuiden van Frankrijk zijn 2500 mensen moeten wegvluchten voor nieuwe bosbranden. Door de felle wind en temperaturen boven 40 graden kon het vuur zich gisteren weer snel verspreiden. In Griekenland is de hoogste alarmfase afgekondigd voor verschillende regio's, onder meer rond Athene. Daar moesten honderden mensen per boot geëvacueerd worden. De baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, heeft zijn plannen afgevoerd om een deel van het WK-voetbal te verkopen aan externe investeerders. Hij was op veel verzet gebotst, vooral van de Europese Voetbalbond, die ermee dreigde om FIFA-toernooien te boycotten als zijn plannen zouden doorgaan. En een adviseur van Infantino was ook al opgestapt. Nu zegt de FIFA-baas dus dat hij zijn plannen niet gaat doorzetten. Voetbalclub Union heeft de Supercup gewonnen. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen, Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union trapte ze allemaal binnen, maar bij Club Brugge werd er één gestopt door Union-doelman Vic Chambare.
2: Ik heb één penalty gepakt. Ik had er drie kunnen pakken, ik zat er heel dichtbij. Ik heb gelukkig mijn bijdrage kunnen leveren. Ik zou nu niet zeggen penalty held. Ik vind het ook een teamprestatie, want uiteindelijk moeten zij ook die vijf penalties binnentrappen. Dus ik ben heel blij met de teamprestatie.
0: Vooral zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer. Maandag zwoel weer tot 31 graden. En vanaf de avond dan onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E313 naar Antwerpen vertraagt het verkeer in Ranst, komt door een defecte vrachtwagen. Op de A12 naar Brussel is er in Aartselaar hinder door een ongeval. En op de E40 richting kust is er wat vertraging tussen Zwijnaarden en Nevelen.
4: Caroline de Bekker.
5: Goedemorgen, DJ Karel Meesters, ben je klaar?
6: Ja, ik sta achter de draaitafel.
5: Allee, voilà, uw eerste hit komt eraan. Uw eerste zomernummer.
4: Ik

0: Dat is al goed vertrokken. The Beatles en Help Me. Waarom deze, Karel?
1: Ja, mijn moeder zet altijd muziek op. Altijd. Ook in de auto. En ik heb zo van haar natuurlijk de Beatles onder andere leren kennen. Ik ben nog steeds een hele grote Beatle-fan. En voor mij is de zomer ook een periode van waar dat de muziek echt zo uit een buik moet komen. En Help, dit liedje komt echt uit een buik. En hoorde ik vaak in de auto bij mijn ma of thuis. En feest.
0: Oké, goed. We gaan nu naar een nummer vanuit een auto. Autorijden met Karel Meesters klinkt zo.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het

0: was het geluid van een glijbaan bij Aqualibi.
1: Aqualibi, zo klinkt een geslaagde dag. Info en tickets op aqualibi.be.
2: Nog steeds al volonté.
3: This is a muscle van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Brusselse band. Ah nee, Brussels, Belgisch alleszins. Zijn ze Brussels, absent-minded?
1: Nee, Belgisch.
0: Belgisch, ja. Au revoir, waarom deze plaat, Karel Meesters?
1: Ja, nu, hè, op deze plaat wil ik zo 21 zijn, een cabrio hebben en met mijn lief naast mij rijden. Niet weten waar, gewoon rijden.
0: Haar elleboogje naar buiten.
1: Ja, zeker. Ik heb 3 jaar met de wagen. Krijg ik kippenvel van.
0: Oh, wow.
1: Ik heb 3 jaar met de wagen gereden en I loved it. Ik reed echt heel graag met de wagen. Ik reed ook constant met de wagen. En dan was het raam knopen met de muziek heel luid. En ja, dat is nu ondertussen al lang geleden, dus ik mis het niet meer in de zin van dat ik het nog zo mis. Maar ja, had ik eigenlijk wel. Maar dus, dat is gewoon ver weg ondertussen.
0: Alhoewel, wie mist dat in Brussel rijden met de auto? Dat mist toch niemand?
1: Nee, zeker niet. Ik zit echt, ik neem heel graag de trein. Ik zit echt heel graag in. Ik mis de wagen niet meer als mobiliteitsding, maar wel om inderdaad te
0: cruisen.
1: Raampjes open, goede muziek en we zijn weg.
0: Dat is
1: naar waar, dat weten we niet. Dat maakt niet uit.
0: Dat is ook zomer, hè? Dat is echt zomer.
1: Ja, zeker.
0: Ik moet Whitney Houston van jou draaien. I Have Nothing. Dat doet jou denken aan een feestje.
1: Ja, een feestje op Best Kept Secret, enkele jaren geleden.
0: Dat is een festival. Het
1: festival in Nederland, in 2018, denk ik. En op het einde is daar zo, ja, het feestje, hè, met een DJ. En die was echt heel goed bezig, zo. Ik moet zeggen, ik heb wel zo'n beetje Een zwak voor de Nederlanders. Ik vind dat de Nederlanders op muzikaal vlak toch wel goed zijn. Nederlandse DJ. En opeens zet hij gewoon Whitney Houston op. Op de perfecte moment. En ik was daar met mijn vrienden. En dat was echt een heel, heel, heel mooi moment. En ik ga dat nummer altijd associëren aan dat moment. En nu inderdaad, ik ga zwijgen, maar gewoon op het moment dat die blazers binnenvallen. Bam! Dank u, Nederlandse DJ op Best Kept Secret.
0: Iedereen in mekaars armen en dan slowen.
1: Ja, de collectieve slow.
0: Oké.

0: Een van de zomerplaten van Karel Meesters hier op de Camping Disco. Whitney Houston, I Have Nothing. Karel, je bent ooit verliefd geweest op een Vlaamse artieste. Toen je 7 à 8 jaar was, ze hing ook op in je kamer.
1: Ja.
0: En dat is ook een van jouw zomerplaten geworden. Ik draai hem meteen.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
7: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
9: Wow.
8: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
9: Oh my god, zo mooi.
8: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
9: Like Me.
8: Nu overal verkrijgbaar.
10: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Queen, Don't Stop Me Now. In de disco van Camping Carolien met DJ Karel Meesters. Schitterende plaat, Karel. Ja. Waarom?
1: Ja, het losbandige, de vrolijkheid, levensvreugde. Recht uit een buik. Dat nummer heeft het allemaal. En dat is denk ik waarvoor dat de zomer staat. In de zomer moeten we niet te veel nadenken, maar moeten vooral gewoon doen. Mm-hmm. En veel zo, ja, plezier volgen. En dat nummer barst van het plezier.
0: Dat is zo, dat is zo. En ik ben zo blij, want jouw playlist echt, die gaat alle kanten uit, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: We gaan zo dadelijk naar Clouseau en Verlangen. 1989.
1: Is dat
0: voor jou een zomerplaat?
1: Dat is het begin van mijn muzikale identiteit eigenlijk. Dat is mijn eerste cassetje. Ja. Hoezo, Clouseau? Ik heb dat cassetje nog altijd.
0: Ik had dat ook. Dat is, ja. Oh, ja. Iedereen van ons.
1: Ja, en dat was ook zo. Ja, zo groot toen. Zo. Ja, Clouseau. En ik word ook wat ouder ondertussen. En ik krijg nog meer respect voor wat dat die gasten hebben gedaan.
0: Ja.
1: Voor de muziek dat die hebben geschreven. Trouwens, hè, stel dat er een derde seizoen zal zijn van Niks te zien. Ik wil ze erbij, Chris en Koen. Laat dit een oproep zijn. Hè.
0: Okay.
1: Mensen, laat het weten of dat je ze mee wilt. Ik wil ze mee, alleszins, Chris en Koen. En uit respect voor wat dat ze hebben gedaan. En Verlangen is ook zo'n beetje, heeft zo wel een zomerse feel. Weer al vakantieliefden of zo. En er gebeurt niks, of er gebeurt wel iets, maar niet genoeg.
0: Ja, hij laat daar gewoon keihard vallen.
1: Ja, want kijk, ja.
0: Hij zingt het met...
1: Hij had het wel gezegd, hè.
0: Met Ingeborg.
1: Ja.
0: Ja, hij had het wel gezegd. Zegt veel over jou, Karel. We gaan eens luisteren. Verlangen, Clouseau en Ingeborg. Oh,

0: Carolina van Kluso.
1: Camping Carolien. Radio 2.
0: Karel Meesters, echt, je zomerplaten doen mij heel veel plezier. Mij niet alleen. Ik ga zo dadelijk een van jouw favoriete artiesten... Nee, jij gaat die draaien, want jij bent natuurlijk de...
2: Ja. Maar we doen het samen, Carolien. Wij zijn een team.
0: Samen. Dat is
2: we
0: waar.
2: We gaan straks ook op vakantie, dus... We moeten gewoon zien dat we goed kunnen samenwerken.
0: Zo is dat. Prince, een van jouw favoriete artiesten. Maar dat, en een live versie ook. Ja. Ik ben er zo blij om dat je die gaat draaien. Maar je wil er nog even iets over kwijt. Want er moet iets rechtgezet worden.
2: Het is een zeer, zeer, zeer, zeer gekend nummer.
0: Ja.
2: Waarvan dat iedereen denkt, of toch heel veel mensen, dat het van Sinead O'Connor is. Maar het is van Prince. Het is altijd van Prince geweest. En eigenlijk wou Prince ook niet dat dat gecoverd werd.
0: Ja.
2: Maar de cover is eigenlijk wel gekender geworden dan het origineel.
0: Oh, wel, ik vraag me altijd af, is dat dan zo een ego-steek? Of net heel cool dat iemand dat de cover bekender... Nee, dat zou echt een ego-steek zijn.
2: Nee, ik denk gewoon dat in het geval van een artiest mag die natuurlijk kiezen wat er met zijn kunst gebeurt. En als die niet wil dat dat wordt gecoverd, dan is dat die zijn recht om dat te kiezen.
0: Mm. Ja.
2: Bon, in de muziek mag het. En dan soms gebeurt het dat een cover gekender wordt dan het origineel. En dan is het wel diegene die het geschreven heeft die er natuurlijk veel aan verdient.
0: Dat is waar, hij mag niet klagen. Zeg.
2: Maar het is toch ook wel zo een beetje vloe dat dan een artiest gaat lopen met de pluimen van een ander op vlak van creativiteit.
0: Dat is waar.
2: Want iedereen denkt dat het van Sinead O'Connor is. Maar ik wou, hè, ik laat nooit een kans liggen om Prince te draaien. En ik wou toch eventjes rechtzetten. Het is niet van haar, het is van Prince.
0: Oké. Okay. We gaan wel eens even naar de weg en dan gaan we draaien.
2: Joepie.
3: Dit ogenblik valt het nog mee. Op de E40 richting kust is er een kwartier vertraging tussen Merelbeke en Nevelen. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is er in Aartselaar hinder door een ongeval.

0: They say that money don't buy you happiness, but it'll pay for the search. And ultimately what you find out is that ain't none of us really free.
1: Prince met Nothing Compares to You. Het moest echt de live versie zijn, hè, Karel Meesters?
2: Ja, prachtige versie met een sax solo van Candy Dulfer. Dus,
1: waar is dit?
2: Dit is gewoon zo de One Night Alone Tour. Dat is zo de periode van 2000. Dat is ook de eerste keer dat ik hem live heb gezien. Deze versie is nu, denk ik, in Portland. Maar dat is die een tour. En dat was een fantastische tour. Want dat was ook toen mij in België in het Sportpaleis. Met Candy Dulfer trouwens.
1: Mm. Ik ben jaloers op jou. Prins live zien, mijn god.
2: Heb je nooit live gezien?
1: Nee.
2: Caroline.
1: I know. We gaan erover zwijgen. We gaan verder met je zomerplaten hierna.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: The Weeknd, I Feel It Coming, dat is een van de zomerplaten van Karel Meesters. Karel, nu ga je mij toch iets moeten uitleggen.
1: Vertel.
0: De volgende plaat. De volgende plaat. Allee, we gaan hem er gewoon in gooien. The Strangers en Oh Mijn Blauwe Gestelpte.
1: Ja, ik vind dat een fantastische plaat. Ja? Ik word daar instant gelukkig van. Maar echt, hè, instant. En je moet dat eigenlijk in een hoofdtelefoon beluisteren. En dat is echt, echt heel goed. Voor mij is dat echt, echt vakmanschap. Hè. Ik ben dat uit de grond van mijn hart. Fantastische schijf waarvan ik instant gelukkig word.
0: Ik voel het ook al. Ik zit

0: Ze zijn thuis trendje aan het doen, Karel.
1: Wij toch ook?
0: Ja, wij ook. The Strangers, oh mijn blauwe geschelpte. Dankjewel, Karel, om die nog eens op te leggen.
1: Jullie bedankt.
0: Ah, zeg, Karel Meesters, van niks te zien. Hè? Mensen die denken, wie is Karel Meesters? Ah, van niks te zien. Jij bent zelf slechtziend, of eigenlijk functioneel blind, maar je hebt zelf ook 3 blinde artiesten op je lijst gezet. Mm-hmm. Ray Charles, Gilbert Montagnier en Stevie Wonder.
1: Ja.
0: Welke gaan we draaien? We kunnen ze niet allemaal draaien. Welke moeten we draaien?
1: Allee, dan ga ik eentje kiezen die misschien minder gekend is. Gilbert Montagnier. Ik denk dat veel mensen het nummer misschien willen gaan kennen, ja, maar niet weten.
0: Jawel, als je het hoort, dan ken je het.
1: Dan ken je het, hè?
0: Ja, die is echt
1: en dat is eigenlijk een beetje de Franse Stevie Wonder. Die is ook blind. Is een van zijn topschijven en is gewoon... Allee, ook weer al die levensvreugde... Het barst ervan. En als je dat nummer op de goede moment op een feestje zet, dan danst iedereen.
0: Ah, ik snap het. Ik snap het. En is dat belangrijk zo? Want dat is een beetje vertegenwoordiging. Hè? Blinde artiesten die dan echt fantastische hits schrijven. Denk je van, hoe cool is dat? Dat die er gewoon voor gaan.
1: Die gaan voor hun kunst.
0: Ja.
1: Zeker die. Hè? Als je zo Ray Charles, Gilbert Montagnier, Stevie Wonder. Stevie Wonder is waarschijnlijk de gekendste blinde persoon ooit in de menselijke geschiedenis.
0: Uh-huh.
1: En wat ik ook fantastisch vind bij de 3 trouwens, is hun muziek draait rond vrolijkheid.
0: Ja.
1: En dat, het is niet een blindheid dat van voorstaat, het is de vrolijkheid die van voorstaat.
0: Uh-huh.
1: En dat is het verbindende. Chapeau voor wat die gasten hebben gedaan.
0: En echt keigoeie platen. Chapeau voor jou voor zo'n geweldige zomerplaylist hier te spelen. Dat wordt hier geapprecieerd. On est parti. Je ziet dan zo ergens in de jaren 80 in zo'n Franse discotheek met de hete spots, hè, Vin?
1: Ja, zeker.
0: Ja, lekker.
1: Heerlijk.
0: Les sunlight des tropiques.

0: Amai, ik word er zo blij van. En we gaan nog blijer worden, beste Karel Meesters. Wiltura, die moest er ook echt in voor jou.
1: Ja, ook een icoon. Grote meneer. Die ik er eigenlijk ook graag bij had gehad bij niks te zien. Maar omwille van gezondheidsredenen was dat niet mogelijk. Maar gewoon, ja, een hele, hele grote meneer. En iets waar ik zo de laatste jaren zo nog meer... Ik krijg veel respect voor de toewijding die mensen hebben gehad voor hun vak, voor hun werk. En Wiltura, ja, is daar, ja, dat is erfgoed.
0: Ja. En het is ook, je hebt een schitterende plaat gekozen van hem. Mooi, het leven is mooi. Ja, alles mag positief zijn bij jou, hè?
1: Ja, ja, het is zomer, hè. In de zomer moet het positief zijn. Hè. Het introspectieve, het donkere, het moeilijke, dat is voor de winter.
0: Dat is waar.
1: Dat is voor binnen enkele maanden. Nu is het even vrolijkheid. En dit nummertje, ik herinner me dat ook als kindje zo veel tien om te zien. Hè, dan Wiltura en dan dit nummer. Ja, fantastisch.
0: Oké, we gaan ervoor. Let's go.

0: Wiltura. Karel Meesters, ik vond het zo gezellig. Echt waar. Er is een tijd van komen en gaan en we gaan afscheid moeten nemen.
1: Ja, maar net is niet waar, want we gaan ze bieden op congé.
0: Dat is waar, wij gaan op congé samen. Maar wacht, jij gaat eerst nog naar Congo vertrekken, hè?
1: Ja, binnenkort met Eline de Munk van Odette Lunet. Want Eline heeft een droom van mij waargemaakt. Als het leven uw citroenen gooit, moet je limonade maken. En het leven heeft mij slechtziendheid gegooid, dus ik heb een zonnebril gemaakt. Dat was een van mijn dromen. En de volledige opbrengst van die zonnebril gaat naar een project in Afrika, in Kinshasa, waar dat Eline en ik op 12 augustus naartoe gaan om het project te bezoeken. En dat is voor oogzorg voor personen met een visuele beperking in Afrika. En dus de zonnebril is overal te koop in alle winkels van Odette Lunet. Met mijn rechts staat er Rien à voir en links staat er Rien à voir in braille. Dus mijn kleine knipoog naar het leven.
0: Schoon.
1: Je kunt het alles terugvinden op mijn Instagram, Karel Meesters, of via mijn website renavoir.com. En ik zou zeggen, ja, iedereen koopt hem, want het gaat naar het goede doel.
0: Dat is
1: voor
0: mooi.
1: Mensen die het nodig hebben.
0: Dat is waar, ik heb nog een zonnebril nodig, want ik ben op de mijne gaan zitten. Dus dat is goed. Dank. Karel, merci echt voor de voorbije 3 uur. Ik heb mij heel goed geamuseerd met u.
1: Ik ook. Zeer veel dank voor de uitnodiging.
0: Merci. Goeie zomer.
1: Jij bedankt, jij ook.

Toch een heerlijke plaat om mee af te sluiten, hè? Want het is gedaan. Volgende week een nieuwe gast in Camping Carolien. Een vrouw die eigenlijk heel moeilijk te strikken was. Maar voor ons wou ze wel langskomen. We kennen ze als schrijfster, scenariste, maar eigenlijk ook als internetfenomeen. Elisabeth Lucy Baten. Hoe waren haar zomers als kind, als puber? Hoe verlopen ze nu? Dat is voor dan. Veel plezier ondertussen met de Ultra Top 30.

0: Met Sophie van der Donkt. Het wordt een drukke dag op de Europese wegen met veel vakantiegangers die vertrekken of terugkeren. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. Gert Verhoeven van mobiliteitsorganisatie VAB.
1: We zien vooral in Zuid-Frankrijk voor de terugkeerders, de steden rond Lyon, al wat dat richting het noorden teruggaat. Daar zien we dat toch wel het drukker wordt. Er zijn nog geen heel grote problemen, maar we zien het verkeer wel toenemen. En ook op de ring rond Parijs, de periferiek, daar zien we ook de eerste drukte ontstaan, omdat daar zowel het terugkomend verkeer als het vertrekkend verkeer samenkomt.
0: Na een schietpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht gisteren in de vooravond is één slachtoffer nog altijd in levensgevaar. Een persoon op een step schoot op iemand die in een auto zat en vluchtte daarna weg. In dezelfde buurt is vanmorgen vroeg ook brand uitgebroken. Eén slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Voorlopig is er geen verband vastgesteld tussen de schietpartij en de brand. Het aantal mensen dat omgekomen is bij de grens tussen Marokko en het Spaanse grondgebied Ceuta is opgelopen tot 67. De meeste zijn verdronken of vertrappeld. Eergisteren begonnen plots tienduizenden migranten toe te stromen in Ceuta, omdat ze dan op Europees grondgebied zijn. Velen hopen op werk, maar stellen dan vast dat ze vanuit Ceuta toch niet zomaar naar het vasteland kunnen oversteken. De meeste zijn zelfs alweer teruggekeerd naar Marokko. Enkele EU-landen hebben hun grenscontroles intussen wel verscherpt. Maar dat zijn vooral politieke afleidingsmanoeuvres, zegt professor Europees recht Hendrik Vos van de UGent.
2: In dit geval is dat flauwekul. Mensen die in Ceuta daar aankomen, die raken niet plots op het Spaanse vasteland. Laat staan dat die dan meteen op een vliegtuig zouden stappen en in Rome zouden weer uitstappen. Die Schengen-regels zitten wat dat betreft wel wat robuuster in elkaar. En moest er echt iets mislopen, goed, dan zijn er ook procedures om daar dan komaf mee te maken. Maar ik heb het gevoel dat die plotse aankondiging, dat toch ook vooral symboolpolitiek is om de aandacht wat af te leiden van het falen voor een stuk van de eigen aanpak.
0: Het is een zonnige dag en op veel plaatsen halen we maximaal rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag dan zoel weer tot 31 graden en vanaf de avond onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Zo is dat, dankjewel. Welkom in Blankenbergen op de weg. E40 richting kust, een half uur vertraging tussen Zwijnaarden en Jabeke. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is in Aartselaar hinder en dat komt door een ongeval.

0: top 30.
1: Dirk Gijs.
2: Welkom in Blankenbergen. De vakantie is halfweg, maar die tellen we nog niet af. Nee, de hit stellen we af. Van 30 naar 1, aflevering 2920.
1: Radio 2.
2: Maar eer we eraan beginnen, toch eerst een terugblik. Hè. Wie waren vorige week de drie populairste?
1: Radio 2 tot 30, 3.
3: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang.
2: Gaat Meteor verder richting uitgang? Of kan hij toch nog één of twee plaatsen stijgen deze week?
1: 2.
2: Die Die zit er sleet op deze WK-hit van Shakira en Burna Boy. Nou, misschien wel.
1: 1.
3: Ik ga je hoeven.
2: Kunnen Maxime en Babette hun nummer 1 van vorige week behouden? Allemaal vragen die iets voor 1 uur een antwoord krijgen in deze Radio 2 Top 30. We zijn vertrokken met Milk Inc. op 30.

tempo start van de Radio 2 Top 30 met Milk Inc. en Madison op 30. Eén plaatsje gezakt wel. En vorig jaar was hun comebackjaar met de terugkeer van zangeres Linda en ook met de hit Unstoppable. En Reggie en Linda gaan gewoon door met deze Madison. En de reunie en ook hun 30ste verjaardag, dat gaan ze vieren op 23 en 24 oktober in de AFAS Dome. Goed bezig met andere woorden. Deze zak 13 plaatsen.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japanse.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.

0: was het geluid van een glijbaan bij Aqualibi.
1: Aqualibi, zo klinkt een geslaagde dag. Info en tickets op aqualibi.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

It's So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. 13 plaatsen gezakt, dat is redelijk stevig. Radio 2, top 30. En op 28 komen we Bart Kuil tegen met Zot Verliefd van de maker van zijn vorige zomerhits. Van Wat is jouw geheim en Zanzibar? Christian Leijers, die het schreef.

0: Weet op 30 live uit Blankenbergen. Je bent welkom om eens goeiedag te komen zeggen. Of je bent zeker dinsdag en woensdag welkom, want dan zijn er weer opnames van VRT Zomerhit. En woensdag 5 augustus is deze Bart Kael er ook bij. Je hoorde hem met Verliefd op jou. Nieuwkomers in de Radio 2 Top 30, ja zeker. Want dat betekent dat er ook artiesten verdwijnen.
1: Verdwijnen uit de Radio 2 Top 30.
2: De bevalligste, de liefdadigste. Ik zeg niet zomaar het toevalligste.
0: 15 weken, dat is niet slecht voor de bevalligste van Bart Peters. En ook deze is weg. 19 weken zelfs voor Harry Styles met zijn American Girls. En deze week nemen we ook afscheid van Bazaar met Nacht in Amsterdam.
3: Radio 2 Top 30.
1: 27.

0: Je kent hem van Homewrecker. Dit is Somber met My Body Isn't Ready. 1 plaats gezakt en op 27 brand.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Lotto is op zoek naar tenen.
8: Tenen?
7: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
8: Oh.
7: Of grasprietjes van elke festivalwijk ter wereld.
9: Gewin, voelt aan mijn cliënteen.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
10: Elke dag telt voor 2.
11: Radio 2. 26.
12: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam

0: Hij verzacht alle.
1: Het is uit zijn leven gegrepen. Niels de Stadsbader in Vuur en Vlam. Plus 4 deze week. Dat is goed nieuws. Niels presenteert deze volgende week eigenlijk. Hè, dinsdag en woensdag ook. VRT Zomer heet de opname van afgelopen dinsdag. Zie je vanavond op VRT 1. En Niels brengt een hommage aan de overleden Margriet Hermans. Haar dochter Céline Hermans die zingt Niets houd je tegen. En dan hosts Niels, Siska en Zita. Die komen gewoon meezingen. Het wordt heel pakkend. Zeker kijken vanavond. En dan zie je ook de Margrietjes. Die al die Radio 2 luisteraars met zo'n warm hart geknutseld hebben.
2: Radio 2. Nieuw in de Radio 2 Top 30.
1: Passera, Hobby Cause of You.

0: Serra. Serra zegt je misschien niet echt veel, maar als ik zeg de winnaar van The Voice, dan weet je meteen welke Bas ik bedoel, uiteraard. Radio 2. Eerste nieuwkomer in de Radio 2 tot 30 met deze All Because of You. Bas is pas 18 jaar geworden, maar hij vindt zichzelf nog niet te groot om hier in ons Radio 2 ballenbad te springen of om via de catnetglijbaan naar beneden te komen.
1: Ja, graag. Ik ben misschien wel officieel volwassen, maar ik doe graag nog speelse dingen. No shame. Ik heb ook echt wel zin om naar een pretpark te gaan, maar daar heb ik momenteel geen tijd voor.
0: Voilà, dus hij is, laat het kind in zich zeker nog aan bod komen, onze Bas Serra. Hij komt woensdag trouwens naar de tv-opnames van VRT Zomerhit hier op het strand van Blankenbergen. Niels de Stadsbader, Bart Kael en Berre zijn er dan ook. En alle artiesten vind je uiteraard op VRT Max terug. Hè. En iedereen is welkom hier op ons strand. Maar wil je zeker zijn van een plaats vlakbij het podium en eventueel zelfs in beeld komen? Wel, dat kan. Hè. Je kan VRT Zomerhit VIP worden en van op de eerste rij alles beleven. Reserveer dan nu jouw tickets via VRT Max. Hier is Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: toch 6 plaatsen gezakt. Deze Mr. Know-it-all van Teddy Swims op 24 in de Radio 2 Top 30. Hij brak door met Lose Control en daarna scoorde hij nog met Bad Dreams, Gone, Gone, Gone. En ook deze natuurlijk. En de Door was er ook nog. Hè. Vorig jaar een uitverkochte Lotto Arena voor Teddy. Vorige maand nog het hoofdpodium van Werchter. Vorige week werd aangekondigd dat Teddy op 27 maart volgend jaar naar de Afwasdoom komt. En sinds gisteren weten we dat er ook een tweede concert komt. Dus 26 en 27 maart volgend jaar. Goed bezig, Teddy. Rak, zou Sam Goris zeggen.
1: 1, 2, 3, rak.
0: Wow, dan zijn we bij Sam natuurlijk. Op 23 in de Radio 2 Top 30 is wel eentje gezakt. Maar dat is altijd feest, hè? Deze rak.

0: Party. Altijd een beetje feest met Sam, hè?
1: 1, 2, 3, raak!
0: En dan gaan we naar het verkeer op de E40 richting kust. Is er 20 minuten vertraging tussen Zwijnaarden en Drongen. En op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En nu een artieste uit de soundtrack van de film The Devil Wears Prada 2. Je kent ze nog van Die on This Hill, Sienna Spyro.
3: Elke dag.

0: Christiana Spyro op 22 komt dus uit de film The Devil Wears Prada. En in de film gaat het eigenlijk over een gedrukt modeblad dat dan de shift moet maken naar een digitaal medium. Ze mag het zelf uitleggen, Sienna.
1: One of the, you know, themes of the film is the magazine stops getting printed as much because everything's digital and everything's on social media and I really relate to that. But I guess this song is kind of a comeback in a way that's saying that I'd way rather be materialistic than I guess be fake and have something made by robots.
0: Ja, dus van het gedrukt modeblad dat de shift moet maken naar een digitaal medium zingt Sienna nu over het houden van echte dingen en echt sociaal contact in een wereld vol sociale media, vol AI en alles wat digitaal is. Dus leven het analoge en het echte menselijke contact. Dat bedoelt ze dus. Wij gaan door met 21. Berre, ook heerlijk warm.

0: Weer plaatsen de goede kant op voor Berre. En yesterday, today, tomorrow. Hij komt woensdag ook naar de VRT Zomerhit. Woensdag 5 augustus. We hebben weer 10 hits gespeeld. Tijd voor een overzicht.
1: 30. Music is
0: Milk Inc. met Madison. Ja, het is met de hakken over de sloot op 30. Dus misschien zijn we volgende week wel kwijt. Ik hoop het niet. 29, Olivia Dean. It's so easy, 13 plaatsen gezakt. En nog een zakker op 28, Bart Kyle.
2: Ik ben zot verliefd op jou, dat is waarom.
0: Zot verliefd, 27 is voor Somber. De nieuwe single, My Body Isn't Ready. Vorige week is die binnengekomen. Op 26, Niels de Stadsbader.
3: Alles staat in vuur en vlam.
0: En 25 is onze eerste nieuwe Bas Serra met All Because of You. Betekent dat we nog twee nieuwkomers te goed hebben. Op 24, Teddy Swims. Dat is een Mr. Know-it-all. 23 is voor Sam Goris.
4: 3, 2, 3.
0: En op 22, Sienna Spyro met Material Lover. Hij heeft plaatsen gezakt, dat is niet zo goed nieuws voor Sienna. 21, Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. Yesterday, Today, Tomorrow. En op 20 gaan we door met Stella Lefty.
5: Radio 2 Top.

0: zondag op Radio 2.
1: Peter van der Veire en de Zandloper. Met Anastasia Tsjernouk.
2: Ik ben heel blij dat ik pas in de media ben gekomen op latere leeftijd. Maar ook dat ik ook de tijd heb gehad, en zeker zo wat in het begin van mijn twenties, om uit te zoeken een beetje wie dat ik ben. Ik vind dat ik wel een goede gewortelde boom ben. Ik sta wel sterk in mijn schoen, vind ik. Ik vind held zeer belangrijk. Lustert, als je de wereld wilt veranderen, hij held. Courage.
0: Peter van de Veire en de Zandloper.
1: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 2. 19.

0: schitterende nieuwe single van Isabel A. Eentje de goede kant op 19. Maar er is ook minder goed nieuws, want vorige week is borstkanker bij Isabel vastgesteld. De behandeling krijgt nu alle voorrang. Optreden doet ze voorlopig niet meer. We gunnen ze alle tijd en rust en natuurlijk heel veel sterkte en heel, heel veel liefde en warmte voor Isabel A. van Radio 2.
1: Radio 2. Nieuw in de Radio 2 top 30.
0: Alex Warren en Passenger. Radio 2.

Radio 2, top 30, live uit Blankenbergen met de nieuwe van Alex Warren. Voel mij hier bijzonder veilig, want Sport Vlaanderen is hier ook met de Jiu-Jitsu Federatie. Dus kan hier niet veel gebeuren. Hier zijn Gert en James.

0: Captain James Marivoro op 17 in de Radio 2 Top 30. En voor het derde jaar op rij staan Gert Verhulst en James Cook dus met een zomershow in het Studio 100 Theater in de Pannen. En ja, die single is eigenlijk een beetje een reclamespot voor die show. De show staat trouwens in het teken van hun vakanties samen. Wij gaan door met 16 met Cameron Whitcomb.
1: Dirk

0: we zijn halfweg de Radio 2 Top 30. Op 15 was dit Somber met Homewrecker. Flink gezakt, min 11.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Jazeker, dit is live de Radio 2 Top 30 vanuit Blankenberg. We zijn halfweg. We gaan door straks naar het nieuws. Wie zou er op nummer 1 staan? Het is een nieuwe.
9: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
10: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Ceuta worden de overblijvende migranten richting Marokko teruggedreven. De maand juli was volgens het KMI veel warmer dan normaal. En de vrouwen beginnen vanmiddag aan hun ronde van Frankrijk. Het aantal mensen dat omgekomen is bij de grens tussen Marokko en het Spaanse grondgebied Ceuta is opgelopen tot 67. De meeste zijn de voorbije dagen verdronken of vertrappeld toen ze via de zee of het grenshek binnen probeerden te raken. In Ceuta zijn ze op Europees grondgebied en hopen ze op het vasteland te raken, maar de meeste stellen vast dat dat niet zomaar lukt en zijn al teruggekeerd. Mieke Strings, jij staat aan de grens tussen Ceuta en Marokko. Wat gebeurt daar nu?
11: Wel, het leger is eigenlijk iedereen richting grens aan het drijven op dit moment. We stonden daar net op het strand. Veel migranten slapen daar, douchen daar, hangen daar rond. En plots arriveerden daar soldaten en die begonnen iedereen bijeen te drijven. En dus terug naar die grens te drijven. En daar sta ik nu. Blijkbaar zijn er diplomatieke akkoorden tussen Spanje en Marokko, waardoor wie geen asielaanvraag indient of praktisch geen kans maakt, na identificatie toch terug de grens over kan gezet worden. En we zien hier ook dat ze bezig zijn om een barrière te spannen in de zee bij die grenspost, zodat mensen niet meer kunnen overzwemmen.
10: En zijn daar nog veel migranten nu?
11: Ja, inderdaad. Niet tegenstaande wat de Spaanse regering zegt, zijn hier toch echt nog wel honderden migranten hier. We hebben met een aantal ook kunnen spreken. De meeste zijn jonge mannen uit Marokko, maar soms ook vrouwen, zelfs kinderen heb ik gezien. En ze zeggen allemaal dat ze al 2 of 3 dagen niet meer gegeten hebben. En ze zeggen dat ze in Marokko geen toekomst hebben, dat ze gewoon een beter leven willen. Dat ze absoluut niet vervelend willen doen, geen criminelen zijn, maar ze klinken echt wanhopig.
10: Bedankt voor je verslag, Mieke. Na een schietpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht gisteren in de vooravond is het slachtoffer nog altijd in levensgevaar. Een persoon op een step schoot op iemand die in een auto zat en vluchtte weg. In dezelfde buurt is vanmorgen vroeg ook brand uitgebroken. 1 slachtoffer moest naar het ziekenhuis, maar over zijn toestand is niets bekend. Volgens de politie is er voorlopig geen verband gevonden tussen de brand en de schietpartij. Het begint druk te worden op de Europese wegen. Het is een weekend met veel vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. In Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. Hoe zuidelijker, hoe drukker op dit moment, zegt Gert Verhoeven van mobiliteitsorganisatie VAB.
12: De drukste punten zijn Lyon, alles wat onder Lyon is richting Avignon en richting Mediterranee. En het alternatief daar is Clermont-Ferrand, dat is iets beter. Parijs, ring rond Parijs begint zeer druk te worden. En aan de Gotthardtunnel voor het verkeer richting Zwitserland en verder Italië zien we dat we nu al met wachttijden zitten van 1 uur richting het zuiden en het terugkomend verkeer richting noordelijk, daar zit je aan 40 minuten.
10: De voorbije maand juli was de op 1 na droogste ooit. Er viel in Ukkel maar 11,1 mm neerslag. Er was ook veel meer zon dan gemiddeld. Met 308 uur staat de maand die we achter de rug hebben op de 3e plaats ooit. En het was ook veel warmer dan normaal. Uitleg van weerman Bram Verbrugge.
13: De voorbije maand juli brak geen record, maar toch was het een opvallende maand. Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de 2e keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld. Het was zeer zonnig. We kregen de zon 308 uur te zien. Een dikke 100 uur meer dan normaal. En het was ook zeer droog. Op de meeste plaatsen viel er minder dan 10% van de normale neerslaghoeveelheden.
10: Elon Musk, de eigenaar van onder meer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, is de voorbije weken enkele honderden miljarden van zijn vermogen kwijtgespeeld. Dat komt omdat het aandeel SpaceX stevig gedaald is. Kort na de beursgang van SpaceX in juni piekte het aandeel op ruim $200, maar nu is het teruggevallen tot $108. In die tijd is het vermogen van Musk gedaald van ruim 1300 naar bijna $700 miljard. Hij blijft wel de rijkste mens ter wereld. Sport. Vanmiddag begint de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze vertrekken in Lausanne in Zwitserland. Jonas Maas blikt vooruit.
6: De Tour start met 2 etappes in Zwitserland. Er is ook een tijdrit op dinsdag. In de koninginnetappe op vrijdag moeten de rensters naar de top van de legendarische Mont Ventoux. En volgende week zondag is er dan nog een heel lastige slotetappe in Nice. De 2 topfavorieten zijn titelverdedigster Ferran Prévot en de Nederlandse Vollering. En er staan ook 9 Belgen aan de start, met daarbij Lotte Kopecky. Ze heeft dit jaar geen klassementsambities en wil vooral zonder druk kunnen koersen. Vandaag krijgt ze al een hele goede kans met een finish op haar maat in het centrum van Lausanne.
10: En nog geen week na zijn 2e plaats in de Tour kan Remco Evenepoel vandaag recordhouder worden in de Clásica San Sebastián in Spaans Baskenland. Hij heeft de wedstrijd al 3 keer gewonnen en kan de eerste worden die 4 keer wint. De vermoeidheid valt nog mee, zegt Evenepoel.
14: Ik was sowieso al met mijn hoofd behoorlijk snel bij deze wedstrijd. Zeker vanaf dat de Tour gedaan was. Dus op dat vlak is er nog heel veel motivatie en goesting om het nog goed te doen. Dus uiteindelijk ben ik de vermoeidheid een beetje aan het negeren en nog 1 keer alles geven. En dan vanaf morgen kan ik genoeg rusten.
10: Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer met vanaf de namiddag of de avond kans op onweer. Vooraan zat onze verslaggever in Ceuta, het Spaanse grondgebied waar tienduizenden migranten uit Marokko toestroomden. Ze ziet dat de overblijvende migranten nu richting Marokko teruggedreven worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel. Op de E40 richting kust nog 25 minuten file tussen Zwijnaarden en Aalter. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is er hinder door een ongeval bij Kortrijk-Zuid. Het is uitkijken daar op de linkerrijstrook, die is versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten erbij van op de E17 tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. De 14 grootste hits.
15: Radio 2 Top 30.
8: Dirk Gijs.
0: Kijken wat het best verkocht werd, het meest gestreamd of de meest gedraaide hits in Vlaanderen.
8: Radio 2 Top 30. 14.

vind het een geslaagde combinatie. Het is ook een slimme combinatie natuurlijk. DJ Licious en dan de topzanger en songwriter Milo. Je hoorde ze met Forever Young. Dat is een van de genomineerden uiteraard voor VRT Zomerhit. We gaan door met Jelly Roll en I'm Good. Komt van de soundtrack van de film Goats. En hij mag daar zelf ook een rolletje in spelen. Hij mag de stem doen van Grizz de Beer. En dat liedje past heel goed in de film, maar ook goed bij het leven van Jelly Roll. Hij heeft dan veel meegemaakt. Zingt het fantastisch.

0: was het geluid van een glijbaan bij Aqualibi.
1: Aqualibi, zo klinkt een geslaagde dag. Info en tickets op aqualibi.be.

0: Hij jojoot een beetje op en neer in de Radio 2 tot 30. Plus 1, dat is dus de goede kant uit voor Jelly Roll en I'm Good. We hadden 3 nieuwkomers in de Radio 2 tot 30. Wel, we zijn toe aan de hoogste nieuwe.
1: Radio 2 top 30.
0: Antoon, de enige.

0: Lekker swingend en de hoogste nieuwe. Je hoorde Antoon en de enige.
1: Radio 2 tot 30.
0: Antoon speelt hier maandag om 7:30 op ons dak. En hij komt dinsdag ook naar de tv-opnames van VRT Zomerhit. Hier op het strand van Blankenbergen. Maxime, Camille, Sam Goris, Bart Peters, die zijn er dan ook allemaal. Trouwens, alle artiesten vind je natuurlijk op VRT Max. Iedereen is welkom op het strand. Maar wat je zeker wil zijn van een goede plaats vlakbij het podium, eventueel in beeld komen, wel dan kan je VRT Zomerhit van op de eerste rij beleven.

0: lekker dansbaar, maar wel een beetje op het terugweg. Vorige week nog goed voor top 10 hits. Nu gezakt en op 11 land. Another met 45 Ultra en Talk To You. We hebben weer 10 hits gehad, dus tijd voor een overzicht.
1: 20.
0: Boston van Stella Lefty, eentje gestegen en beland op 20. 19 is voor Isabella A. Een tweede nieuwkomer vinden we op 18. Passenger van Alex Warren, dat is een nieuwe en opvolger van zijn vorige hit. 18 dus. 17 is voor Gert en James. En op 16 Cameron Whitcomb met The Kingdom of Fear. Dat is een superzakker. Niet zo goed voor Somber en Homewrecker. Maar er is ook goed nieuws voor Somber, want zijn nieuwe is pas binnengekomen. 14, DJ-licious en Milo. Dat willen we toch allemaal een beetje. Ja. Forever young, of toch minstens jong van geest blijven. Op 13, Jelly Roll. Good. Hoogste nieuwe op

0: Alex Warren met Fever Dream gaat 3 plaatsen achteruit, maar dat is ook niet erg, want er is opvolging. Zijn nieuwe is pas binnengekomen deze week.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
2: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
4: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: De fans die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
3: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.
3: Tot 30.
2: 9.

0: Scandinavische popmuziek, housemuziek, een pianoriedeltje, lekkere groove. Heel zomers, ideale soundtrack voor ja, deze mooie zomerse zaterdag. En al zeker hier in Blankenbergen, waar het toch wel een beetje genieten is hier op de dijk. Je mag gerust zijn, je bent ook welkom, hè. Altijd welkom hier in Blankenbergen om radio te kijken of om het mee te maken. De artiesten op ons dak in de week, op de opnames natuurlijk van VRT Zomerhit, allemaal niet te missen. Op de E40 richting Kust is er 25 minuten file tussen Zwijnaarden en Nevelen. Vertraging van 10 minuten zijn er richting Antwerpen op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En nu een succesvolle circusdirecteur die maar liefst 33 voorstellingen geeft in haar eigen circusdorp in Oost.

Henk Taverne stuurt in de Radio 2-app. Zalig genieten thuis met Radio 2. En het komt vanuit Diksmuiden. Keijum, zo heet dat daar blijkbaar. Je hoorde Camille, Nu dat je weg bent, op nummer 8. Ja, en Camille die brengt haar hits en spektakel in een knalroze circusdorp in Oostende. Ze opent de show met haar hit Vuurwerk en dan kruipt ze al direct in de nok van de tent om aan een kroonluchter daar te gaan hangen. Enfin, ze doet haar stunts zelf en ze krijgt ook hulp van Ruud Beekmans, van Maxime of van Manu van Akker. En het is wel fel, want ze speelt 33 van die shows deze zomer. Maar dinsdag maakt ze toch nog even tijd om hier in Blankenbergen erbij te zijn bij de opnames van VRT Zomerhit. En jij bent ook welkom, hè? Op strand. Alle info op VRT Max. En nu door met nummer 7.

0: muziek in de radio top 2 tot 30. Zo klinkt het wel, of zo lijkt het wel. K3 op nummer 6. Radio 2. Trouwens, de kans dat Gert Verhulst zomerhit winst is eigenlijk dubbel zo groot als bij andere artiesten. Want Zomer van Oya Lele is dus geschreven door Gert. Maar ja, Gert is ook genomineerd met James. Enfin, hij maakt dubbel zoveel kans. We zijn toe aan onze top 5. Het begint bijzonder spannend te worden. Maar eer we aan de nummer 5 beginnen, wil ik toch nog even terugblikken naar die top 3 van vorige week. Hè.
1: Radio 2, top 30, 3. Ik zoek altijd
0: naar de nooduitgang. Toen dus, Meteor met de nooduitgang. Gaat hij richting uitgang of kan hij nog een beetje stijgen? Ja, dat zal straks over weinig minuten blijken. En misschien zit er toch ook wat sleet op deze Dai Dai, omdat het WK voorbij is. Hè? Shakira en Burna Boy. Ik ga je Shakira was 2 vorige week en dit was nummer 1 vorige week. Maxime en Babette, kunnen ze die positie blijven volhouden? We zullen het straks horen.
2: Radio 2 Top 30. Elke dag telt voor.

0: gebeurt niet altijd, maar dit keer staan er toch 3 filmhits in de Radio 2 Top 30. En dit is er eentje van uit Toy Story, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

hartzeer kan zuur zijn, maar niet bij Aaron en Zoe, want dit gaat over de liefde loslaten. Maar dan wel met een gouden randje. Hè. Iedereen verschijnt met een reden in je leven en al blijven ze niet voor altijd, je moet dankbaar zijn voor wat geweest is. Heel mooi gezegd en vooral gezongen op nummer 4 in de Radio 2 Top 30. En dit is de nummer 3. Ja, nummer 1 zit er niet meer in, hè, voor deze Shakira en Burna Boy. Daar

0: Bergen, al die mensen die op de stip gaan staan en dan komen ze in beeld, komen ze ook op televisie. Dus geweldig om te zien hier. Ja, het is hier een leuk plekje in Blankenbergen, dus iedereen welkom. En dit is bijzonder zomerse muziek van Shakira. Ze stond op nummer 3 met deze Die Die. We hebben een nieuwe nummer 1, want wie staat er op 2? Maxime en Babette.
1: Radio 2 Top 3.

0: eentje gezakt en op nummer 2 beland. Maxime en Babette met Hoe dan ook. We zijn toe aan de ontknoping van de Radio 2 Top 30. Maar eerst een overzicht.
1: From the second that you walked in, something like a fever dream.
0: Na 22 weken nog net top 10 voor Alex Warren en zijn Fever Dream. En de DJ's van de Bauza die komen de top 10 weer binnen met Magnetic.
2: 9.

0: Camille schuift twee plaatsen vooruit met dit hitcircus. Ze is ook circusdirecteur tegenwoordig. Hè. En plus 5 zelfs voor Bruno Mars. Die gaat door naar de top, denk ik.
1: 7.

0: Een ex-nummer 1 en toch weer een bank vooruit voor Aaron Blommaert en Zoë Levi. Terwijl Shakira en Burna Boy een plaatje terugvallen met Die Die. 3. Maxime en Babette staan na 24 weken nog fris op nummer 2. En wie is dan de strafste deze week?
1: Radio 2, top 30.
2: 1.
1: Nummer 1.
2: Radio 2, Dirk Gijs. Top
0: 30. Meteor demareert met een overtuigende plus 2 en pakt de kop met nooduitgang. Veel plezier nog met Anja. Op nummer 1. Joris, wat vind jij ervan?
3: Dit was niet wat ik wilde.
0: Allee.
3: Niet wat het moest zijn.
0: Eén is toch mooi?
3: Het zou me niets kunnen schelen, nee. Echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: En nog veel meer goede muziek horen zo meteen van op de pier hier in Blankenbergen met Radio 2 Zomerrit Backstage. Maar eerst het nieuws van 1 uur.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Ceuta worden de overblijvende migranten richting Marokko teruggedreven. De maand juli was volgens het KMI veel warmer dan normaal. En de vrouwen beginnen vanmiddag aan hun ronde van Frankrijk. Het aantal mensen dat omgekomen is bij de grens tussen Marokko en het Spaanse grondgebied Ceuta is opgelopen tot 67. De meeste zijn de voorbije dag verdronken of vertrappeld toen ze via de zee of het grenshek binnen probeerden te raken. In Ceuta zijn ze op Europees grondgebied en hopen ze op het vasteland te raken. Maar de meeste stellen vast dat dat niet zomaar lukt en zijn al teruggekeerd. Mieke Strings, jij staat aan die grens tussen Ceuta en Marokko. Is daar nog altijd erg druk?
1: Ja, en hier bij die grens komen voortdurend groepjes Marokkaanse migranten aan. Vanochtend zagen we plots het leger beginnen met die jongens, maar ook meisjes en zelfs kinderen, bijeen te drijven richting grens. Want hier zijn nog altijd honderden, vooral Marokkaanse migranten, die hopen op een beter leven. Maar ik heb ook gesproken met Soedanese oorlogsvluchtelingen die de grens overgezwommen zijn. En om dat overzwemmen tegen te houden voortaan, is er nu in zee ook een barrière gespannen. Veel migranten klinken echt wanhopig dat ze nu terug moeten naar een land waar ze geen toekomst zien. Maar de inwoners reageren opgelucht als er plots tienduizenden vreemdelingen naar een stadje van 84.000 inwoners komen, zeggen ze. Ja, dan is dat toch behoorlijk beangstigend.
0: Dankjewel, Mieke. En intussen vragen 22 EU-landen een spoedbijeenkomst van de Europese minister van Binnenlandse Zaken over de migratiecrisis. Het begint behoorlijk druk te worden op de Europese wegen. Het is een weekend met veel vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. In Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. De drukste punten op dit moment zijn de ring rond Parijs, Lyon in Zuid-Frankrijk en de Gotthardtunnel in Zwitserland. Dat zegt Gert Verhoeven van mobiliteitsorganisatie VAB.
2: Hoe meer dat we naar het zuiden gaan, hoe drukker dat het wordt. Wat maakt dat mensen vroeger zijn vertrokken, dus ze hebben de adviezen opgevolgd om niet vandaag te rijden of minder vandaag te rijden. Maar we hebben ook al in de alarmcentrale bij VAB gezien dat er vannacht heel veel oproepen zijn binnengekomen van mensen die wellicht gisteravond zijn vertrokken, 's nachts zijn gaan rijden. En daar zijn ook een aantal ongevalletjes van gekomen.
0: Wie dit weekend nog vertrekt, doe dat dus beter niet meer vanavond of vannacht, maar morgen vroeg. De voorbije maand juli was de op één na droogste ooit. Er viel in Ukkel maar 11,1 mm regen. En er was ook veel meer zon dan gemiddeld. Met 308 uur staat de maand juli op de derde plaats. En het was ook veel warmer dan normaal. Meer uitleg door weerman Bram Verbrugge.
3: De voorbije maand juli brak geen record, maar toch was het een opvallende maand. Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld. Het was zeer zonnig. We kregen de zon 308 uur te zien. Een dikke 100 uur meer dan normaal. En het was ook zeer droog. Op de meeste plaatsen viel er minder dan 10% van de normale neerslaghoeveelheden.
0: Elon Musk, de eigenaar van onder meer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, is de voorbije weken enkele honderden miljarden van zijn vermogen kwijtgespeeld. Dat komt omdat het aandeel SpaceX stevig gedaald is. Kort na de beursgang van SpaceX in juni piekte het aandeel op ruim $200. Maar nu is het teruggevallen tot $108. In die tijd is het vermogen van Musk gedaald van ruim 1300 naar bijna $700 miljard. Hij blijft wel de rijkste mens ter wereld. In het wielrennen wordt straks in het Zwitserse Lausanne de start gegeven van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Jonas Maas, wat mogen we verwachten?
4: Wel, het is toch een tour die opnieuw wat zwaarder lijkt dan de voorbije edities. Met dus twee etappes in Zwitserland, een tijdrit op dinsdag, de koninginnetappe naar de Mont Ventoux op vrijdag en dan nog een heel lastige slotetappe in Nice volgende week zondag. Voor de topfavorieten moeten we twee namen noemen. De Française Ferrand Prévot, die vorig jaar verrassend won, en de Nederlandse Vollering, die met haar ploeg het hele voorjaar heeft gedomineerd en zelf ook al de Giro won. 9 Belgen staan aan de start. Dat is een record, met als grootste naam nog altijd Lotte Kopecky. En zij heeft in tegenstelling tot vorig jaar geen klassementsambities deze keer en wil vooral zonder druk kunnen koersen. En dat kan vandaag al in een etappe met een finish op haar maat in het centrum van Lausanne.
0: Dankjewel, Jonas. De Europese Voetbalbond UEFA heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino verloren na zijn omstreden plan om aandelen van de wereldkampioenschappen voetbal te verkopen aan private investeerders. De UEFA is blij dat het voorstel afgeblazen is, maar omschrijft het omstreden plan als een smerige, ondoorzichtige achterkamertjesdeal. En ook de Nederlandse bond reageert scherp. Volgens de Nederlanders heeft dit geleid tot een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap van Infantino. De Belgische bond nam in een statement enkel kennis van het afvoeren van de plannen van de FIFA-baas. Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee, rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer, met vanaf dinsdag en in de namiddag ook of avond kans op onweer. Vooraan zat onze verslaggever, die is in Ceuta, in het Spaanse grondgebied, waar tienduizenden migranten uit Marokko toestroomden. Ze ziet dat de overblijvende migranten richting Marokko teruggedreven worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de E40 richting kust nog een kwartier file rijden tussen Sint-Stevens, Sindenijs, Westerenbeter en Loppem. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen blijft de vertraging beperkt.
6: Radio 2 Zomerhit Backstage.
5: Anja Daams. Ook in het weekend veel ambiance hoor aan de Belgian Pier in Blankenbergen. En daar zorg ik mee voor heel veel plezier voor. Tussen nu en 4 uur, zeer goedemiddag. Trouwens, Margriet Hermans won een aantal jaar geleden met haar versie van dit nummer, de VRT Zomerhit. Weet je nog wel? Maar dit zijn de OG's. To Fabiola. De melodie is lekker blijven hangen. She's after my piano.

0: Ze stonden vorige week nog op het dak van Radio 2 voor een paar nummers. Die van Tu Fabiola.
1: Radio 2 Zomerhit.
2: Backstage. Radio 2.
0: In het weekend blijft ons podium leeg. Dan kan je komen sporten hier. Vandaag is jiu-jitsu, of moet ik nu jiu-jitsu zeggen? Ik ga het zo meteen eens vragen aan David van der Schoepen.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: Dit was het geluid van een glijbaan bij Aqualibi.
4: Aqualibi, zo klinkt een geslaagde dag. Info en tickets op aqualibi.be.
5: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Backstage.
1: Halverwege de zomervakantie ook. Wat gaat dat snel, zeg, hier aan zee. Ook dit weekend weer heel veel beweging rond de studio. Figuurlijk, maar ook letterlijk. David van der Schoepen, internationaal instructeur. Ja, jiu-jitsu of jiu-jitsu, wat moet ik nu eigenlijk zeggen?
2: Wel, het is een Japanse krijgskunst, Anja. Eigenlijk wordt het jiu-jitsu uitgesproken, maar in de meeste clubs in Vlaanderen zeggen ze toch wel jiu-jitsu.
1: Ah, oké. Okay.
2: Origineel kwamen de Japanners naar hier in België, de eerste grootmeesters of afstammelingen daarvan. En wij konden dat eigenlijk gewoon niet zo goed uitspreken, dat Japans. Want ja, Japans is een opbouwende taal en wij zijn een Germaanse taal, dus dat is opgezet naar... Jiu-jitsu.
1: Ah, vandaar inderdaad. Hè. Het is Japans. Vorige week was hier iemand die taekwondo deed. Dat is Koreaans van oorsprong. Wat is het verschil eigenlijk?
2: Wel, de Koreaanse gevechtsporten die zijn eigenlijk allemaal verweven met de Japanse. Want ze is allemaal familie van elkaar. Dat ging zo gelijk dat ze in de Karate Kid films. De ene ging vissen en kwam op de Koreaanse kust terecht. Dan weer andersom. Dus dat is eigenlijk redelijk verweven. Eigenlijk ligt alle oorsprong in China, dat is overgekomen en verbeterd tussen aanhalingstekens door de Japanners. En wij hebben dat dan jiu-jitsu genoemd, terwijl het Koreaanse hapkido zeer vergelijkbaar is.
1: Ah, oké. Zeg, staat dat allemaal in dat boek dat jij mee hebt?
2: Wel, alsjeblieft.
1: Oh, dank u. Het is een dik boek.
2: Ja, het is het jiu-jitsu handboek. Dat is vorig jaar uitgekomen in de stijlgroep waar ik zelf lid van ben. Een van onze trainers is mede-auteur, de heer Yves Bonte.
1: Maar wat staat erin?
2: Hij staat er allemaal in. En hoe dat de basisbeginselen in elkaar zitten voor jezelf te verdedigen. Kijk maar eens. We hebben het thema worpen, het thema bevrijdingen, trappen, stoten, klemmetjes.
1: Dat allemaal.
2: Een klem is een polsmanipulatie of een armmanipulatie die tot breuken kan leiden.
1: Dat is niet goed. Dat klinkt niet goed.
2: Gezond is dat niet, nee. Maar als je met gezond verstand traint, is dat allemaal zo geen probleem.
1: Ja, 400 en meer bladzijden in dat boek, dat ga ik niet doorgenomen krijgen deze namiddag. Maar mag ik toch zo eens komen proberen?
2: Tuurlijk.
1: Ah, wel, dat is goed.
2: Iedereen mag komen proberen, heel de namiddag lang nog, bij de Vlaamse Jiu-Jitsu Federatie. Alsjeblieft.
1: Dan zie je mij en hopelijk heel veel mensen komen zo meteen.
2: Dank u.
3: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: Fog of Glass, dat broze hart van Debbie Harry van Blondie. Vanavond de allereerste VRT zomerhit op VRT1. En wat Céline Hermans daar gaat doen, dat hoor je zo meteen.
1: Radio 2.

0: I still haven't found what I'm looking for. Och, Garmkes toch, die van U2 nog altijd op zoek.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Misschien wel naar een goed televisieprogramma om naar te kijken vanavond, zoals de VRT Zomerhit. 8:50 op VRT1. Niels en Siska die ontvangen Vlaamse artiesten, al dan niet genomineerd voor de Zomerhit van dit jaar. Céline Hermans die zal er vanavond ook bij zijn met een moeder, met een nummer van haar moeder. En dat nummer dat gaat ze niet alleen zingen.
2: Dat moet een beetje nog spannend blijven, maar inderdaad, ik sta niet alleen. En laat ons zeggen dat het ook zeker geen onbekende gezichten zijn, maar misschien ook gezichten van wie je niet verwacht dat ze mee gaan zingen. Dus ik zou zeggen, gewoon kijken.
0: Ja, dat zal ik zeker doen, want de Margriete die wij met z'n allen hier gemaakt hebben, die krijgen vanavond ook een speciaal plaatje in het programma.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Hey. Anja Daams.
0: Radio 2. Trouwens, Céline zal vanavond met dus een paar onverwachte meezingers dit nummer zingen. Niets houdt me tegen.

vanavond op VRT1, dus de versie van Céline en Co. Vanaf maandag staan er weer een hoop nieuwe artiesten op ons podium hier, zoals maandagmiddag om 3:30. De volgende, Laura Tesoro.

0: voor wie het nog niet wist, genomineerd natuurlijk voor de VRT Zomerhit. Wil je haar 29 augustus die zomerhit zien winnen? Stemmen kan elke week één keer via VRT Max. Laura Tesoro, niet alleen maandag bij ons, maar wat zie ik bij de line-up van het televisieprogramma. Woensdag zal ze er ook bij zijn, want inderdaad, dinsdag en woensdag, dan is het weer zover. Dan worden er twee programma's opgenomen van het televisieprogramma. Kan je live meemaken? Fantastisch hier, van op het strand in Blankenbergen. En als je alles van heel dichtbij wil zien, als je de artiesten bijna wil voelen, dan kan dat met zomer-VIP-tickets. En die tickets die kan je bestellen via VRT Max. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring is het een half uur file rijden richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En door een defect voertuig is de rechterrijstrook daar versperd. Andere vertragingen blijven beperkt, zegt dit bericht. Maar er komt een nieuw bericht binnen dat ook nog zegt dat op de E40 richting Kust net voor de Ternat de rechterrijstrook versperd is door een obstakel. En op de kleine Brusselse ring richting Zuid is er bijna een half uur file tussen het Louisaplein en het Zuidstation. En dat door een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Vastberadenheid van de Kreuners. Vanavond dus de eerste zomerhit op VRT1. En ook internationaal bezoek van deze hier, John Newman. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: John Newman vanavond dus op VRT. Trouwens, hij was niet alleen voor Zomerhit naar België gekomen, hoor. Nee, nee, hij stond ook op het podium van Tomorrowland.
1: Yeah, it's just been, like we say, I've done it a few times, but every time it's just growing. I think the festival is growing as well. So yeah, it's amazing to be a part of it and to experience that. And I think it's a really emotional place. And I think people feel a lot of magic. So yeah, I really get a lot out of it. And I'm really proud that I can be a part of that, you know.
0: Ja, hij vindt het podium van Tomorrowland dus een magische plek. Heel blij dat hij er deel van mag uitmaken. Maar ook het podium van Zomerhit trouwens, vertelde hij aan Kim. Heel anders, maar het zorgt voor balans, vertelde Paul Newman.

What Lovers Do van Maroon 5. Zo fijn dat er af en toe mensen binnenkomen om een klapje te doen. Om iets te vragen, maar ook om iets af te geven. Ik heb hier net een schattig briefje gekregen van Madelief. Die zegt, ik vond de zomerrit superleuk. Het ballenbad ook. En Hallo Kroket was tof. Wel, Hallo Kroket, dat is er natuurlijk. Madelief, volgende maandag weer. Hè? De hele week is ook de ploeg. Van Ketnet hier. En dan kan je weer van alles komen beleven. Maar het ballenbad, dat is vandaag ook open. Amai, veel kinderen in dat bad zie ik zo.

0: Het belooft een zalige avond te worden, denk ik, aan het temperatuurtje hier vandaag in Blankenbergen te voelen. New Kids on the Block en Tonight.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En als je dan vanavond op het terrasje zit, dan kan je even goed stemmen voor de VRT Zomerrit. Lias uit Drongen die heeft dat al gedaan. Zeer goedemiddag, Lias.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Lias. Hoe is de zomervakantie al geweest voor jou?
2: Is wel goed.
0: Is het goed? Zijn jullie al op reis geweest?
2: Ja, naar Frankrijk.
0: Oh, Lias, hoe was het met de bosbranden daar?
2: De bosbranden waren de laatste dagen wel dichtbij gekomen.
0: Ja.
2: Maar de laatste week moesten we nog naar Angoulême, naar mijn papa's nicht, een vakantiehuisje. Maar dat was gelukkig ver van de bosbranden.
0: Ah, want dat is toch wel een beetje vies, hè, als de wereld zo in brand staat.
2: Ja.
0: Ja, maar toch een fijne vakantie gehad.
2: Ja.
0: Ja, en ook nog tijd gehad om te stemmen voor VRT Zomerrit. Daar ben ik heel blij om. We gaan jouw top 3 eens overlopen. Hè. Wie heb jij op 3 gezet, Lias?
2: Laura Tesoro.
0: En is daar een speciale reden voor?
2: Ik vind dat zij veel mooie liedjes maakt en dat zij dat heel goed kan uitbrengen.
0: Dat is waar. 2.
2: Maxime en Babette.
0: Ja, ook fijn, hè? Ook fijn. En wie heb je dan op 1 gezet?
2: Bas.
0: Bas Serra, de winnaar van The Voice. Heb je The Voice gevolgd?
2: Ja.
0: Ja, en was hij jouw favoriet van in het begin?
2: Bas en Joris.
0: Ah ja, en uiteindelijk is het Bas geworden. Wie weet, wint hij ook de zomerhit van 2026. 29 augustus, dan wordt het bekendgemaakt op het strand hier in Blankenbergen. Lias, ik wens jou nog een zeer fijne vakantie.
2: Dank u wel.
0: Oké, okay, dag Lias, tada.
2: Bye.
1: Radio 2, zomerhit.
3: Backstage.
1: Anja Daams.

0: Souvenir.
1: Zou hij zich die eerste keer nog herinneren? Ja, moet toch ook al een tijdje geleden zijn, hè? Heeft wat kilometers op de teller staan, de geweldige Willy Sommers. Deze hier, die heeft dan weer alle concerten voor dit jaar gecanceld, wegens evenwichtstoornissen. Maar soms, hier en daar, duikt hij dan toch nog ergens op voor een paar nummers. Zoals onlangs in Florida is hij toch nog eens achter de piano gekropen. De even geweldige Billy Joel.

We didn't start the fire. Nee, wij hebben het vuur niet aangestoken. Wordt tegenwoordig op te veel plaatsen in Europa gezegd. Spijtig genoeg. Dat was Billy Joel.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oulala, what you been romance.
1: Ga voor onze barbecue promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue worst.
2: 25% op barbecue worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
5: En een avonturenparcours!
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: Vanavond de eerste VRT-zomerhit op VRT1. Kleine voorproefjes zometeen al van K3 en Stan van Samang. Maar eerst het nieuws van 2 uur.
9: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
10: 2 uur, goedemiddag VRT-nieuws met Iris van Impe. De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige na een dodelijk agressiegeval vorige week op een tram in Schaarbeek. Een vrouw werd er lastig gevallen door een man waarop een tweede man tussen beiden probeerde te komen. En die heeft daarop klappen gekregen en belandde in een coma. Hij overleed enkele dagen later. De dader van de feiten is aangehouden, maar in het kader van het onderzoek is de politie wel nog een andere getuige ondervragen die ook geslagen zou zijn. Hij is ongeveer 40 jaar, heeft kort donker haar, een baard en droeg donkere kledij. De man wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. De afgelopen maand juli was de tweede droogste ooit. Er viel in Ukkel amper 11,1 mm neerslag. En er was ook veel meer zon dan gemiddeld. Het was de derde zonnigste juli ooit. Het was ook zeer warm, vertelt weerman Bram Verbrugge.
11: Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld.
10: In Amsterdam in Nederland is de jaarlijkse botenparade van de Pride aan de gang. 80 boten varen er in een lange stoet op de grachten om aandacht te vragen voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Het is het grootste regenboog-event in de geschiedenis van de stad, want Amsterdam organiseert voor het eerst de World Pride. Er worden zeker 500.000 bezoekers verwacht. Vorig weekend vond er nog een aanslag plaats op de Pride in de Duitse stad Berlijn. Er viel toen 1 dode en 29 gewonden. De Nederlandse politie heeft bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen en ook de bezoekers zijn extra op hun hoede, maar vinden het nu net nog belangrijker om hun stem te laten horen.
12: Je let wat meer op elkaar, je let wat meer hoe het is afgezet, dus ja, toch wel.
13: Ja, je bent er wel mee bezig, maar eigenlijk willen we er niet aan denken, want het is eigenlijk te bizar voor woorden.
14: On one end, you could be scared to come to something like this. On the other end, you should be even more empowered to come out and celebrate who you are. We can't let those things scare us. Of course, our hearts are with Berlin. We don't want to see anything like that happen, but this really represents of why it's so important for us to come out and show power that we are in this community.
10: De Hongaarse premier Péter Magyar vreest voor een grote energiecrisis in zijn land. Door de lage waterstanden in de Donaurivier kan de enige kerncentrale van het land niet voldoende gekoeld worden. Waarschijnlijk zal de centrale dit weekend volledig stilgelegd moeten worden. Magyar roept alle Hongaren op om minder elektriciteit te gebruiken. Overheidspersoneel zal ook van thuis moeten werken en alle lichten in overheidsgebouwen gaan uit. Hongarije is lang niet het enige land dat kampt met water. Tekorten door de aanhoudende droogte. Ook de rivier de Rijn staat historisch laag. En dat veroorzaakt weer problemen voor transport en industrie. Vanmiddag zon en wolken, rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog warmer. Vanaf de namiddag of avond is er kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Naar Antwerpen, 10 minuten extra op de E313 vanaf Franst. Op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen op de snelweg blijven beperkt. Op de E40 richting Kust is net voor Ternat de weg weer vrijgemaakt. Op de kleine Brusselse ring richting Zuid is er nog wel een kwartier file tussen het Louisaplein en het Zuidstation door een ongeval.
15: Radio 2 Zomerhit Backstage.

Tegenwoordig is het vooral zijn dochter, hè, die in de kijker loopt. In Emily in Paris, al gezien op Netflix. Geweldige reeks. Die Lily Collins, de dochter van Phil Collins. Vandaag veel begankenis hier in Blankenbergen. En dat omdat je sporten kan komen uitproberen. En jiu-jitsu, ik ga het zo meteen eens proberen. Het ziet er wel niet gemakkelijk uit. En warm, zo in het zonnetje. Maar ook al eens vooruitkijken naar de artiesten die gaan komen de volgende weken. Over 14 dagen bijvoorbeeld, verwachten we Cato hier in Blankenbergen. Zal er wel een mooi buikje hebben, want de bevalling is in oktober voorzien. En 2 weken geleden stond de papa nog hier, live bij Radio 2. Dit is Tom Dice.

0: Radio 2, zomerhit backstage.
1: Ah, toch altijd een hoogtepuntje hoor, in het weekend als ik de studio mag verlaten. En de sport komen uitproberen die op dat moment aan het gebeuren is. Ik sta hier terug bij David, dat straks was je in de studio. Ben je komen uitleggen wat jiu-jitsu, zo moet ik het zeggen, hè?
2: Ja,
1: precies
2: jiu-jitsu,
1: is.
2: Ja.
1: Ondertussen heb ik zo aan een mooie kimono gekregen. Oh, dat is heel mooi. En een zwarte band.
2: Ja.
1: Wil dat zeggen dat ik een hoog niveau heb nu?
2: Je hebt een fantastisch niveau, Anja, maar dat wisten we al van in uw studio, hè?
1: Dat is waar, dat is waar.
2: Het is eigenlijk geen kimono, want kimono is vrije tijdskledij.
1: Okay.
2: Het Japanse correcte woord is kaikogi.
1: Een kaikogi heb ik aan.
2: Voilà.
1: Een witte kaikogi, ja, met een zwarte band. Oké, okay, ik ben er helemaal klaar voor, David. Wat moet ik doen?
2: Wel, ik ga mijn assistenten er even bij roepen, senpais, alsjeblieft.
1: De assistenten is gaan lopen, denk ik.
2: Nee, die zijn daar.
1: Kom maar, okay,
2: jongens en
1: ja,
2: dames. Je ja, ziet, het is ook voor jongens en meisjes. En ze gaan jullie uit het jiu-jitsu handboek,
1: ja,
2: een mooie techniek toveren. Dus kom je even bij mij.
1: Dat is allemaal te ingewikkeld. Mag ik het ook eens proberen?
2: Ja,
1: en ondertussen zullen we wat muziek spelen.
2: Ja. Oké. Okay. Goed zo. Ruben, wees een beetje voorzichtig met deze lieve dame.

0: Voilà, de eerste helft van de wedstrijd is gespeeld. Samson en Marie staan één doelpunt achter, maar Pil en de burgemeester hebben aangegeven dat ze niet meer voort kunnen spelen.
1: Nee, dat ziet er niet goed uit. Ik vraag me af, Peter, hoe gaan ze dit oplossen?
0: Ja, ik weet het ook niet, maar in elk geval, je kan toch niet met twee man minder spelen, lijkt mij.

0: Wij willen voetballen, wij willen voetballen. Niks daarvan. Wij willen jiu-jitsu doen.
1: Wees maar zeker.
0: Ja. Ik heb mij ondertussen al leren verdedigen, dus ik wandel op straat, David.
1: Yes.
0: Daar komt een gevaarlijke jongeman naar mij. Die pakt mij bij mijn handen vast. En dan moet ik een vuist maken en terugtrekken.
1: Inderdaad, dat heb jij zeer goed uitgevoerd.
0: En dan moet ik eigenlijk hem nog een mot op zijn gezicht geven.
1: Ja, vanaf dat hij je terug probeert vast te grabbelen, beste Anja,
0: ja?
1: Is het uw recht om u te verdedigen. Dus plaats uw handtekening maar op die brave jongen zijn wang.
0: En dan mag je gewoon zo jouw wang staan.
1: Helemaal. Ja.
0: Heb jij dat nu al eens toegepast in het echt, dit?
1: Helaas wel.
0: Is het waar?
1: Ja.
0: Ja? Want eigenlijk mag het niet, hè?
1: Eigenlijk mag het niet. Er zijn, als je echt wordt lastiggevallen en ze komen echt in uw personal space, dan heb je naar het Belgische grondwettelijk recht wel het recht van u te verdedigen. Al zijn er regels aan verbonden, maar ja, tegenwoordig hangen er overal camera's. Dus het is dikwijls al gesneden koek voor de rechtbank, dankzij die beelden.
0: Ja, nu, ik heb gelezen dat jiu-jitsu geen gevechtskunst is, geen gevechtssport is, maar een gevechtskunst.
1: Het is inderdaad een gevechtskrijgskunst. Krijgskunst betekent eigenlijk dat het afstamt van een echte krijgersklan, in dit geval de samurai.
0: Mm.
1: En de samurai, ja, als die ontwapend waren van hun zwaard, dan gingen die eigenlijk voort met het jiu-jitsu. Ja, er zijn historisch gezien is het met de oude krijgskunsten, jiu-jitsu, begonnen. Daar is dan judo uit ontstaan en wij zijn een meer moderne vorm die heel veel takken en overlappingen hebben met wat je er straks zei, taekwondo, karate, judo. En het hele pakketje samen noemen we eigenlijk jiu-jitsu.
0: Amai.
1: Dat betekent niet dat wij beter

0: zijn dan onze collega's. Maar wij hebben gewoon een groter pakketje.
1: Voilà, het is allemaal anders. Ik sta hier ondertussen wel serieus te zweten, zeg.
0: Ja, het is warm, hè.
1: In mijn, zeg het nog eens.
0: In uw kijkogie. En het staat u beeldig.
1: Dank je wel, maar ik ga hem toch uitdoen en terug naar de studio gaan.
0: Ik begrijp u.
1: Dank je wel. En iedereen welkom hier in Blankenbergen om het zelf eens te proberen.
0: Jawel, zeker.

0: van Mumford & Sons. Ondertussen schoentjes terug aan en veilig terug in de studio. Ja, is wel plezant hoor. Zo een gevechtskunst of gevechtssport kunnen uitoefenen. Rutgert Verhoeven die zegt in de app van Radio 2... voorzichtig met je handjes, hè, dat je geen pijn doet. Maar ja, nee, het is niet pijn hoor. En ze waren heel lief voor mij, Rutgert. Dat is een geruststelling.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
2: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Radio 2.

0: Mamma Mia van Montissa. Vanavond dus zeer fijne televisieavond. Zonder twijfel, het is vanavond namelijk de eerste VRT-zomerhit op VRT1. Met heel veel genomineerde en niet-genomineerde mensen, artiesten die langskomen. K3 bijvoorbeeld zal er ook bij zijn vanavond. Dit jaar een van de genomineerden met het nummer De Zomer van Oya Lele. En Hanne, die steekt het niet onder stoelen of banken dat ze het toch wel heel fijn zou vinden om te winnen.
1: Ik zou het vooral speciaal vinden omdat Klaasje nu hier even terug is. Dus dan zou het zo'n beetje voelen alsof dat zij een beetje
2: de Lucky Charm is.
1: Ik ben de mascotte. Dan maken we volgend jaar gewoon eentje mee erbij. Nee, en ook omdat het wel 10 jaar geleden is. Allee, weet je, het voelt wel een beetje zo van, oh, het zou zo leuk zijn. Maar ja, we gaan het zien, hè. Het is al leuk dat we er mogen staan.

moet toch meezingen, hè? Inderdaad. 10 jaar geleden wonnen ze met 10.000 luchtballonnen de zomerheet. Wie weet dit jaar ook met de zomer van Oh ja, Lele. Stemmen via VRT Max.

0: vond haar zo'n schoonmadam in de jaren 90. Zal ze vast en zeker nog zijn. Maar een beetje uit de picture, die Nathalie Imbruglia en haar Thorn. Op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de kleine Brusselse ring richting Zuid is er hinder door een ongeval tussen de Hallepoort en het Zuidstation. Richting kust is er nog vertraging op de E40 bij Aalter. En op de E313 van Luik naar Hasselt is het iets voor Diepenbeek uitkijken voor een oliespoor op de rechterrijstrook.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Modern Talking en You're My Heart, You're My Soul uit de jaren 80. Trouwens, de jaren 80 die Stan van Samang wel hebben beïnvloed voor zijn nieuwste hit.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Ja, want Stan van Samang die zal er vanavond ook bij zijn voor de allereerste VRT Zomerhit op VRT1. 9:10, dan beginnen Siska en Niels eraan. En Stan die is genomineerd natuurlijk met zijn nummer Hot Shots. Een fantastisch nummer, als je het mij vraagt. Het is een drukke zomer voor Stan. Niet alleen met optredens, maar ook met twee jonge kids in huis.
2: Onze Lenny die is gisteren in een bijen gestapt. En hij had vandaag nog redelijk veel last van zijn teen. Ja, die bij, zo'n bij. En die bij heeft geprikt, ja. De hofstaf vol klaver, Kim. En dan die bijen zitten op die klaver. Hij stapt daarin. Het kot was te klein natuurlijk. En Stella heeft dan snel, om die pijn te verzachten, een tekening gemaakt. En geraad het nooit, dat heeft gewerkt. Ze zijn soms heel goed samen. En soms echt halen ze het bloed van onder elkaars nagels. En en passant ook nog eens onder die van ons.
3: Elke dag.
4: Radio 2, Zomerhit.
1: Backstage.
0: Radio 2. En hoe kan je ervoor zorgen dat Stan op 29 augustus kan komen uitrusten hier in Blankenbergen door via VRT Max te stemmen op dit nummer?

0: Oh, ik hoop voor hem zo dat het een schot in de roos gaat zijn. Die hotshot. Stemmen via VRT Max op Stan van Samang.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 pets. Lidl, dat kan tellen.
3: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Elke dag telt voor 2.

0: Radio 2, Zomerhit Backstage.
1: Mo en Douwe Bob vragen om nog even te blijven. Met heel veel plezier blijven wij tot 8 uur vanavond hier. En ik hoop dat jij ook met heel veel plezier stemt voor de VRT Zomerhit. Zoals Elke de Kleen uit Weinigem gedaan heeft. Goedemiddag, Elke.
2: Ja, goedemiddag, Anja.
1: Goedemiddag. Is het warm genoeg voor jou?
2: Ja, het valt mee vandaag. Er zijn al warmere dagen geweest.
1: Dat is ook weer waar. Wat ben je aan het uitspoken vandaag?
2: Ik ben van de voormiddag op stap geweest met de zoon. En nu ben ik een beetje mijn duimpje aan het voorbereiden dat ik daaraan start verder mee kan gaan. Hè.
1: Ah, dat is fijn. Dat is fijn. Dat is een fijne hobby. Hè. Een prutshobby.
2: Ja, maar ik doe het denk ik met foto's van dierbaren. Dus,
1: Oké. Okay, kan ook.
2: Ja, ah, dat is fijn. Ik foto's
1: van kiezen. Ah, oké. Okay. Wel, we gaan het eens hebben over 3 dierbaren waarvoor jij gekozen hebt in de VRT Zomerhit. Wie staat er op 3 voor jou, Elke?
2: Stan van Saman.
1: Ja, met zijn hotshot. We hebben hem net gehoord. Fijne gast,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja. Op 2?
2: Dat is deze week Van Goris. Dat is Rak.
1: Ah, dat is deze week. Je stemt elke week?
2: Ja.
1: Ah, dat is goed. Dat is fijn. En wie staat er deze week op 1 voor jou?
2: Gert en James.
1: Gert en James met hun Madi Wodo. En is het elke week anders of blijf je toch wel?
2: De 1 en de 2 die wisselt dus tussen Gert en James en Sam.
1: Ja.
2: En mijn derde, dat is ofwel Stan van Samang ofwel Meteor.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ook 2 goede gasten. 29 augustus, dan weten we wat het geworden is. Dank je wel om te stemmen en nog heel veel plezier met je diamond painting daar.
2: Ja, dank je wel.
1: Dag Elke.
2: Ja, dag. Radio 2.

Stilte van de Stad. Dit jaar de nominatie van Dana Winner. Ze was trouwens gisteren nog hier live op het podium van Radio 2. Onwaarschijnlijk hoe vaak ze op de foto gegaan is met de fans hier. Lieve madame Dana Winner. En dit is James Blunt.

Een nachtje blijven hier op de pier, dat is misschien wat overdreven. James Blunt en Stay the Night. 20 augustus, dan is het aan Lisa Lewis om live te komen optreden hier bij Radio 2. Maar ze is afgelopen week al wel langs geweest bij Anwoord. Ah ja, om te stoeven met Scott, hè. 2 weken oud is hij. Dat fantastisch bazeke ondertussen van Lisa Lewis.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Die is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prévot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
4: Meedoen met al onze wedstrijden.
3: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
4: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
3: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
5: Elke dag telt voor twee. Hey, VRT. Radio 2.
4: Radio 2.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Ook na 3 uur nog veel muziek hier van aan de pier in Blankenbergen. Ik zie onder andere Seal, Jeremy Vrielink en Supertramp. Maar eerst het nieuws.
5: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige na een dodelijk agressiegeval vorige week op een tram in Schaarbeek. Een vrouw werd er lastig gevallen door een man waarop een tweede man tussen beiden probeerde te komen. Die heeft daarop klappen gekregen en belandde in een coma. Hij overleed enkele dagen later. De dader van de feiten is aangehouden, maar in het kader van het onderzoek is de politie wel nog een andere getuige ondervragen die ook geslagen zou zijn. Hij is ongeveer 40 jaar, heeft kort donker haar, een baard en droeg donkere kledij. De man wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. De grootste drukte op de wegen richting het zuiden is achter de rug. Er stond vanmiddag meer dan 1000 kilometer file op de Franse wegen. De A9 richting Spanje en vooral de A7 richting Lyon en Marseille waren zeer druk. De files zijn op dit moment nog wat verder opgeschoven richting het zuiden. Het is nu het drukst richting de stad Valence. Het blijft ook druk aan de tunnels richting Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Aan de Gotthardtunnel in Zwitserland bijvoorbeeld zijn er nu wachttijden van 1,5 uur. In Amsterdam in Nederland zijn 100.000 bezoekers aanwezig voor de botenparade van de jaarlijkse Pride. 80 boten varen over de grachten in de stad en vragen aandacht voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Vorig weekend vond er nog een aanslag plaats op de Pride in Berlijn in Duitsland. Toen viel 1 dode en 29 gewonden. Vanuit Amsterdam, Gitte van Hooijwegen.
6: Met 500.000 bezoekers is dit het grootste evenement dat de regenbooggemeenschap in Amsterdam ooit georganiseerd heeft. Het is dus niet verwonderlijk dat de veiligheidsmaatregelen ongezien zijn. En zeker na wat er vorig weekend in Berlijn is gebeurd, zijn die nog extra aangescherpt. Wat dat precies inhoudt, daar wil de politie niet over uitweiden om natuurlijk niet in hun kaarten te laten kijken. Maar eens die kanaalparade hier begonnen is, is het feestgedruis losgebarsten met maar 1 boodschap die iedereen hier wil uitdragen. Liefde is er voor iedereen en in alle mogelijkheden.
0: En ook in Stockholm in Zweden en Hamburg in Duitsland vinden vandaag Pride-optochten plaats. Een half uurtje geleden is in Lausanne in Zwitserland de eerste etappe van de Tour de France Femmes gestart. Lotte Kopecky komt aan de start zonder klassementsambities. Ze is nog niet in beste vorm, maar hoopt tijdens de Tour sterker te worden.
7: Ik denk niet dat we de beste die er ooit al geweest is, die staat er niet, denk ik. Maar op zich, de cijfers op training, ja, die geven wel goede signalen. Ja, ik hoop, hoe verder de Tour vordert, hoe meer ik er kan doorkomen of hopelijk hoe fris ik kan blijven.
0: En Hervé Koffie wordt de nieuwe doelman van voetbalclub Union. Koffie komt over van het Franse Lens en wordt gehuurd met een aankoopoptie. De doelman uit Burkina Faso speelde ook al bij Charleroi en Mouscron. Hij komt bij Union in de plaats van de Nederlander Kiel Scherpen die naar het Engelse Ipswich gaat. Vanmiddag zon en af en toe ook wolken rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en het binnenland al rond 30 graden. Maandag nog warmer met in de namiddag of avond kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Op de E313 van Luik naar Hasselt is het 10 minuten file tussen Bilze en Diepenbeek door een oliespoor op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel is er een half uur file van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem door een ongeval. De linkerrijstrook is er dicht. Op de binnenring 10 minuten tussen Halle en Huizingen door een ongeval is de weg daar deels versperd. Op de kleine Brusselse ring richting zuid is er 20 minuten file tussen de Louisa-tunnel en het Zuidstation door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel en richting kust 10 minuten vertragen op de E40 tussen Nevelen en Aalter.
9: Radio 2 Zomerhit Backstage.
10: Anja Daams.

Een beetje zot zijn doet niet zeer, zeggen ze bij ons in Geel. Seal and Crazy. Nee, geen optredens in het weekend hier in Blankenbergen. Vandaag kan je jiu-jitsu komen doen. Maar vanaf maandag dan beginnen we er weer aan. Hè. En wie wanneer allemaal op het podium staat van Radio 2, dat vind je natuurlijk op VRT Max. We beginnen maandag, zie ik al, met Anton en Laura Tesoro. Maar ook zie ik op ons lijstje staan Line de Douw, Samson en Marie. En we eindigen vrijdag met Jean Thomas live bij Radio 2. Maar ook met deze hier, Jeremy Vrielink.

0: Zomerhit Backstage. Heb je al plannen voor vanavond en meer bepaald dan televisieplannen voor vanavond? Dan wil ik heel graag een suggestie doen. Want vanavond is het voor de allereerste keer VRT Zomerhit op VRT1. 9:10 beginnen Siska en Niels eraan. En het is vanavond echt voor elk wat wils. Stan van Samang zal op het podium staan. K3, er is ook een ode aan Margriet Hermans. Trouwens, regelmatig komen hier mensen langs om te vragen van waar staan al die mooie Margrietjes die we samen gemaakt hebben? Wel, die zal je vanavond zien verschijnen op VRT1. En als je houdt van feestmuziek, wel, dan ga je vanavond heel blij zijn met muziek van Justin De Wild. In Nederland is hij een mega succes met zijn Cheerio. En ook bij ons maakt hij dikke sfeer.
1: Nou ja, ik weet gewoon niet wat me overkomt. Ook hier in België vandaag mijn eerste dag bij zo'n groot programma. Gewoon mensen aan het hek van, hey, mag ik een foto? Is het hier ook al zo erg? Ik was nog nooit in Blankenbergen geweest. Ja, en nou voor de eerste keer. Maar dat is natuurlijk net Scheveningen als bij ons. Wij hebben ook zo'n pier en ja, het is gewoon geweldig. Overal wat je herkent van, hey, cheerio, nummer 1 hit, hè? Cheerio, hey, Jus, hoe is het? Ja, eigenlijk allemaal dat soort dingen. Maar het is gewoon een droom die uitkomt.

0: doet mij een beetje denken aan het Witte Paard, waar ik gisteravond naartoe geweest ben. Daar zou zijn muziek perfect in passen. Maar niet in het Witte Paard vanavond, wel op VRT1 tijdens VRT Zomerhit. Deze Justin De Wild en Cheerio.
1: Radio 2 Zomerhit.
2: Backstage. Radio 2.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van de Veire en de Zandloper. Met Anastasia Tjernoek.
3: Ik ben heel blij dat ik pas in de media ben gekomen op latere leeftijd. Maar ook dat ik ook de tijd heb gehad. En zeker zo in het begin van mijn twenties. Om uit te zoeken een beetje wie dat ik ben. Ik vind dat ik wel een goede gewortelde boom ben. Ik sta wel sterk in mijn schoen, vind ik. Ik vind een held zeer belangrijk. Dus als je de wereld wilt veranderen, hij held. Courage.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Lotto is op zoek naar tenen.
8: Tenen?
7: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
8: Oh.
7: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
8: Gowin, voelt aan mijn cliënten.
9: C'est
7: miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
2: Radio 2.

0: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Ja, Safety Dance, er is wat afgedanst afgelopen week, dinsdag en woensdag. Op het strand hier in Blankenbergen voor de televisieopnames van VRT Zomerhit. Trouwens, volgende week zijn er weer. Weer welkom op het strand hier. En vanavond de allereerste uitzending op VRT 1. Ja, er is heel wat zingend volk langsgekomen. Judith bijvoorbeeld, die mag vanavond haar nominatie komen zingen. Ze is vrij nieuw in de muziekwereld. En Kim vroeg haar of ze nog zenuwachtig is om op het podium te gaan staan.
2: Nu ben ik steeds rustiger aan het worden, maar ik vind het nog altijd heel leuk. Het is meer een gevoel van excitement in plaats van stress of zo. Ja. De eerste keer dat ik op Zomerhit stond, dan viel ik bijna flauw voordat ik op het podium moest. Maar dan was Maxime er om mij gerust te stellen. Dat was heel fijn.
1: Ah, Maxime, is er dan misschien geen speciaal iemand in wiens armen ze kan vallen?
2: Very single. Ah. Ja. Ja, maar ja, daarvoor is die song ook, hè, dus dat is goed. Dat is allemaal very on topic. Dus ja, ça va. Nog niet direct, maar kijk, wat niet is, kan nog komen. Hè. De avond is nog jong.
1: Ja, zeg, alles is inderdaad nog mogelijk. Wie weet welke feestjes er nog zijn na de opnames volgende week. Als je wil trouwens dat ze er 29 augustus ook bij is in de finale, dan kan je voor Judith nog altijd stemmen via VRT Max op dit nummer.
0: Radio 2. Zomerhit.
3: Backstage.
0: Anja Daan.

0: Dood aan op weg naar huis. Ik hoop dat hij niet via Brussel moet, want op de buitenring rond Brussel is er ruim een half uur file van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem door een ongeval. De linkerrijstrook is daar namelijk dicht. Op de binnenring 10 minuten aanschuiven tussen Halle en Huizingen, maar de weg is wel vrijgemaakt. En op de kleine Brusselse ring richting Zuid is aan het Zuidstation de weg ook weer vrij.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Ja, de zomeravonden van Leopold III. De zomeravonden zijn geweldig, maar wij zorgen ook voor geweldige avonden in het najaar. Bijvoorbeeld 8 november. Dan vindt in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio Bene de Red Pack Live in Concert Best of Christmas plaats. Zoal een vroeg kerstconcert, laten we zeggen, georganiseerd door de collega's van Radio Bene. Het is trouwens voor de allerlaatste keer dat je naar de allermooiste Red Pack Evergreens kan gaan luisteren. En daarom hebben de collega's ook fijne zangers en zangeressen van vorige edities gevraagd. Helmoet Lotti bijvoorbeeld, die zal erbij zijn. Lies zal erbij zijn. Yannick Bouvier gaat presenteren, maar ook een aantal crooners zingen. Ook Kleimans en Van Geel komen langs. Loredana en Barbara Dex. En hopelijk jij ook, want je kan nu al tickets bestellen. En dat kan via het Radio Bene-kanaal op VRT Max.

0: The Sweet Escape van Gwen Stefani. Voor wie heb jij gestemd voor de VRT Zomerhit? Je mag het mij altijd laten weten in de app van Radio 2. Voor wie Peggy Tollenaren uit de Wetteren gestemd heeft? Wel, dat hoor je zo meteen.
1: De fans die zijn er al.
2: Nu nog de Zomerhit.
3: De Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke bergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met vanavond op VRT1 en op VRT Max.
4: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor

0: Weer fijn. Veel leuke dingen te beleven vandaag hier in Blankenbergen. Jiu-jitsu kan je komen doen. Je kan van de Ketnet glijbaan komen afschuiven. Ketnet kroketjes zoeken. Er zitten heel veel mensen in het ballenbad. Ik denk een papa en zijn dochter of zijn zoon op dit ogenblik. Ik zie het niet zo. En je kan natuurlijk ook gewoon komen luisteren naar de muziek op Radio 2.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Ondertussen stemmen voor de VRT-zomerhit, zoals Peggy Tollenaren uit Wetteren heeft gedaan. Goedemiddag, Peggy.
2: Goedemiddag, Anja.
0: Ik heb jou gemist, blijkbaar, hier in Blankenbergen.
2: Ja, ik ben al een paar keer geweest, maar ja, het is daar druk, hè.
0: Het is daar heel druk. Heb je concerten meegemaakt?
2: Ik heb een en ander gezien, ja. Ik ben begin van de maand al eens een weekje naar Blankenbergen geweest en ik heb al een paar daguitstappen gemaakt.
0: Dus
2: ik heb
0: ook
2: heel wat mensen aan het werk gezien, ja.
0: Oké, wie was het hoogtepunt voor jou?
2: Bart Peters.
0: Je hebt het
2: de allereerste, ja.
0: Ja, het beginste begin meegemaakt.
2: Ja, dat hij zo naar beneden kwam en tussen het publiek vond ik heel joviaal van hem.
0: Hij is een geweldige artiest natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Ja. Maar je hebt ook voor 3 andere geweldige artiesten gestemd in de VRT Zomerhit. Ja, wie is jouw nummer 3?
2: Op nummer 3 heb ik Bas Serra gezet met All Because of You.
0: De winnaar van The Voice, ja.
2: Ja, een jonge kerel, een mooie verschijning, goede stem. Dus ik vind dat hij wel ook mijn stem verdiende. En dan op de tweede plaats heb ik voor de Romeo's gestemd met Ik zag jou maar even. Van zodra ik dat liedje hoor, ja, moet ik beginnen meezingen, meedansen. Het heeft zo'n beetje Claude François vibes, vind
0: maar,
2: ik.
0: Maar ja, dat is goed blijven gezegd. Zitten. Inderdaad,
2: ja,
0: ik heb net hetzelfde.
2: Ja? Discoosje zo. En dan op nummer 1. Maddie Wodo van Gert en James.
0: Jee! En waarom dat nummer?
2: Ja, dat heeft een speciale betekenis voor mij. Ik heb een latrelatie, dus ik zie mijn vriend niet zo vaak. We wonen in verschillende provincies, 100 kilometer van elkaar. Dus eigenlijk alleen in het weekend. Ja. L'amour à longue distance. We zijn allebei leerkracht. En op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, dus Madi Wodo, stuurt hij elke keer een sms'je. Maar dat is dan in rijmvorm, in een gedichtje.
0: Och, maar zo schoon.
2: En hij heeft nu al, hij heeft nu al een paar... Ik had dan gezegd, je moet die uitgeven. Maar ja, dan was hij zo bedreigd. Nee. En hij heeft het dan toch gedaan. Maar ja, zo pièce uniek. Dus al 4 jaar op een rij heeft hij een speciaal boekje laten maken met een bloemlezing, een selectie van de gedichtjes van het afgelopen jaar.
0: Maar dat is
2: en voor
0: mooi.
2: Moederdag krijg ik dan zo een boekje. Waar er dus maar 1 exemplaar van bestaat.
0: Supermooi.
2: Ja.
0: Amai, ik hoop voor jullie dat het nummer wint. Alleen al maar om de speciale betekenis.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké. Zeg Peggy, bedankt om te stemmen. En je weet het, volgende week kan je weer stemmen voor Madi Wodo. Hè? Ik zeg het maar.
2: Ga ik zeker doen. Ja, ik heb ze al elke week op nummer 1 gezet, dus ik blijf volharden.
0: Supergoed. Zeg nog een fijne zomervakantie dan.
2: Oké, voor
0: Peggy.
2: Jullie ook.
0: Dag.

Sex on Fire van Kings of Leon. Nog eentje voor ik het overlaat aan Michael Joosse hier. Komt van Anne-Marie en Shania Twain. Heel graag. Tot morgen.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: En kijk, de drie belangrijkste ingrediënten zijn er voor een heerlijke zaterdagnamiddag. De zon, heerlijke muziek en jij natuurlijk. Het zou wel zijn. Zeer welkom daar.

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Steeds meer mensen die nooit hebben gerookt krijgen longkanker. En ook bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses. Dat zegt Stichting Tegen Kanker. In 2035 zullen er naar schatting 11.500 gevallen van longkanker per jaar zijn. Connie Salembin heeft zelf nooit gerookt, maar kreeg al 3 keer longkanker. Die kanker wordt laat opgemerkt. Daarom zou een jaarlijkse screening nuttig zijn, vertelt ze.
1: Dat vind ik echt heel belangrijk, dat is dat eigenlijk, zoals bij mij, bij toeval, is ontdekt. Je voelt het ook niet, je hebt geen pijn, longen doen geen pijn. Dus eenmaal dat uitgezaaid is of te ver is, dan is het ook te ver. En daardoor zou het echt belangrijk zijn dat de mensen zich op tijd laten screenen, zoals bij borstkanker of bij baarmoederhalskanker of darmkanker. Die mensen worden opgeroepen en gescreend. Eigenlijk zou dat echt mogelijk moeten zijn, ook voor longkanker.
0: Door de nieuwe Europese pakjestaks zijn er de voorbije maand een derde minder goedkope pakjes aangegeven bij onze douane in vergelijking met de maand juni. Sinds 1 juli moet je een tax van 3 euro betalen bij online bestellingen onder de 150 euro van buiten de Europese Unie. Tot dan waren die goedkopere zendingen vrijgesteld. De tax moet de overvloed aan goedkope en onveilige Chinese producten tegengaan. Er zijn dus wat minder goedkope producten binnengekomen, maar dat komt vooral omdat Chinese webshops consumenten verleiden om meer in één keer te kopen, zegt Christian van der Waren van Douane en Accijnzen.
2: Als je eenmaal meer aankoopt, en zeker meer dan 150 euro, dan zit je in een ander belastingsregime dan het betalen van die 3 euro. Dus de Chinese bedrijven hebben er alle belang bij om de consument in Europa aan te sporen zoveel mogelijk producten in één pakje te brengen. Want dan is het fiscaal technisch interessanter voor hen om dat hier binnen te brengen en dus ook voor de consument.
0: Het aantal pakjes met een grotere waarde dan 150 euro is wel licht gestegen. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zitten de rensters op zo'n 80 kilometer van de aankomst van de eerste rit in Lausanne. Voorlopig is er een kopgroep van 4, zonder grote namen en zonder België, met een voorsprong van 5 minuten. En in het wielrennen zitten de renners in de finale van de Classica San Sebastian. Remco Evenepoel is daar de grote favoriet voor een 4e overwinning. Maar Olivier de Wilde, hoe doet Evenepoel het?
3: Zeer goed, omdat hij is teruggekeerd bij de groep der favorieten, maar hij heeft het heel lastig, omdat hij tussen 2 belangrijke bergen in deze finale van de Classica San Sebastian een fietswissel moest doen, mechanische pech dus, en daardoor ook moest terugkeren en heel wat krachten heeft moeten opsoeperen om terug bij die groep te geraken. Het is zelfs eigenlijk na de berg gelukt om aansluiting te kunnen maken bij de groep der favorieten. Benieuwd hoeveel krachten dat heeft gekost en of het hem nog gaat lukken om deze 4e zege van de Classica San Sebastian te pakken. Nog 29 kilometer en dus straks nog op 8 kilometer van de streep. De beslissende berg Mourgil-Tontora. En dan gaan we het weten of Remco Evenepoel zichzelf of nu alleen heerser wordt in de palmaressenlijst van de Classica San Sebastian.
0: Dankjewel, Olivier. Vanmiddag zon, af en toe ook wolken en rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee, maar in het binnenland dan al rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Oké, dankjewel. 3 over 4. En de politie meldt een ongeval op de E40 richting de kust, voorbij Beernem op de linkerrijstrook. Ook 20 minuten file vanaf Aalter. En nog eentje op de buitenring dan rond Brussel, maar daar is de weg intussen vrijgemaakt in Zaventem. Dat is goed nieuws.
5: Radio 2 aan zee.
6: Michael Josens.
4: Zeg, en zal ik nog eens wat factor 50 door jouw radio duwen vanmiddag? Wat denk je? En een luchtgitaar komt ook wel van pas nu, hoor. Zeer welkom.

Het is echt ideaal weer om hier eens wat luchtgitaar op te spelen. En dat wordt ook massaal gedaan. Top om te zien hier aan de pier in Blankenbergen. Maar de sfeer zit goed hoor, op zo'n zaterdagnamiddag. En de vibes uit Blankenbergen, die ga ik door jouw radio duwen. Tot in het binnenland, dat is beloofd. Tot 8 uur vanavond. En ja, over goede vibes gesproken, kijk eens hier. Mevrouw van de goede vibes, Pommelien Thijs. Ik heb ze ook meegenomen. Hier is ze met Atlas.

Maar ze is daar net terug uit vakantie, zag ik, op haar Instagram-account. Ze zat in Corsica. En de kleren die liet ze ook thuis, aan de foto's te zien. Weinig kleren bij op vakantie daar voor deze

0: gebeld. En je gaat ze ook horen en zien natuurlijk vanavond tijdens de televisieshow van VRT Zomerhit. 9:10 hier bij ons op VRT 1.
1: Elke dag telt voor 2. Radio 2 aan zee.

van stem, hè. En ook vooral wat een vrouw. Deze Birte, en je gaat ze dus vanavond live kunnen zien shinen tijdens de televisieshow van VRT Zomerrit. 10 voor 9 op VRT1. Moet jij klaarzitten? Er komen natuurlijk nog andere schoonvolken, zoals John Newman onder andere. En dit zijn Katrina and the Waves, live uit Blankenbergen.

0: eigenlijk jammer dat mijn dochter er niet bij is vandaag hier in Blankenbergen. Mijn dochter van 3 jaar, want Boomba is hier in Blankenbergen aangekomen. En die staat hier nog tot 4:30. En als je in de buurt bent met je kindjes, wel, je mag eens langskomen, want Boomba is available voor foto's en filmpjes en zo. Dus Boomba staat hier nog tot 4:30 hier aan de studio van Radio 2. En ook volgende week, zaterdag, is hij van de partij.
1: Boomba!
2: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
3: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
2: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
3: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
1: Radio 2.
2: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve treeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
3: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: kwam er net iemand de studio binnen van Radio 2 met een goede vraag eigenlijk. Komt Gudderneefs ook naar Blankenbergen? Komt hij ook zingen? Zeker wel, en daar zijn we heel blij om, want het gaat terug beter met Gudderneefs. Donderdag 13 augustus mag je nu in jouw agenda duwen. Om 3:30 staat hij op het dak van de studio van Radio 2. Heeft trouwens ook een vers nummer uitgebracht. Die tekst is geschreven door zijn zoon Len. Dus ja, eigenlijk is dat een soort familiesong geworden. En ik ben wel fan, maak maar even kennis. Want dit is zijn nieuwe nummer, Bluff Bluff.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Ja, ik hoop toch vooral dat Chris Martin en zijn vrienden van Coldplay ook eens kunnen uitwaaien hier in Blankenbergen. Ja, het wordt een heel druk jaar. 2027 volgend jaar voor de jongens van Coldplay met 137 shows op de agenda. Jongens, 137 shows voor hun nieuwe tour. En België, net even gaan kijken, zit daar helaas niet tussen voorlopig. Maar goed, ga je er gewoon een studietrip van moeten maken natuurlijk naar het buitenland. Dat is ook tof, hè. Coldplay dus in 2027 op tour. En jij ook onderweg in Vlaanderen, al valt het wel mee. Want eens even kijken, op D40 richting de kust is het op dit moment 20 minuten file rijden tussen Aalter en Beernum. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: The Scene en Blauw. Ja, voor blauw gesproken, een knalblauwe hemel hier boven Blankenbergen en ook een prachtig blauwe zee op dit moment. Ik hoop bij jou in het binnenland of waar je ook vertoeft op dit moment hetzelfde. Zometeen is het in Frans te doen met Le Poppy.
1: Hey, hallo allemaal! Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Mannekes!
3: Bompi!
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
3: Wie?
2: Jamma!
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
2: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
2: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
3: Wij klussen mee.
4: Yay!
5: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles, ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
7: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Radio 2.

0: dat is de zomer bij Radio 2 natuurlijk. Hè. Met Le Poppy. Oh, geweldig, hè. Trouwens, afgelopen week hoorde je onze Anne rijmen tussen 9 en 12 in de voormiddag met Radio 2 aan zee. En dat is altijd heel leuk, want je komt altijd van alles te weten. Het was ook afgelopen week prachtig weer. En dan is het belangrijk natuurlijk om goed in te smeren. Jou goed in te smeren met zonnecrème, dat is superbelangrijk. Maar ook vooral, ja, wanneer moet je precies beginnen smeren? Vanaf wanneer is die UV-waarde van de zon straf genoeg om aan de zonnecrème te zitten? Anne vroeg het aan Sandra Plasgaard van de Stichting Tegen Kanker.
1: Het is niet omdat het warm is dat de UV-index daarom hoog is. En dat is zo een beetje het verraderlijke eraan. Dus op je weer-app kan je de UV-index checken. En als die hoger is dan 3, dan zoek je best eerst schaduw op. Scherm je huid met kledij, een hoed, een goede zonnebril. En als derde stap, ja, royaal insmeren met zonnecrème.
0: Ja, dus vanaf UV-index 3 moet je eigenlijk al beginnen smeren. En het goede nieuws is, er staat hier ook een smeerpaal aan onze studio in Blankenberg. Daar vind je de hele dag door zonnecrème. Dus geen excuus om jou niet in te smeren bij warm weer. Smeren, smeren, smeren. Dat is echt de boodschap, hè, mannen.

Dat is een nieuwe song van Jelle van Daal, dit dan. Kleuren in de regen. Ja. En ik hoop vooral dat ze wat zon gaat meenemen vanuit Limburg. 14 augustus staat ze hier op het dak van de studio van Radio 2 om 7:30. Gaat goed worden, hoor ook.

Nou, er kwam al net weer een vraag binnen van een leuke luisteraar van Radio 2. Die vraagt, is het mogelijk om een song aan te vragen op de radio voor iemand bijzonder? Wel, morgen vroeg kan je dat vooral doen. Dan is Radio 2 Kickstart om 10 uur met onze Benjamin Scholaert. En die speelt met heel veel plezier jouw favoriete song. Dus denk alvast eens even na vandaag voor wie of wat jij een song wil aanvragen. En dan mag je die morgen, nou, misschien wel verwachten vanaf 10 uur. Dus denk erover na en duw die nu vooral eens even door in de app van Radio 2. Dan geef ik ze door aan onze Benjamin. Morgen.

0: Kijk, al een berichtje van Erik uit Deurne. Die stuurt, wel, ik zou deze graag aanvragen voor mijn dansleraar tango. Wel, denk erover na. Wil je graag een song aanvragen voor iemand, iemand die het verdient? Denk erover na en duw het vooral even door in de app van Radio 2. Dan ga je jouw song misschien wel horen morgen vroeg vanaf 10 uur bij Radio 2, Kickstart en onze Benjamin Scholaert. En dit is dan die Eline de Douw. Ja, die steekt er even de sleutels in het stopcontact richting VRT Zomerrit.
1: Nee, ik

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: last met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Met de superplusdienst van De Leijzer gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van De Leijzer. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijzer winkels gewoon open.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: Ah, Charlotte is onderweg richting de padelclub op dit moment met Radio 2. Ah, wel, er komt motivatie aan zometeen, Charlotte, van een bende frisse tachtigers.
6: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
7: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Remco Evenepoel wint voor de 4e keer de Classica San Sebastian en wordt alleen recordhouder. En verschillende premiers van EU-landen vragen om dringend samen te komen over de migratiecrisis op Sweta. Remco Evenepoel heeft de Classica San Sebastian gewonnen in Spaans Baskeland. En daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoriaan Carapaz. Een verslag van Olivier de Wilde.
8: Een strafnummer van Remco Evenepoel, omdat Evenepoel in volle finale te maken had met pech. Hij reed in een stukje glas, moest van fiets wisselen en het kostte hem heel veel krachten om weer bij de kopgroep te geraken. Helemaal op zijn eentje trouwens. Maar dankzij ploegmaat Maxime van Gils kon hij daarna goed recupereren en op de slotklim kon hij dan ook nog eens autoritair het tempo bepalen en enkel Richard Carapaz kon volgen. Die bleek dan in de sprint in San Sebastian om de zege niet opgewassen tegen man in vorm Remco Evenepoel. Die nu dus de enige renner is die mag zeggen dat hij deze zware eendagskoers 4 keer heeft gewonnen.
7: En steeds meer mensen die nooit hebben gerookt krijgen longkanker. Ook bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses, dat zegt Stichting Tegen Kanker. De afgelopen 20 jaar verdubbelde het aantal gevallen van longkanker bij vrouwen en ook de komende jaren wordt een sterke stijging verwacht. Roken blijft de belangrijkste oorzaak, maar toch zijn er ook meer longkankers bij niet-rokers, zoals Connie Salembin. Zij kreeg al 3 keer de diagnose longkanker, maar niemand kan zeggen waarom.
9: Er zijn echt geen idee. Ik heb dat ook al een paar keer gevraagd aan de artsen van hoe kom het dat ik eigenlijk echt dat nu mee? En ja, dan zegt ze gewoon dat ik een verkeerd lotje heb getrokken. En aan de andere zijde dan ze echt kunnen ontdekken en bij toeval. Ik kan echt maar benadrukken dat screening echt een zeer belangrijke functie is.
7: De vooruitzichten voor patiënten zijn de voorbije 20 jaar wel verbeterd, dankzij betere behandelingen. Bij vrouwen is de overlevingskans toegenomen tot 35%, bij mannen tot 27%. De premiers van 22 Europese landen roepen in een brief de Europese Unie op om een spoedvergadering bijeen te roepen over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie ook premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de EU-ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomt het idee van de Europese leiders, laat ze weten op X. Intussen leeft het centrum van Ceuta weer op, maar de ongerustheid is nog niet weg. Mieke Strings kon er vanmiddag spreken met enkele inwoners.
10: De rust keert stilaan weer wat terug in Ceuta, maar de voorbije dagen hebben er flink ingehakt bij de bevolking.
11: Horrible.
10: Bang dat ze ons huis zouden binnenvallen, zegt een vrouw.
11: Sobre todo la gente tiene miedo de que se metan en su casa, sobre todo es el miedo.
10: We durfden niet buiten komen, vult een man aan.
12: No salíamos de casa ni nada.
10: Angst hadden we niet, we zijn hier wel wat gewoon, zegt een andere man. Maar we begrepen niet hoe dit kon gebeuren.
13: No saber por qué ocurre estas cosas.
10: Ik snap wel dat mensen een beter leven zoeken, maar dit is niet de manier, zegt de vrouw.
11: Entiendo que ellos vienen buscando algo mejor, pero así no se puede.
10: De Spaanse regering krijgt er flink van langs.
14: Este gobierno que tenemos es lo peor.
10: We hebben ons echt in de steek gelaten gevoeld, zegt de man.
12: Nos hemos sentido abandonados.
10: Maar gelukkig, besluit hij.
12: Contento de que esto vaya volviendo a la normalidad.
10: Gaat het nu toch weer de goede richting uit.
7: In Amsterdam in Nederland is de grootste editie van de jaarlijkse Pride aan de gang. De stad organiseert voor het eerst de World Pride. Zeker 500.000 bezoekers vragen aandacht voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Vorig weekend vond er nog een aanslag plaats op de Pride in de Duitse stad Berlijn. Er viel toen 1 dode en 29 gewonden. Een extra reden om net nu op straat te komen, zegt Martijn Albers van de organisatie.
2: We hebben altijd gewoon zichtbare, onzichtbare veiligheidsmaatregelen. Het belangrijkste, denk ik, is dat de tolerantie en acceptatie van LHBTQA-plussers, dat die gewoon wat afneemt. Daar moeten we voor strijden, voor die gelijke rechten. Daar staan we voor en dat laat de hele stad ook vandaag gewoon zien. Met al onze medestanders, al onze vrienden, iedereen op de boten, op de tribunes, op de kaders. En wij laten zien dat je hier in vrijheid jezelf kunt zijn. Dat je kunt zijn wie je bent en dat je kunt houden van wie je wilt.
7: Ook in Stockholm in Zweden en Hamburg in Duitsland vinden vandaag Pride-optochten plaats. We gaan nog naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De rensters moeten er nog iets meer dan 40 kilometer rijden tot de finish in Lausanne. Jonas Maas, wat is daar al gebeurd?
15: We hebben al een hele etappe lang 4 leiders die in de eerste kilometers zijn weggereden. De Nederlandse Rijnbeek, de Spaanse Eraso, Noskova, Tsjechië en de Française Mahé. Geen grote namen dus. Het peloton, of toch het eerste deel daarvan, want op de tweede helling van de dag is dat toch wat uit elkaar gevallen, rijdt nu op zo'n 1,5 minuut van die koplopers. En eentje rijdt er nog net voor, de Australische Spread, net voor dat peloton dus wordt. Straks pas echt interessant in de straten van Lausanne, waar deze eerste etappe eindigt met een verraderlijke klim. Iets voor de sterke sprinters of de punchers, zoals een Lotte Kopecky. Of zien we toch al enkele favorieten in het klassement die de eerste gele trui willen pakken? We weten het over 43 kilometer.
7: Dankjewel, Jonas. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen, minimaal tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee tot 25 graden. In het binnenland halen we op veel plaatsen 30 graden. Maandag en dinsdag nog warmer met temperaturen boven 30 graden. De kans op buien en onweer stijgt. En we begonnen met koers. Na een tweede plaats in de Tour slaagt Remco Evenepoel er een week later in om voor de 4e keer de Classica San Sebastian te winnen. En hij wordt daarmee alleen recordhouder. Meer op sportza.be.
5: Yes, dankjewel. Hier is intussen 6:05. Het verkeer vertraagt op de E403 van Kortrijk naar Brugge. Aan de afrit Roeselare-Rumbeek. De weg is daar deels versperd door een ongeval.
16: Radio 2. Radio 2 aan zee. Michael.

Ja, en kijk vooral even binnen in de Radio 2-studio via VRT Max, want hij is hier intussen gearriveerd. Boombaloo, ja, in de studio. Boomba, die je trouwens elke zaterdag hier kan spotten op ons dak van Radio 2. Vanaf 3 uur geeft hij daar een optreden. En nadien is er ook een fotomoment met de enige echte Boombaloo. Ja, absoluut. Dus ideaal om eens met de kinderen af te zwakken. Volgende week zaterdag vanaf

Nooit gedacht, maar ik heb hier net een slowende boomba gezien voor onze studio van Radio 2 in Blankenbergen. Ja, daarvoor moet je naar Blankenbergen komen natuurlijk. Bij Radio 2 gebeurt van alles. En die boomba die is er ook volgende week zaterdag trouwens nog bij. Dus ideaal om eens met de kinderen langs te komen dan. Het is trouwens vandaag mijn tweede dag hier in Blankenbergen. Ik heb me al rot geamuseerd hier. Met gisteren bezoek van David van Dijk onder andere op het dak van onze studio van Radio 2. En vandaag ook weer genieten. Het is prachtig weer. Niet te warm, niet te koud, toffe luisteraars al gezien. Maar ik ben eens benieuwd hoe jouw zaterdagnamiddag er eigenlijk uitziet op dit moment. Misschien ben je wel onderweg naar Blankenbergen, dat kan ook. Of misschien iets totaal anders gaan sporten. Of misschien aan het chillen thuis met Radio 2 in de tuin. Alleszins zeer benieuwd waar jij mij op dit moment hoort. Wat ben jij aan het uitspoken op deze zaterdagnamiddag 1 augustus? Duw het eens even door in de app van Radio 2 natuurlijk, hè?

0: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor bij plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
4: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
4: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
5: Gowin, voelt aan mijn cliënten.
6: Sessibo.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Radio 2. She's crazy like a fool.

0: Daar wordt op dit moment druk geluisterd naar Radio 2 aan Zee. Onder andere uit Waregem, want daar zit Kathleen. En Kathleen is op dit moment twee broeken aan het inkorten met mezelf op de achtergrond. Ja. Veel succes ermee, Kathleen. Cool. Wel goed hoor, want dat wil zeggen dat je twee strakke broeken hebt die vooral klaar liggen. Want ja...
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Het komt van pas om die broeken vanavond eens aan te trekken als je voor televisie zit. Want ik hoop dat je niets hebt gepland, want vanavond is er VRT Zomerhit natuurlijk op VRT1 met 5 genomineerden. Zoals Meteor gaat optreden, ook de dames van K3, Judith gaat er zijn, Milk Inc. ook natuurlijk. En ook artiesten die niet genomineerd zijn gaan optreden, onder andere John Newman zal er zijn. Maar ook Sandra Kim. Sandra Kim gaat optreden vanavond. Ze zal uiteraard die J'aime la vie gaan zingen en ze heeft dit tussen al verklapt wat ze gaat aantrekken vanavond voor de show.
2: Ik draag een jurk vandaag omdat het is heel warm hier aan de kust, maar op het podium nooit. Ik heb een jasje, gouden en beige met een zwarte broek. Heel simpel.
0: Ja, kijk, dus vanavond een jurk op het podium van VRT Zomerhit. Maar vooral natuurlijk die stem van Sandra Kim. Ja, die wil je horen. Hè. Vanavond om 8:50 gaat het dus gebeuren. VRT Zomerhit, de televisieshow, bij ons te checken op VRT1 natuurlijk of via VRT Max. Dit is alvast J'aime la vie.

0: in de televisieshow te zien van VRT Zomerrit. Sandra Kim, 10 voor 9 op VRT 1 of VRT Max natuurlijk. Intussen 5:30 is kijken hoe het gaat onderweg. Problemen op de E403 van Kortrijk naar Brugge. Daar reken je op dit moment 10 minuten. Vertraging aan de afrit Roeselare-Rumbeke. De weg is daar deels versperd door een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: vandaag een zaterdag 1 augustus. Wordt goed geluisterd naar Radio 2 aan Zee. Dat is een plezier om te lezen, want die app van Radio 2 zit bomvol. Maar er valt me toch één ding op. Er zijn heel wat jarigen vandaag op die 1 augustus. Onder andere Annelies uit Lebbeke die zegt... Michael, goedemiddag. Ik ben een feestje aan het bouwen voor mijn verjaardag. Dat verdient al een toeter, vind ik. Zo. En dan zou ik toch ook even van de gelegenheid gebruik willen maken... om mijn broer te feliciteren op de radio, op Radio 2. Mijn broer Laurens, die wordt vandaag 31 jaar. Dus ook een dikke, dikke proficiat. Zeg, en voor nu, wat zijn jouw plannen nog deze zaterdag namiddag? Druk bezig of aan het chillen met Radio 2? Je weet ons te vinden, de app van Radio 2.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van de Veire en de Zandloper. Met Anastasia Tsjernoek.
3: Ik ben heel blij dat ik pas in de media ben gekomen op latere leeftijd. Maar ook dat ik ook de tijd heb gehad, en zeker zo in het begin van mijn twenties, om uit te zoeken een beetje wie dat ik ben. Ik vind dat ik wel een goede gewortelde boom ben. Ik sta wel sterk in mijn schoen, vind ik. Ik vind een held zeer belangrijk. Lustert, als je de wereld wilt veranderen, hij held. Courage.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jamma!
5: Yay!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
5: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
5: Wij klussen mee. Yay!
6: Morgen is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles, ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
9: Go, yeah!

0: Ondertussen is er ook Sophia Denderleeuw in de app van Radio 2. Je stuurt net mijn ticket gekozen voor Kleijmans en Van Geel. Natuurlijk in de Lotto Arena. Juist, ja. Woensdag 5 mei gaat dat gebeuren volgend jaar. Maar we gaan vooral even naar Daniel uit Oosterzeele. Daniel, een goede namiddag.
1: Hallo, dag Michael.
0: Dag Daniel. Op dit moment volle bak in de keuken, Daniel. Wat er moet gekookt worden. Er worden lasagnes geprepareerd op dit moment, toch?
1: Ja, ik ben bezig met een lasagne bakken. En ik heb nu juist de tomatensaus is al gedaan, maar ben nu bezig met de witte saus, want die is op basis van hazelnoten. En om de smaak te krijgen van de kaas gebruik ik edelgeestvlokken.
0: Wacht, Daniel, want ik hoor heel veel Chinees op dit moment. Wacht, even terug. Dus dat is geen gewone lasagne zoals we die kennen van de winkel. Wat ben jij aan het in elkaar aan het flansen, Daniel? Vertel het nog eens even.
1: Wel, dus eerst maak je gewoon uw saus, uw tomatensaus, uw bolognese saus, die heb ik gedaan. En nu ben ik bezig met de witte saus en die is op basis van de hazelnoot. En dan om de smaak te krijgen van die kaas moet ik edelgistvlokken gebruiken. En dan nog, en voor mijn vel, in plaats van de klassieke deegwaren, gebruik ik courgettevel.
0: Maar echt, dat is een soort sterrenlasagne, Daniel, die je in elkaar aan het steken bent op dit moment. Sergio Herman zou er jaloers op zijn, denk ik, op jouw lasagne.
1: Jawel, ik wil een beetje zelf ook van die deegwaren. En iedereen, ja, we zitten allemaal veel aan tafel met die dagen ook. Ja. En het is altijd wel leuk dat je niet moet naar steken. Hè.
0: Ja, allee,
1: en dan ook wel zo'n gezonde vitamine binnen hebben.
0: Tuurlijk wel. Zeg, en dat recept, kunnen we dat ergens online vinden, Daniel? Ga je dat met ons kunnen delen, met de luisteraars van Radio 2? Want ik denk dat er heel veel mensen op dit moment het water in de mond hebben dankzij jouw lasagne, hoor.
1: Ja, dankjewel. Het is plezier om dat te horen. Dus, maar bij mij is het natuurlijk, het is niet eens keer dat ik dat doe. Uh-huh. Bij mij is het een experiment. En ik doe dat voor een 12-tal mensen. Een beetje uit mijn familiekring. En ik ga horen wat ze zeggen. Hè. Als ze zeggen ze van, het was lekker, maar je moet niet meer klaarmaken.
0: Dat denk ik nu niet. Je moet het uitbrengen. Je gaat de Vlaanderen gelukkig mee maken, denk ik, Daniel. Echt waar.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, zeg, en hebben ze jou trouwens ooit al eens verteld? Dat valt me trouwens net op, dat jij een klein beetje spreekt zoals Bart Peters. Onze Bart Peters van VRT1. Je doet me zo een klein beetje aan denken.
1: Ik denk dat hij ook van 59 is, hè?
0: Ja.
1: Nee, Bart Peters. Ja. En ik ook, ja. Misschien, ja. Ja, nee, dat weet ik niet.
0: Kijk.
1: Maar natuurlijk, als je... Allee, ik hoor mezelf ook niet zoveel op de radio.
0: Nee, voilà, maar misschien zit dat ook nog een carrière in als naast lasagnemaker Bart Peters imitator of zo. Dat kan ook, Daniel. Goed,
1: ja,
0: zeg, ik wens jou heel veel succes met de lasagne daar. Geniet ook nog van de muziek en geniet van je weekend ook. Salut.
1: Oké, dankjewel.

0: Ja, de geweldige Howard Jones, What is Love? Alleen maar liefde natuurlijk voor jou, voor de luisteraars van Radio 2, maar ook voor artiesten van bij ons natuurlijk. Hè. Jan, dat heb je ook al bewezen door te stemmen op een van jouw favoriete zomerhits. Jan, ja, vanavond is het weer zover natuurlijk.
1: Radio 2 aan zee.
2: Michael Joosens.
0: Radio 2. De televisieshow van VRT Zomerhit kan je checken op VRT 1 of VRT Max. En de presentator van dienst is ook genomineerd trouwens met deze songen. Niels de Stadsbader.
3: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen? Op

0: Vanavond dus de presentator van dienst tijdens de show van VRT Zomerhit.
1: Vuur en vlam, toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn.
0: Niels als dansbader.
1: Gewoon door er te zijn.
0: Zeggen dit hier, dat is geen onweren van de kust tot in jouw radio in het binnenland. Nee. Dat zijn wel de paarden van de Pebbles in jouw zaterdagnamiddag bij Radio 2.

0: Radio 2 aan Zee.
1: Radio 2.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Ans in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
0: Meedoen met al onze wedstrijden.
9: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
0: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
9: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
10: Elke dag telt voor twee. Hey, hey, VRT. Radio 2.
0: Radio 2.
9: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
11: Met zometeen de madame die op haar 82 jaar gisteren voor het eerst Lokerse worsten heeft geproefd, maar toch vooral ja, een ongelofelijke show heeft gegeven. Hè. Diana Ross krijg je zometeen.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
12: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen overleggen dinsdag over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. En Remco Evenepoel wint voor de 4e keer de Clásica San Sebastián en wordt alleen recordhouder. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen zullen dinsdag een videovergadering houden over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarover in een brief opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie ook premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de EU-ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Spanje garandeert dat vrijwel alle migranten die illegaal Ceuta waren binnengekomen intussen zijn teruggekeerd naar Marokko. Toch blijft de onrust groot. Dat kon ook onze collega Mieke Strings vaststellen bij de inwoners daar.
13: De rust keert stilaan weer wat terug in Ceuta. Maar de voorbije dagen hebben er flink ingehakt bij de bevolking.
14: Horrible.
13: Bang dat ze ons huis zouden binnenvallen, zegt een vrouw.
14: Sobre todo la gente tiene miedo de que se metan en sus casas. Sobre todo es el miedo.
13: We durfden niet buiten komen, vult een man aan.
15: No salíamos de casa ni nada.
13: Angst hadden we niet. We zijn hier wel wat gewoon, zegt een andere man. Maar we begrepen niet hoe dit kon gebeuren.
16: No saber por qué ocurre estas cosas.
13: Ik snap wel dat mensen een beter leven zoeken. Maar dit is niet de manier, zegt de vrouw.
14: Entiendo que ellos vienen buscando algo mejor, pero así no se puede.
13: De Spaanse regering krijgt er flink van langs.
17: Este gobierno que tenemos es lo peor.
13: We hebben ons echt in de steek gelaten gevoeld, zegt de man.
15: Nos hemos sentido abandonados.
13: Maar gelukkig, besluit hij.
15: Contento de que esto vaya volviendo a la normalidad.
13: Gaat het nu toch weer de goede richting uit.
12: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. De brandweer is er wel in geslaagd om een nabijgelegen stal met melkkoeien te vrijwaren en ook de woning van de landbouwersfamilie. De brand is onder controle, maar de brandweer blijft nog wel ter plaatse, zegt woordvoerder Karel de Smet.
18: De loods is volledig in de as gelegd, helaas. Het dak is ook ingestort, bijvoorbeeld. We zien ook dat de muren, of de stukken muren die nog recht staan, dat die niet meer stabiel zijn. Dus daar hebben we ook nu net het besluit genomen om die muren eigenlijk zelf te gaan omleggen, te gaan neerleggen, zodat zij niet te onverwachts kunnen instorten en alsnog alle mensen zouden kunnen verwonden, mensen of dieren. Dus we gaan daar toch nog een aantal uren bezig zijn.
12: In de loods stonden landbouwmachines opgeslagen, banden en mogelijk ook materiaal voor het festival Festivibe, dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskeland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoriaan Carapaz. Verslag van Olivier de Wilde.
1: Een strafnummer van Remco Evenepoel, omdat Evenepoel in volle finale te maken had met pech. Hij reed in een stukje glas, moest van fiets wisselen en het kostte hem heel veel krachten om weer bij de kopgroep te geraken. Helemaal op zijn eentje trouwens. Maar dankzij ploegmaat Maxime van Gils kon hij daarna goed recupereren en op de slotklim kon hij dan ook nog eens autoritair het tempo bepalen en enkel Richard Carapaz kon volgen. Die bleek dan in de sprint in San Sebastian om de zege niet opgewassen tegen man in vorm Remco Evenepoel. Die nu dus de enige renner is die mag zeggen dat hij deze zware eendagskoers 4 keer heeft gewonnen.
12: Maar toch was het geen makkelijke overwinning, zegt Evenepoel na de wedstrijd.
7: Het was denk ik de moeilijkste van allemaal door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was ik de beste van de vier. Het was echt een supergoeie dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Ja, ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik kon winnen vandaag.
12: En in de Ronde van Denemarken heeft de Noor Storm Ingebrigtsen de 4e etappe gewonnen. Hij sprong in de slotkilometers weg van zijn medevluchters en kwam solo aan. Wout van Aert, die de vorige 3 etappes won, eindigde 12e en blijft leider. Morgen is de slotrit. En we gaan ook naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De rensters zitten daar in de absolute slotfase. Jonas Maas, wie gaat daar winnen?
19: Wel, dat weten we zo meteen. Nog 2,5 kilometer. Het peloton zit nu in het centrum van Lausanne, waar de laatste 2 kilometer nog heel erg lastig zijn. Dat wordt iets voor de sterke sprinters, of misschien al voor de klassementsvrouwen. Met topfavorieten Vollering en Pauline Ferrand-Prévot, die al de hele dag alert voorin het peloton zitten. Zij lijken zich dus ook te gaan moeien in de strijd om de eerste gele trui in deze Tour de France van.
12: Dankjewel, Jonas. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen, minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee tot 25 graden. In het binnenland halen we op veel plaatsen 30 graden. Maandag en dinsdag nog warmer, temperaturen dan boven 30 graden. Maar dan stijgt ook de kans op buien en onweer. We begonnen met de spoedvergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken van de EU. Ze zullen dinsdag via video overleggen over de situatie in Ceuta. Verschillende premiers hadden opgeroepen tot een gezamenlijke reactie. Meer is na te lezen op vrtnieuws.be.
11: Oké, dankjewel Iris. Intussen 6 over 6, even de weg op, want op de A12 Brussel-Antwerpen is in Breendonk door een ongeval de linker rijstrook dicht in beide richtingen. En nog eentje op de E40 van Leuven naar Luik vertraag je tussen het parkeerterrein in Boutersum en Tiene. En dat komt daar ook door een ongeval vanavond.
20: Radio 2 aan zee.
21: Michael Joost.

0: wordt hier nog stevig nagenoten hoor, van het concert gisteren van Diana Ross op de Lokerse feesten. Onder andere berichtje van Thomas. Thomas zegt, ja, het was ongelooflijk gisteravond. 82 jaar en die staat daar te rocken alsof ze 25 is, die Diana Ross. Het is ongelooflijk. Trouwens, er wordt vanavond ook gerokt, maar dan vanuit Blankenbergen.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Ja, vanavond is er de televisieshow van VRT Zomerhit met de 5 genomineerden, zoals Meteor, K3, Judith en ook Milk Inc, Reggie en Linda, Milk Inc. En het ding is wel, Linda had de show van VRT Zomerhit bijna niet gehaald. Het was super niet eigenlijk wel, hoor.
2: Ja, het doet me wel een beetje denken aan vroeger, hè. Het is niet echt heel veel veranderd, alleen de locatie, denk ik, tegenover vroeger. Dus ja, en de zon en de zee en het strand. En iedereen is er. Ik ben al van 5 uur wakker, dus voor mij is het wel een lange dag. Ik had gisteren iets verkeerd gegeten. Ik was, ik had gewoon een rijst met kip, maar ik denk dat er iets met kip was.
0: Oei, altijd opletten met rijst met kip, dat kan wel eens verkeerd aflopen. Maar goed, het is goed gekomen en het resultaat, dat check jij natuurlijk vanavond op VRT1 of VRT Max.

0: Ja, intussen is ook die eerste etappe van de Tour de France voor de dames binnengereden. De eerste overwinning gaat naar Lorena Wiebes van SD Works. Net als in 2022 wint ze de allereerste etappe van de Tour de France. Van... En dus ook die gele trui gaat zij alvast aantrekken morgen. Hè? Het was hier vandaag ook weer zo'n prachtige dag in Blankenbergen. Ja, op het strand. Het strand lag weer zeer goed vol. Met mama's en papa's en kindjes die kwamen spelen. Zandkastelen bouwen. Met Radio 2 op de achtergrond natuurlijk. Maar ik heb hier ook al wat putten gezien. Putten in het strand. En daar moet je toch even mee opletten. Want gisteren is er in de pannen een put gevonden van 3 meter diep. Ook 1 meter breed. Dus ja, best een serieuze put. Ik heb daar gisteren over gebeld met hoofdredder van de pannen, dat is Vincent Gerardin. En die vertelde onder andere, ja, die putten, je moet daar toch best mee opletten, want ze kunnen best gevaarlijk zijn, toch hoor?
1: Een put van een halve meter kan voor een klein kind wel gevaarlijk zijn, en voor een volwassen natuurlijk niet. Dat trekt natuurlijk kinderen aan, want dat is één grote mooie speelplein en zandbak. Mm-hmm. Maar als de kinderen daarin terechtkomen en dat valt dicht, want dat is eigenlijk ook aan het zand van het strand, dat verwittigt niet. Dus je kan mooi een put maken en dan plotseling gaat hij voor de 100% in één keer dichtklappen. Als je daar dan in zit, ja, dan heb je ook geen adem niet meer, want de adem die je uitademt, die wordt onmiddellijk ingenomen door zand. Er komt een enorme druk op de borst. En dat is natuurlijk een verschrikkelijke verstikkingsdood die je te wachten staat eigenlijk.
0: Ja, voilà, dus dat is niet zonder risico's om zo'n putten te gaan graven. Nu, wat is dan wel de gouden tip om een veilige put te graven deze zomer zo?
1: Eigenlijk is het een beetje de regel van kniehoogte te graven, maximum kniehoogte van de kleinste persoon die in de put aanwezig is. Dus als je als ouder een put maakt en je kindje bevindt zich ook in dezelfde put, dan hanteer je eigenlijk de diepte tot aan de knieën van het kindje. Dat is een volledige veilige situatie. En uiteraard de goede voorbeeld tonen aan de kinderen als je meehelpt met een put te maken, om ook af te sluiten door hem bij het verlaten van het strand netjes terug dicht te maken.
0: Voilà, alsjeblieft. Graag gedaan.

0: twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
4: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Oh, dit wordt zo plezant. Dinsdag 4 augustus, volgende week dus. Sam Goris komt dan ook naar zo'n televisieopname van de VRT Zomerhit. Jij kan er trouwens ook nog bij zijn op, net voor het podium eigenlijk, de allerbeste plekken. Als je denkt, dat is tof, daar wil ik absoluut bij zijn. Ah, wel, dan kan jij VRT Zomer VIP worden. En tickets daarvoor die score je nu al via VRT Max. En dan gaan we even naar Katrien uit Zoersel. Katrien, goedenavond.
1: Goedenavond,
0: Michael. Hey, dag Katrien. Het was voor jou best een lachen dag vandaag. Dat mogen we letterlijk nemen. Vertel eens.
1: Ja, inderdaad. Ik ben professioneel lachcoach en ik heb vandaag in het zalige zonnetje een mooie groep meegenomen in de natuur. En ja, wij hebben veel gelachen.
0: Oké, dus dat is echt jouw fulltime job eigenlijk,
1: ja.
0: Katrien.
1: Dat is ik heb mijn eigen droomjob gecreëerd en dat is, ik ben professioneel in hoofdberoep voltijds lachcoach.
0: Geweldig.
1: Dus dat is geweldig. Ja. Ja.
0: Maar waar is dat dan ooit begonnen? Stond je ooit op een random donderdagmorgen en dacht je, nu word ik lachcoach? Of hoe ging dat dan?
1: Nee, helemaal niet. Het is eigenlijk begonnen tijdens de coronaperiode. Voor veel mensen is dat een verandering geweest, het begin van de verandering. Want daarvoor werkte ik in een hogeschool in Antwerpen. Al 20 jaar was ik daar administratieve kracht, ook een beetje leidinggevende een periode geweest. En het werd corona, we moesten thuis werken. Iedereen kent dat nog wel, het is al ondertussen 6 jaar geleden.
0: Gelukkig, maar,
1: Ja, gelukkig. En voor mij is dat het begin geweest van iets moois. Want ja, ik voelde van, ik wil eigenlijk misschien toch iets anders gaan doen dat mij meer energie geeft, meer voldoening. Hoe kan ik de mensen gaan helpen?
0: Ja.
1: En dan ben ik, dan is lachyoga op mijn pad gekomen. En ook wel, ik ben ook wandelcoach.
0: Okay.
1: En natuurcoach. Dus ik werk alleen nog maar buiten in de natuur.
0: En dan dacht je, we gaan die twee werelden bij elkaar gooien, Katrien.
1: Ja.
0: Dan organiseer je dus nu wandelingen en daar wordt dus gelachen.
1: Ja.
0: Maar hoe gaat dat dan praktisch in zijn werk? Stel, ik kom morgen met jou mee.
1: Ja.
0: En dan, Katrien? En dan?
1: Klopt helemaal, want ik vraag het elke keer aan het begin van de wandeling. Daar straks waren weer mensen die daar nog nooit van gehoord, nog nooit gedaan. En ik vroeg, wat denken jullie dat we gaan doen? En die zeiden, je gaat moppen vertellen, hè, want we gaan ons doen lachen.
0: Okay.
1: En dat doe ik helemaal niet.
0: Ja.
1: Dus voor de duidelijkheid, hè, ik ben geen comedienne of zo.
0: Mm-hmm.
1: We doen lachoefeningen om de lach op te wekken. Want voor uw hersenen is er toch geen verschil tussen een echte lach of doen alsof. En het mooie is dat alleen maar in het begin dat even raar voelt. Een beetje uit de comfortzone.
0: Ja, even awkward,
1: maar dat wordt meteen, maar dat wordt meteen een echte lach. Binnen een paar seconden, dankzij de spiegelneuronen in de hersenen, werkt dat zo. En dat is heel fijn. En lachen doet lachen. Hè. Je zult dat zelf misschien ook al gemerkt hebben.
0: En lachen blijft ook gezond, hè, Katrien. Dat is inderdaad.
1: Ja,
0: zeg maar, ik vind het wel leuk. Misschien moeten we jou toch eens vragen voor Radio 2 aan Zee om hier eens een lachsessie te komen doen. Zo. Wat denk je?
1: Ja. Dat zou wel geweldig zijn. Zeker met mooi weertje en een zeetje.
0: Ziezo, voilà. Ik ga het eens voorstellen aan de bazen, Katrien. Dan gaan we wel zien wat eruit komt.
1: Super.
0: Is het goed?
1: Super.
0: Zeg, Katrien.
1: Dan kom ik helemaal met mijn lachmobiel naar jullie. Want ik krijg mijn lachmobiel rond. En geen Radio 2-mobiel, maar een lachmobiel. En dan kom ik met een leuke kleurrijke auto. Helemaal tot aan het zeetje voor jullie.
0: Geweldig. Kijk, ik kijk er ander uit. Katrien, dank je wel om de wereld nu wel een klein beetje mooier te maken. En geniet ook nog van je weekend, zal je.
1: Dat ga ik doen, dada. Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2 aan zee.

0: even die stembanden opengegooid op een zaterdagavond, hè. Met Mattia Bazaar, Ticento. Ik heb ook zometeen voor jou Queen, Crazy Little Thing Called Love. Intussen 6:30, eens even kijken hoe het gaat onderweg. Goed nieuws, geen problemen, dat is mooi nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag.

blijft geweldig. Queen, Crazy Little Thing Called Love. Ja, de zomer geeft goesting. De zomer geeft goesting in mosselen, maar ook in muziek maken, dat is wel duidelijk. Want na 18 jaar komen de mannen van Nas Barkley binnenkort met een derde album. Het zal meteen ook het laatste album zijn. Maar dus na 18 jaar zijn ze terug. En in afwachting van het album dacht ik, ga ze nog eens draaien zien met deze geweldige Crazy.

0: Ja, ze komt, hè. Naar Blankenberge Camille op het dak van onze radiostudio van Radio 2. Vrijdag 21 augustus. Als je fan bent van Camille, zet het nu in jouw agenda. Om 16:30 staat ze hier op het dak van het podium. Met nadien ook nog optreden trouwens om 19:30 van Wim Soetaar. Wordt goed hoor, die vrijdag 21 augustus.
1: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenberge.
2: Kom langs, ontmoet onze DJ's. Duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
2: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenberge.
3: Radio 2.
1: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canadazone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

deze week minder goed nieuws binnengekomen over Isabelle A. Er is borstkanker vastgesteld bij Isabelle en de behandeling die staat natuurlijk voorop op dit moment. En daarom treedt ze even niet meer op, maar sowieso alle liefde en goede moed natuurlijk van Radio 2 voor Isabelle A.

0: Het was mooi om te zien hoor vanmiddag. Ik zag onze Anja Daams als een soort van Beyoncé in Jiu-Jitsu-outfit. Helemaal losgaan voor de studio van Radio 2. En ze kreeg daar een initiatie trouwens van David of David van der Schoepen. Radio 2. Trouwens de internationale instructeur Jiu-Jitsu voor België. Ik hoop dat ik Jiu-Jitsu juist uitspreek. Denk het niet, maar goed. Maar blijkbaar is dat niet een gewone gevechtsport, maar moeten we daar toch iets anders tegen zeggen? Namelijk krijgskunst, volgens David of David.
1: Krijgskunst betekent eigenlijk dat het afstamt van een echte krijgersklan, in dit geval de samurai. En de samurai, ja, als die ontwapend waren van hun zwaard, dan gingen die eigenlijk voort met het jiu-jitsu. Ja, er zijn historisch gezien is het met de oude krijgskunsten, jiu-jitsu, begonnen. Daar is dan judo uit ontstaan en wij zijn een meer moderne vorm die heel veel takken en overlappingen hebben met taekwondo, karate, judo. En het hele pakketje samen noemen we eigenlijk jiu-jitsu.
0: Voilà, dat kon je dus vandaag leren. Je kon een initiatie volgen hier voor de studio van Radio 2. Morgen dan zijn de mensen van Sport Vlaanderen opnieuw hier neergestreken op de pier in Blankenbergen. Morgen kan je leren golven voor onze studio. Dat gaat meteen mijn allereerste keer zijn dat ik ooit een golfstok heb vastgenomen in mijn leven. Kijk ik nu al naar uit. Morgen dus een initiatiegolf hier in Blankenbergen.
2: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: Morgen kan je dus komen golven hier aan de studio in Blankenberg. En mocht er een BK luchtgitaar bestaan, dit was wel een kans hebben natuurlijk. Ja, Liquido van Narcotic.
1: VRT Radio 2.
2: Je vindt Radio 2 nog tot eind augustus in Blankenbergen.
3: Kom langs, ontmoet onze DJ's, duik in het Radio 2 ballenbad en test de leukste sporten uit.
2: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
3: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
1: Radio 2.
2: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: De grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
1: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Van 10 augustus tot en met 8 oktober 2026 loopt een openbaar onderzoek over de voorlopige vaststelling van een compensatieperceel in Houthalle-Hellichteren binnen de speciale beschermingszone van de Mangelbeek. Het voorlopige vaststellingsbesluit en de nota liggen ter inzage in het gemeentehuis van Houthalen-Hellichteren en op natuurenbos.be. Reageren kan bij Natuur en Bos, Koning Albert 2-laan 15, bus 177, 12-10 Brussel, bij het gemeentehuis van Houthalen-Hellichteren of via europese.natuurdoelen@vlaanderen.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: We zijn vooral in één rechte lijn richting die tv-show natuurlijk. Van VRT Zomerhit vanavond en de mannen van Europe, die hebben er ook al zin in. Dat is voor zometeen dat nieuws van 7.
1: Elke dag telt voor 2, VRT Radio 2.
7: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen houden dinsdag via video een spoedvergadering over de situatie in Ceuta. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt deelnemen. De premiers van 22 Europese landen hadden in een brief daarvoor opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie ook premier Bart De Wever, willen nu dat de ministers van Binnenlandse Zaken overleggen over een gecoördineerde reactie en de Europese buitengrens eventueel extra te versterken. In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. De brandweer is er wel in geslaagd om een nabijgelegen stal met melkkoeien te vrijwaren en ook de woning van de landbouwersfamilie. De brand is onder controle, maar de brandweer blijft wel nog ter plaatse, zegt woordvoerder Karen de Smet.
8: De loods is volledig in de as gelegd, helaas. Het dak is ook ingestort, bijvoorbeeld. We zien ook dat de muren, of de stukken muren die nog recht staan, dat die niet meer stabiel zijn. Dus daar hebben we ook nu net het besluit genomen om die muren eigenlijk zelf te gaan omleggen, te gaan neerleggen, zodat zij niet onverwachts kunnen instorten en alsnog alle mensen zouden kunnen verwonden, mensen of dieren. Dus we gaan daar toch nog een aantal uren bezig zijn.
7: In de loods stonden landbouwmachines opgeslagen, banden en mogelijk ook materiaal voor het festival Festivibe, dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. Lorena Wiebes heeft de openingsrit van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De ploeggenote van Lotto Kopecky won overtuigend in een sprint bergop. Over de wedstrijd Jonas Maas.
9: Net als 5 jaar geleden won Lorena Wiebes de openingsetappe in de Tour, toen op de Champs-Élysées, deze keer in de straten van het Zwitserse Lausanne. 4 vluchters kleurden de etappe, maar in de laatste kilometers viel het peloton ze op de nek en waren het toch vooral de klassementsvrouwen die op een lastig oplopende finish leken te gaan strijden voor de overwinning. Tot het heel even stil viel en Wiebes stevig aanzette, niemand kon zelfs nog maar in haar wiel blijven. Kim Lecour werd 2e, topfavoriete Demi Vollering 3e en ook de winnares van de Tour vorig jaar, Pauline Ferrand-Prévot, eindigde nog in de top 10. Maar de eerste gele trui is dus voor de snelste vrouw op 2 wielen, Lorena Wiebes.
7: En vanmiddag kon Remco Evenepoel de Clásica San Sebastián winnen in Spaans Baskenland. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoriaan Carapaz. Hij is de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen en wordt recordhouder, al was het niet evident vandaag.
10: Het was denk ik de moeilijkste van allemaal door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was ik de beste van de 4. Het was echt een supergoeie dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Ja, ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik kon winnen vandaag.
7: Vanavond en vannacht bewolkt. Later opklaringen met minimaal tot 16 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee halen we tot 25 graden. In het binnenland op veel plaatsen 30 graden. Maandag en dinsdag nog warmer met temperaturen boven 30 graden. Maar dan stijgt de kans op buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

Ja, die Shakira is er zeer goed bezig, hoor. Vooral deze morgen. Want ja, dan was dat de Radio 2 Top 30 met onze Dirk Gijs. De 30 best verkochte songs van het moment. En daar kwam zij toch niet op 3 binnen, zeker? Met deze Dai Dai. Samen met Burna Boy, dat is natuurlijk het officiële WK-lied. Van intussen al, wat is het, 2 weken geleden zeker, de finale van het WK-voetbal. Dat zijn dus uitgebracht, hein, Shakira. Intussen is dit AXA Red altijd goed. Sensualiteit.

Dat moet misschien wel de meest gestelde vraag zijn vandaag hier in Blankenbergen. Wie treedt er op dit weekend op het dak van de studio van Radio 2? Wel, dit weekend niemand. Dit weekend kan jij gewoon lekker komen sporten. Vanmiddag bijvoorbeeld nog kon jij een initiatie hier Gio Giucci gaan volgen. Ik spreek dat sowieso vandaag hier in Blankenbergen. Wie treedt er op dit weekend op het dak van de studio van Radio 2? Wel, dit weekend niemand. Dit weekend kan jij gewoon lekker komen sporten. Vanmiddag bijvoorbeeld nog kon jij een initiatie hier G.

0: Zeg, Laura Tesoro die gaat hier op ons dak spelen met natuurlijk die grote hit Plastic Paradise, dat kan niet anders. Maar dan om 19:30, echt iemand zeer bijzonder. Een internationale gast die wij hebben voorzien voor jou om 19:30, dus nu maandag op ons dak van de studio in Blankenbergen. De man die op dit moment aan het daten zou zijn met prinses Alexia in Nederland. Dus om maar even te zeggen, ja, de mens zit in hogere kringen, maar ook muzikaal, want in Nederland echt een super, super, superster. En jij gaat hem ook leren kennen. Maandag om 19:30, ik heb het over Antoon.
1: Radio 2 aan Zee.
2: Michael Joosens.

voor, maar... In Nederland kan deze Antoon niet over straat komen zonder aangeklampt te worden, volgens mij, om de meter. Gigantisch populair in Nederland. En hij komt naar Blankenbergen. Nu maandag om 7:30 gaat hij spelen op ons dak van de studio van Radio 2. Hey, dat wil je zien maandag, hoor.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights. En ik hoop bij jou hetzelfde, want het is een prachtige zomeravond hier in Blankenbergen.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Ah ja, ik kijk even op de klok. En het moet nog minder dan 2 uur zijn op dit moment voor je op televisie bij ons op VRT1 naar die televisieshow kan kijken van VRT Zomerhit. Met vanavond op het podium onder andere Judith. Ook Stanwal Saman, K3 gaat er ook zijn. Milk Inc. En ook, oh jawel, Meteor.
2: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduit gaan. Het voelt op alles, alles samen.
0: Met natuurlijk, ja, de hit van Meteor op dit moment, hè. Nooduitgang. Nu, er zit toch wel een mooie betekenis achter een nooduitgang, vertelde die je tegen onze Kim de Brie vorige week al.
3: Nooduitgang is eigenlijk geschreven, niet per se voor mij, maar vooral vanuit de gedachtegang, omdat ik toen ergens hoorde dat er mensen zijn die effectief ziekelijk op zoek zijn fysiek naar een nooduitgang overal. In een vliegtuig, ergens in een zaal of zo. Ik dacht, oh, dat is interessant. Maar wat ik dan wel herken, is wel dat je als mens soms op een plaats bent of zo en je voelt je dan niet goed, dat je kopje in de grond, muren omhoog en je zoekt eigenlijk de weg om weg te gaan. Stel nu dat je hebt een woordwisseling met iemand of een discussie, dat je die mensen een beetje ontwijkt. Dus dan ga je ook zoeken naar een nooduitgang. Maar nog veel erger, er zijn dus mensen die dagdagelijks worden, die dagdagelijks worden geconfronteerd met hun interne zoektocht naar effectief de nooduitgang. Dat wordt nu heel donker, maar uit het leven. Dus heb ik ook mensen gekend, helaas. En die worden elke dag mee geconfronteerd. Dus wat is er nu in het liedje Nooduitgang? Zitten in de bridge, hè, het tussenstukje. Daar wordt het eigenlijk hoopvol. Want daar zing ik eigenlijk van, er zijn wel mensen die u heel graag hebben. En wie weet, dat denk ik altijd, de mensen die donkere gedachten hebben, zouden die beseffen dat er mensen zijn waarvoor zij de nooduitgang zijn.
0: Voilà, kijk, en dat wil ik toch even onder de aandacht brengen natuurlijk met zijn zomerhit. Straks dus om 8:50, VRT Zomerhit met ook Meteor.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

zo'n fantastisch nummer van Meteor. Vanavond dus live aan het werk, kan je hem zien, op televisie VRT Zomerhit. En als je denkt, ik wil dus graag zo'n opname bijwonen, dat kan, want dinsdag en woensdag zijn er opnieuw opnames. En als je denkt, ik wil dat van heel dichtbij meemaken, je kan zo goed als op de eerste rij gaan staan tijdens zo'n opname van VRT Zomerhit. Dan ben je eigenlijk een VRT Zomer VIP. En kaarten daarvoor kan je nu al kopen op VRT Max. Dus om een echte VRT Zomer VIP te zijn, op de show mee te maken, los van op de eerste rij zien.

0: Ja, dat regent hier kanshebbers, hè. Voor VRT Zomerhit. Nou, dit was er nog zo'n beetje. Aaron Blom, haar tranen van goud. Radio 2. En je komt eens iets te weten bij Anne Rijmen trouwens in de voormiddag bij Radio 2 tussen 9 en 12. Want gisteren had Anne bezoek van Brian de Kloet. En Brian is professioneel Boel de Berlijn verkoper hier in Blankenbergen. En die loopt dus heel de zomer het strand af met zijn Boel de Berlijns. Ook zijn zonnehoedje op, netjes ingesmeerd, zoals het hoort natuurlijk. En Anne vroeg onder andere, ja, wat vind je nu het leukste eigenlijk aan de job van Boel de Berlijn verkoper zo?
1: Oh, ja, je zit buiten op strand. Ja. De zee, de geluid van de zee, de spelende kinders.
2: Ja, een babbelke slaan bij de mensen waarschijnlijk ook nog.
1: En soms een keer een drankje krijgen. Ik heb gisteren bijvoorbeeld een lekkere Brazilienne taart gekregen.
2: Is dat? Dus, het is al een ruilhandel.
1: Ja. Dus het was zeer lekker. Ja. Maar ja, ik doe dat gewoon. Ja, ik vind dat leuk.
0: Ongelooflijk, hè? En blijkbaar eet Brian ook elke dag een Boel de Berlijn. Elke dag een Berlijnse bol, dat zou niet goed zijn voor mijn lijn, maar ik denk dat Brian genoeg stappen zet om dat er wel af te stappen. Zo. Dus als je op het strand van Blankenbergen ligt en je ziet Brian met zijn Boel de Berlijns rondlopen, zwaai eens even naar Brian. Het is een toffe gast, hoor.

0: is iets te beter hè, tijdens de zomer van Radio 2. We hebben een podcast, onder andere De Mysteries van Vlaanderen. Die moet je zeker eens gaan uitchecken. Heel tof. Radio 2. Met onze collega's van de regio's. Want DJ Jana Smeets van Radio 2 in Vlaams-Brabant die zocht uit in de nieuwe aflevering van de podcast Mysteries van Vlaanderen van waar de naam Andalouse saus eigenlijk komt. Ik ken dat alleen van frituur Andalouse saus, maar blijkbaar komt dat niet per se uit Spanje. En dat zorgt toch wel wat voor wat verwarring. Dat heeft ook frituurist Moesti aan Jana Smeets van Radio 2 Vlaams-Brabant verteld in Nossegem. Want daar heeft hij een frituur trouwens ook.
1: We hebben soms de Spaanse klanten die denken dat Andalouse saus eigenlijk van Andalusia, van Spanje komt. Want zij zeggen dat, geef mij Andalusia saus. Ik zeg, ja, maar dat is niet Andalusia, dat is Andalouse saus. Maar natuurlijk, ik denk dat nergens in de wereld dat je zoveel sausen in de fastfood kan je vinden. In België heb je veel keuze qua saus. En Andalouse is het een van de populairste, denk ik.
0: Maar kijk, dus Andalouse saus komt niet uit Andalusië. Komt niet uit Spanje, komt gewoon uit Vlaams-Brabant, uit Boortmeerbeek. Daar komt die Andalouse saus vandaan. En dat was blijkbaar ook de oma van Jeroen van de Wijngaard uit Boortmeerbeek die saus ook heeft uitgevonden trouwens.
1: We hebben soms de Spaanse klanten die denken dat Andalouse saus eigenlijk van Andalusia, van Spanje komt. Want zij zeggen dat, geef mij Andalusia saus.
0: Ja, voilà, kijk, dus dat had hij al verteld. Dus die saus komt gewoon uit Boortmeerbeek. Het is dus een Vlaams-Brabant uitvinding. Dankjewel, Jana Smeets, om dat even uit te zoeken. Heeft dus niets met Andalusië te maken. Of misschien een klein beetje ook. De volledige podcast die moet je maar eens even checken op VRT Max. De podcast De Mysteries van Vlaanderen. Kom je toffe dingen te weten? Zoals die Andalusische saus, zeg. Kijk, als ik zo ga bestellen op frituur, ik ga een heel andere kijk hebben nu, hoor.

En niet alleen een fantastische zangeres natuurlijk, deze Barbara Dex. Maar ook... Ja. Fijne collega, onze collega bij Radio Benen natuurlijk. En je hoort ze volgende week woensdag. Tussen 10 en 12 heeft ze ook een programma. Of presenteert ze tenminste op Radio Benen volgende week. Barbara Dex hoorde je met Back to You. En dit zijn de mannen van R.E.M. Losing My Religion.

0: Zometeen vanaf 8 uur natuurlijk de beste zomerhits op Radio 2 met Radio 2 Zomerhitmix. En morgen vroeg om 10 uur mag jij platen aanvragen natuurlijk. Platen voor jezelf of voor iemand anders. Dat kan in Radio 2 Kickstart met onze Benjamin Scholaert. Het is morgen vanaf 10 uur. Dus denk alvast na over een goede song. En ja, duw die dan vooral even door natuurlijk in de app van Radio 2.
1: Radio 2 aan Zee.
2: Michael Joosens.

0: duik in het Radio 2 Ballenbad en test de leukste sporten uit.
1: En dinsdag en woensdag zijn er de tv-opnames van VRT Zomerhit.
0: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
2: Radio 2.
1: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Heb jij ook zin om te feesten? Wij zorgen voor de perfecte muziek. Zometeen na het nieuws in Radio 2 Zomerhit Mix.
3: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
4: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen houden dinsdag via video een spoedvergadering over de situatie in Ceuta. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bosschuyt deelnemen. De eerste ministers van 22 Europese landen hadden in een brief daarvoor opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om het leven. De regeringsleiders, onder wie ook premier De Wever, willen nu dat de ministers van Binnenlandse Zaken overleggen over een gecoördineerde reactie en de Europese buitengrens eventueel extra te versterken. Honderdduizenden mensen zijn vandaag in Amsterdam samengekomen voor de Pride. 80 boten zijn in stoet over de grachten gevaren om aandacht te vragen voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Het belang daarvan is nog eens pijnlijk duidelijk geworden door de aanslag vorig weekend op de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn. Er vielen toen 1 dode en 29 gewonden. Voor Amsterdam is dit het grootste regenboogevenement in de geschiedenis van de stad, want Amsterdam organiseert voor het eerst ook nu de World Pride. En dat betekent dat er ook vanavond en daarna nog van alles te beleven is in de stad. Dat vertelt collega Gitte van Hooijwegen vanuit Amsterdam.
5: Overal in de stad zijn er optredens en parties. Vannacht is er ook trouwens een optreden van Madonna waar iedereen heel erg naar uitkijkt. Een optreden dat in een mum van tijd was uitverkocht. Dat zou moeten starten om 2:30 vannacht. Nu, Madonna kennende, die laat haar fans al eens wel eens wachten. Een half uur, een uur. Dus ik vrees dat het een korte nacht wordt voor haar fans. In de loop van volgende week is er ook nog de Human Rights Conferentie hier. En zaterdag sluiten ze hier af met een slotconcert en opnieuw een mars.
4: En die slotdag valt daarmee samen met de Pride-optocht in Antwerpen. Bij ons in Amsterdam waren er vandaag extra veiligheidsmaatregelen. Voorlopig is er alles rustig verlopen. En ook in de Duitse havenstad Hamburg was dat het geval. Ook daar meer politiemensen dan anders. En er waren 300.000 bezoekers voor de optocht vanmiddag. En dat is meer dan het 250.000 dat er verwacht werd. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste etappe in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De ploeggenote van Lotte Kopecky won vanmiddag met overmacht in een sprint bergop. Achteraf was ze erg blij met de zege na een zware rit.
6: Die laatste kilometer dacht ik, hey, ik moet erbij blijven. En toen viel het een beetje stil, toen kwam Anna nog naar voren. En vlak daarna viel Demi aan, dacht ik, ja. Het kwam uit mijn kleine teen, maar het was genoeg.
4: Morgen is er de tweede rit en die wordt net als die van vandaag in Zwitserland gereden. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaring met temperaturen tot 16 graden. Morgen en maandag hoog zomer met zon en wolken. Temperaturen rond 30 graden en voor verkoeling moet je naar zee. Daar zo'n 25 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.

0: toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max. Radio 2.

0: sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Heb jij ook zin om te feesten? Wij zorgen voor de perfecte muziek. Zometeen na het nieuws in Radio 2. Zo.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met allerlei korte. Bij een zware ontploffing vanavond, nabij een zomerbar in de Russische hoofdstad Moskou, zijn zeker 3 doden gevallen. 15 mensen raakten gewond. Er is een onderzoek gestart door de politie. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een aanslag gaat of dat er een andere oorzaak voor de ontploffing is. De IJslandse politie wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip, terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerde tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
1: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
0: Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen nog toegelaten. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, de Nepalees Nirmal Purjai, is overleden. Hij kwam om in Pakistan samen met nog 9 andere klimmers. De expeditieleden kwamen terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze werden een kilometer meegesleurd. Nirmal Purjai raakte in 2019 wereldberoemd omdat hij dat jaar alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter beklom. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Purjai is 43 jaar geworden. En veel mensen lijken van plan om op 12 augustus de zonsverduistering te volgen. Dat blijkt uit de verkoop van eclipsbrilletjes. Bij volkssterrenwacht Urania gaan die met de honderden per dag de deur uit. Zo'n brilletje moet je echt wel gebruiken als je de zonsverduistering wil volgen, zegt Mark van den Broek van Urania.
2: Een eclipsbril die gaat 99% zonlicht tegenhouden. Dus je ziet een mooie zonneschijf, maar 1% licht is dat. En 100% UV-licht. Dus je ogen zijn veilig en je maakt dus heel lang naar de zon kijken.
0: De zonsverduistering op woensdag 12 augustus is op haar hoogtepunt rond 7:15 s'avonds. Het is een zonsverduistering van net geen 90%. De laatste volledige zonsverduistering in ons land was in augustus 1999. En een volgende van dezelfde omvang is in België pas weer te zien in 2081. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen met temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen en maandag hoogzomer met zon en wolken, temperaturen rond 30 graden. Voor verkoeling moet je naar de zee, daar zo'n 25 graden. Meer in de apps van Sporza en 14nieuws.be.

0: Even een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij een zware ontploffing vanavond, nabij een bar in de Russische hoofdstad Moskou, zijn zeker 3 doden gevallen. 15 mensen raakten gewond. Er is een onderzoek gestart door de politie. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een aanslag gaat of dat er een andere oorzaak voor de ontploffing is. In de bar was een besloten feest aan de gang. Evenementen als de Pride, waarbij de regenbooggemeenschap naar buiten komt, blijven belangrijk. Dat heeft de Nederlandse premier Rob Jette gezegd bij de World Pride die nu plaatsvindt in Amsterdam. Jette is de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland. Bij de Nederlandse omroep Avro Tros reageerde hij op de aanslag van vorige week op de Pride in Berlijn. Daar vielen toen 1 dode en 29 gewonden.
1: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet. Maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
0: Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, de Nepalees Nirmal Purja, is overleden. Hij kwam om in Pakistan samen met nog 9 andere klimmers. De expeditieleden kwamen terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze werden een kilometer meegesleurd. Vandaag zijn hun lichamen gevonden. Purja raakte in 2019 wereldberoemd omdat hij dat jaar alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter beklom in 6 maanden tijd. Daarover werd een Netflix documentaire gemaakt. De beklimmer was 43 jaar. De IJslandse politie wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerde tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
2: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
0: Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen nog toegelaten. Veel mensen lijken van plan om op 12 augustus de zonsverduistering te volgen. Dat blijkt uit de verkoop van eclipsbrilletjes. Bij volkssterrenwacht Urania gaan die met de honderden per dag de deur uit. Zo'n brilletje moet je echt wel gebruiken als je de zonsverduistering wil volgen, zegt Mark van den Broek van Urania.
3: Een eclipsbril die gaat 99% zonlicht tegenhouden. Dus je ziet een mooie zonneschijf, maar 1% licht is dat. En 100% UV-licht. Dus je ogen zijn veilig en je maakt dus heel lang naar de zon kijken.
0: En de Zwitserse gemeente Zermatt sluit vanaf vandaag zijn zomerskigebied. Het gaat om een van de hoogste skipistes van de Alpen. Ook daar is het nu te gevaarlijk om te skiën door een gebrek aan sneeuw, zeggen de verantwoordelijken. De sneeuwlaag op de gletsjers is er zo dun geworden dat diepe spleten in het ijs zichtbaar zijn. Dat komt door de aanhoudende warmte in het gebied. Ook 's nachts koelt het niet genoeg af en toeristen kunnen voorlopig dus niet meer op die zomerpistes terecht. Naar verwachting worden ook nog andere skipistes in de regio gesloten. Zermatt ligt aan de bekende berg de Matterhorn. En bij ons droog vannacht. Wel veel wolken bij maximum 16 graden. Morgen veel zon met ook stapelwolken. En ook bij ons opnieuw heet tot 32 graden in het binnenland. En verkoeling vind je aan zee bij 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. In Peru in Zuid-Amerika zijn 13 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuigje was op weg naar de wereldberoemde Nazca-lijnen. Dat zijn dierfiguren en geometrische figuren die het best vanuit de lucht te zien zijn. Niemand overleefde de crash. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. En er is voorlopig ook nog geen informatie vrijgegeven over de nationaliteiten van de omgekomen toeristen. De politie in IJsland wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip, terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerde tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
1: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
0: Je kan ons schip enteren, je kan ons als bemanning oppakken, maar stoppen met het protest doen we niet, zei Watson. Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen voor commerciële doeleinden nog toegelaten. En een team van ingenieurstudenten van de KU Leuven heeft zo net de American Solar Challenge gewonnen. De studenten bouwden een voertuig dat op zonne-energie rijdt. De wedstrijd begon een week geleden in de stad Minneapolis, in de noordelijke staat Minnesota. En vanavond kwamen de Belgen na 4000 kilometer als eerste aan in de stad Amarillo, in de zuidelijke staat Texas. De vreugde is groot, zegt Robbe Willaert vanuit Texas, een van de 30 studenten van het team.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: Een team van de Nederlandse Universiteit Delft werd tweede. Voor de rest reden er enkel nog Amerikaanse en Canadese deelnemers mee. De wedstrijd ging voor een groot stuk langs de rivier de Mississippi en volgde ook een stuk van de legendarische Route 66 om uiteindelijk op de weg naar Amarillo te eindigen. Droog vannacht, maar wel veel wolken bij maximum 16 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken. En warm opnieuw tot 32 graden in het binnenland. Verkoeling vind je aan zee bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relay.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. In de Russische hoofdstad Moskou is vanavond een aanslag gepleegd op een bar of restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de eerste berichten van de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt springtuig tot ontploffing hebben gebracht. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Volgens verschillende onbevestigde berichten in diverse media zou er een privéfeest aan de gang zijn geweest. Mogelijk van een belangrijke generaal uit het Russische leger. Israël heeft zaterdag opnieuw bombardementen uitgevoerd in Gaza. Daarbij zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. Een van de aanvallen was opnieuw gericht tegen het Al-Aqsa ziekenhuis. En Israël heeft ook opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon zaterdag, ondanks een bestand dat er officieel al een tijd van kracht is. De aanval was gericht tegen pro-Iraanse Hezbollah-strijders. Het Israëlische leger zegt dat daarbij verschillende Hezbollah-strijders zijn omgekomen, maar een exact aantal is voorlopig niet bekendgemaakt. In Peru in Zuid-Amerika zijn 13 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om 11 toeristen en de 2 piloten. Het vliegtuigje was op weg naar de wereldberoemde Nazca-lijnen. Dat zijn dierfiguren en geometrische figuren die het best vanuit de lucht te zien zijn. Niemand overleefde de crash. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. En er is voorlopig nog geen informatie vrijgegeven over de nationaliteiten van de omgekomen toeristen. In Amsterdam zijn er op dit moment nog tal van activiteiten aan de gang op de jaarlijkse Pride. Vannacht treedt de Amerikaanse superster Madonna nog op. Eerder op zaterdag lokte de botenparade op de Amsterdamse grachten naar schatting 500.000 bezoekers. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen. Maar tot nu toe zijn er vanuit Amsterdam geen incidenten gemeld. Rob Jette, Nederlands allereerste openlijk homoseksuele premier, zei op de Pride dat de aanslag in Berlijn bewijst dat deze evenementen belangrijk blijven. Dat zei op de Nederlandse omroep Avrotros.
1: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet. Maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
0: De Pride in Hamburg in Duitsland lokte 300.000 bezoekers. Een record is dat daar. Daar was de politieaanwezigheid verdubbeld. En Leuvense ingenieurstudenten hebben vanavond in de Verenigde Staten de American Solar Challenge gewonnen. Met een zelfgebouwde zonnewagen, op zonne-energie dus, begonnen de Belgen 8 dagen geleden aan de wedstrijd in Minneapolis in de noordelijke staat Minnesota. Vanavond eindigde die wedstrijd na zo'n 4000 kilometer dwars door de VS in het zuiden, in de stad Amarillo in de staat Texas. Robbe Willaert, een van de 30 Leuvense studenten.
2: Dus eerst en vooral de Belgische technologie dat we op de kaart brengen, de Europese technologie dat we hier tonen aan de VS, maar ook heel de wereld. En daarmee tonen we eigenlijk hoe hernieuwbare energie ook verder gaat dan de zonnepanelen op een mens zijn dak of de windmolens langs autostraden. Het is meer dan een race op zijn eigen. Het is een manier om die boodschap eigenlijk aan de wereld bekend te maken en om te tonen dat hernieuwbare energie wel echt een toekomst heeft.
0: 40 teams namen deel. Tweede werden de studenten van de Universiteit van Delft in Nederland. Droog vannacht, veel wolken wel, bij maximum 16 graden. Zondag veel zon, maar ook stapelwolken. En wel opnieuw heel warm, tot 32 graden in de Kempen. Verkoeling, dat vind je aan zee, bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2 Top 30.
1: VRT Radio 2.
2: Twenty.

0: 26.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waarom?

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2. VRT Radio 2.
0: Nieuw in de Radio 2 Top 30.
1: Radio 2 Top 30.
0: 25.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Wat zijn de grootste hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2

0: is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant. Dat beweren de Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook brand uit. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag zou hebben gepleegd. Op sociale media wordt gesuggereerd dat in het restaurant een privéfeest werd georganiseerd voor een hooggeplaatste generaal van het Russische leger. De Pride in Amsterdam in Nederland is de voorbije dag zonder grote incidenten verlopen. Er zouden ongeveer 500.000 bezoekers zijn geweest in de stad. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Rob Jetten, de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland, zei dat zo'n Pride-evenementen belangrijk blijven.
1: Nou, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet, maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
0: In de Verenigde Staten heeft het in op de Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: En nog in de Verenigde Staten is acteur Vincent Pastore overleden. Hij raakte vooral bekend door zijn rollen als gangster in verschillende bekende misdaadfilms, zoals Goodfellas en Carlito's Way. Maar het meest bekend werd hij door zijn rol als Salvatore Bonpensiero of Big Pussy in de misdaadreeks The Sopranos. Die serie werd uitgezonden van 1999 tot 2007 en ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey. Vincent Pastore werd 80 jaar. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks nog een pak goede songs voor een zalige zomernacht. Maar eerst het nieuws.

is 2 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant. Dat beweren de Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook